0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Settler van Malcolm McWatt is het album van deze week. En deze Malcolm McWatt komt uit de Schotse Highlands en combineert Americana met Britse folk, waardoor hij zich onderscheidt in de golf singer-songwriters die dagelijks op ons heen spoelt. Malcolm McWatt, The Miller's Daughter.

0: Malcolm McWatt, de Miller's daughter. Tijdens zijn verblijf in de San Quentin-gevangenis nam Merle Haggard zich voor als countryzanger door het leven te gaan zodra hij weer op vrije voeten kwam. En toen bleek hij een geweldige songwriter en zanger te zijn. Dit is een opname uit 1985 opgenomen in Texas. Merle Haggard, What Am I Gonna Do With The Rest Of Life?
1: I can make it for a day or two.

Merle Haggard, What Am I Gonna Do With The Rest Of Life? David Clayton Thomas, dat is de voormalige zanger van Blood, Sweat and Tears. Hij woont alweer jaren in Toronto in Canada en hij trad in 2005 op in The Opera House in Toronto, waar hij nog eens een oude hit van Blood, Sweat and Tears zong. David Clayton Thomas, God Bless the Child.

David Clayton Thomas, God Bless the Child. Willie DeVille trad in 1993 op in de beroemde Bottomline Club in New York en daar werd deze cover van soulzanger Benny King opgenomen. Willie DeVille, Stand By Me.

Willie DeVille, Stand By Me. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Luther Allison, dat was een fabuleus live-artiest en dat demonstreerde hij nog maar eens tijdens het Montreux Jazz Festival in 1976. Het is een beroemd nummer van Willie Dixon en het was een grote hit voor de Rolling Stones. Luther Allison, Little Red Rooster.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Bijzondere aflevering van Harry's Blues, want die bent rechtstreeks op en hem in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. Elke keer een andere gast en deze keer hebben wij Jaap Hilbrandy als gast. Een van de man van het allereerste uur wat betreft de muziek van Harry Musquet en ook wat de jeugd van Harry Musquet betreft. Door hem begonnen wij met Backstreet.

0: Opname uit 1971 van de LP Too Blind to See. Toen was Harry Musquet 30 jaar. Jaap Hilbrandy, jij bent van hetzelfde geboortejaar als Harry Musquet, hè?
1: Ja, dus 1941.
0: Ja. Ja. En ook van dezelfde backstreets als Harry Musquet?
1: Nee, ik woonde aan de andere kant van Assen.
0: Ja, ja.
1: Ik woonde in de Molenstraat. En hij woonde in Assen-Oost, dus een heel eind uit elkaar.
0: Assen-Oost, dat was het rode dorp, het blauwe dorp.
1: Ja, precies.
0: De sociale woningbouw.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen dan?
1: Nou, Harry zat op de Noorderzingerschool. En ik zat ook op de Noorderzingerschool. En dat was dus midden in de stad. Dat is 2 kilometer lopen voor mij naar school. Mm. En Harry zat bij mij in de eerste klas. Bij juffrouw Pol.
0: Zo.
1: Ja, dat is een geweldige juffrouw. Was dat.
0: Dus vanaf de allereerste klas van de lagere school ken je Harry Musquet?
1: Ja, toen kende ik hem al.
0: Ja, ja.
1: En nou, niet dat we nou toen vanaf het begin al vrienden waren. Maar ja, we speelden met elkaar in de pauzes. En ja, we gingen met elkaar op schoolreisje en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar
0: Je kwam toen nog niet bij hem thuis?
1: Nee, ik kwam niet bij hem thuis. Nee, nou, nee. Dat was ook niet te doen. Hè. Dat was 3 kilometer lopen. Maar ja, ja. Fietsen hadden we toen nog niet.
0: Nee.
1: Dus,
0: nee. En na de lagere school zijn jullie alle twee naar de MULO gegaan?
1: Ja. En toen begon onze vriendschap. Want hij hield van de natuur en ik ook.
0: Ja, ja.
1: En waren dus dinsdagmiddag en donderdagmiddag hadden we vrij. En dan gingen we dus met een groepje jongens waar hij ook bij was, gingen we het bos in. Naar Kampsheide en naar Pelisbos natuurlijk, waar nu het Amatenbos heet. En we gingen zelfs te voet naar Balloorheide.
0: Ja.
1: En met pijl en boog en 2 honden. Adrie had beschikking over 2 boksers. Die mocht hij altijd meenemen.
0: Ja.
1: En dus dan gingen we in een soort krijgsgezelschap. Gingen we op stap met een groep jongens van een mannen 5 of zo.
0: Ja. Dus die liefde voor de natuur en de liefde voor dieren, die zat er al heel jong in bij hem dan.
1: Ja, ja, dat vond hij fantastisch.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus wij hadden natuurlijk ook wel genoeg inspiratie om dat te doen. Wij lazen bijvoorbeeld Carol May, Paul Shatterhand, Winnetou. En we lazen Erik de Norman. En dat was gewoon een wereld waar wij in leefden eigenlijk toen de tijd. De school was bijzaak natuurlijk.
0: Wel heel grappig trouwens, want die sfeer van die Indianen, die komt in Harry muziek. Zijn muziek komt die later weer terug, hè?
1: Ja, ja, ik weet niet of dat daar ontstaan is, maar dat was onze wereld toen.
0: Het zat er al jong in dat geval.
1: Ja, zat er al jong in, ja.
0: Ja, ja, dan speelden jullie Indiaantje met elkaar?
1: Ja, natuurlijk. Ja, we speelden Indiaantje. We hadden schilden met Indianen, hoofden erop. En wat ik net zei, pijl en bogen. We hadden moccasins gemaakt van oude afgeknipte laarzen en zo.

0: Hoe herinner je Harry uit die tijd, uit de Mulo-tijd, zeg maar? Ja. Wat voor jongen was het in de groep?
1: Ja, avontuur. Ideeën over wat we zouden gaan doen op die middag. Gewoon een hele open mind had hij voor dat soort dingen.
0: Was dat een leidersfiguur of niet?
1: Nou, niet echt een leidersfiguur. Nee. Nee. Maar hij was overal voor in en hij vond alles leuk als maar buiten was, als maar wat te beleven viel.
0: Ja. Ja. Want hij heeft me ook wel eens verteld dat een leraar op de Mulo, dat die heel erg voor de natuur heeft geïnteresseerd.
1: Ja, zijn naam wil ik op dit moment even vergeten. Nee, die ging iedere zondagochtend, ging hij met een groep kinderen, zeg maar, die liefde hadden voor de natuur, ging hij op stap.
0: Ja, ja.
1: Dan ging hij op de fiets en dan konden we naar Ballouwerveld of iets dergelijks en dan vertelde hij alles.
0: En dat deed Harry ook altijd mee?
1: Nou, ik deed ook niet zo vaak mee. Nee.
0: Jullie gingen liever op eigen houtje?
1: We gingen liever op eigen houtje, ja.
0: Nou, Harry was niet zo'n geweldige leerling op de Mulo, hè?
1: Nou, hij vond school helemaal niks.
0: Nee, precies.
1: Ik ook niet. Dus
0: hij keek liever naar buiten en deed andere dingen.
1: Precies,
0: dan,
1: ja. En wat dat betreft hadden wij ook dezelfde ideeën, hoor.
0: Ook wat muziek betreft?
1: Nou, muziek, dat kwam eigenlijk ook heel... dat is er zo toevallig ingeslopen. Wij luisterden. Harry had een radiootje. En op de talen waren die opstaan. Luxemburg, Radio Luxemburg. En toen luisterden we heel vaak naar muziek. Naar Slim Whitman en Guy Mitchell. Singing the Blues. En dat soort nummers. En iets later natuurlijk de rock'n'roll van Bill Haley. En de Tutti Frutti van...
0: Little Richard.
1: Ja, Little Richard. Yeah. En dat sprak ons ook heel erg aan. En ja, toen langzamerhand toen... Maar dat kwam eigenlijk door mijn broer. Mijn broer speelde al heel vroeg gitaar.
0: Jouw broer Henk?
1: Ja, die is 9. Die was 3 jaar jonger. En toen hij 9 was, speelde hij al gitaar. En dat vonden we best leuk natuurlijk. En ik had al een duo gevormd met mijn broer. Dan zongen wij bijvoorbeeld Diane en Tom Dooley. En dan speelden wij op een feestje van de... Mulo feestje zongen wij als duo.
0: Ja.
1: En ja, die vonden het ook allemaal wel heel interessant. En toen langzamerhand zeiden we, god, ik wil ook wel meedoen. Ja, wat wil je dan doen? Ja, ik wil wel saxofoon, zei hij. Maar ja, dat is een beetje te ver gereden. Uiteindelijk is dat uitgedraaid op een speelgoed saxofoontje. Zo'n plastic dingetje. Maar dan kon hij dus de solo soli in spelen die bijvoorbeeld Fats Domino speelde.
0: Ja, ja.
1: En dan trokken we met... En ik speelde toen een beetje ik drumde wat. Ik had een trommel gemaakt van een varkensblaas. Maar mijn vader die werkte op de vleescentrale. Snaartje eronder.
0: Hmm.
1: En we gingen heel vaak het Pelisbos in met mijn broertje, gitaar. En ik met die trommel en Harry met zijn saxofoontje. En dan ging je gewoon erg midden in het bos in te spelen.
0: Ja.
1: Nou, en toen langzamerhand kwam de skiffle op. Want het skiffle sprak ons zo aan, want daar had je eigenlijk geen moeilijke instrumenten voor nodig.
0: Hmm.
1: He, je kon een theekistenbas maken en je kon een drumstel maken van een oud basbord. En toen zei Harry, nou, weet je wat, ik ga gitaar spelen. Dan kan ik daar mooi bij de skiffle groep gitaar spelen.
0: Ja.
1: En dan hadden we nog een banjo nodig en dat was ook een vriend van ons, Harry Kramer. En die heeft toen een gitaar banjo gekocht. Met 6 snaren was het. Maar die klonk in ieder geval als een banjo. Toen begonnen we al een beetje te spelen.
0: En dat werd uiteindelijk de Old Fashioned Jazz Group?
1: En dat duurde wel 2 jaar.
0: Ja, oké.
1: Okay. Uiteindelijk wel, ja.
0: Ja, dat is wel aardig, want daar begint de tentoonstelling hier in het Drents Museum eigenlijk ook mee.
1: Ja.
0: En met een heel groot gezelschap en daar is de Old Fashioned Jazz Group een onderdeel van.
1: Klopt.
0: Ik wil even naar jouw muzieklijstje, want ik heb jou gevraagd om een aantal nummers uit te zoeken. Het eerste nummer wat jij erop hebt gezet is van Buddy Holly.
1: Ja, That I'll Be The Day.
0: Ja.
1: En ja, dat was een nummer die, dat hoorde ik op een gegeven moment. Ik weet nog precies waar ik stond in huis voor de radio. En dat was zo'n heel andere sound dan dat we gewend waren. Heel anders dan bijvoorbeeld Guy Mitchell en ook Elvis Presley. En dat sprak ons zo aan. We zeggen, hey, dit is mooi. Dat moeten we ook gaan doen. Nou, en vandaar dat nummer.
0: That'll Be The Day, Buddy Holly.

0: Ja, Buddy Holly. En dat is ook alweer 1957. Ja. Later ook bekend in de uitvoering van de Everly Brothers. That'll be the day.
1: Oh.
0: En wat grappig, Jaap Hilbrandi, dat jij dat vertelde over die speelgoedsaxofoon van Harry.
1: Ja.
0: En dat hij dat nummer van Little Richard, dat hij dat wilde naspelen. Want ik herinner me nog toen wij in 1993 voor de eerste keer in Amerika waren, Harry en ik. En dat wij in Houston waren, wilde hij naar een club toe waar de saxofonist van Little Richard zou spelen die avond. En dat, okay. Dat had dus daarmee te maken.
1: Dat denk ik.
0: Ja, ja. Nooit geweest. Grappig, ja. Goed, de Old Fashioned Jazz Club, daar gaan we het even over hebben. Hoe is die club ontstaan, zeg maar?
1: Nou, dan moet ik nog even een stukje terug. Dan begin ik bij de skiffle groep, de Mixtures. En dat was eigenlijk een hoofdzakelijk skiffle nummers, maar deden niet alleen maar niet zomaar de mixjes. Het was een mix van verschillende stijlen. We kregen toen de beschikking over een pianist, Bram van Staveren. Die speelde onder andere Boogie Woogie. Dus we konden het toen een avond vullen. Hè. Met skiffle konden we misschien een half uurtje spelen, maar ook niet langer. Nou, en toen... hoe moet ik het zeggen? Toen kwam er in... Wij luisterden toen al wel naar Dixieland. Want Dixieland kwam toen ook op. Mm-hmm. Onder andere Chris Barber en Mr. Ekkebilk. En ja, dat was voor ons eigenlijk ook een nieuwe soort muziek. Van verdorie, dat klinkt zo hartstikke leuk. Dat moeten we ook gaan doen. Nou, toen heeft dat doorgezet. Ik ben toen een jaar wezen varen in 1960. Oh. Ja. En toen heeft die ontwikkeling zich doorgezet. Toen gingen die jongens zoeken naar blazers. Andries van Leeuwen kwam toen klarinet spelen. Eduard Nink Blok speelde trompet. En ik drumde eerst, maar Alfred Luik heeft mijn drum toen overgenomen. Toen ik terugkwam, ja, toen had ik eigenlijk geen drumstel meer. Dus ik had een beetje leren gitaar spelen aan boord van het schip. En toen, ja, een gitaar is ook niet alles voor Dixieland. Dus ik moest een banjo leren spelen. En ik heb toen van mijn zuurverdiende geld aan boord heb ik een trombone voor mijn broer gekocht. En toen zijn we de Dixieland kant afgegaan. Ja, voornamelijk doordat we een keer in 1959 speelde Chris Barber in Groningen.
0: Mm-hmm.
1: En dan zijn we met z'n allen, Harry Kramer en nog een aantal jongens, zijn we dus daar naartoe geweest naar het concert. En toen waren we helemaal verkocht.
0: Ja, ja.
1: Ja. Dus dat moest een Dixieland band worden.
0: Het was een mix van skiffle, Dixieland, Boogie Boogie, eigenlijk van alles een beetje bij elkaar.
1: Bananenbootsong bijvoorbeeld was er. Ja. Dat, van alles eigenlijk. Nummers van de Everly Brothers, Buy My Love en zo.
0: Ja, ja. Want jouw volgende keuze is van Lonnie Donegan.
1: Ja. Nou ja, dat was dus de skiffle periode. En dat was dus muziek die ons erg aansprak. Wat ik al zei, omdat je het makkelijk kunt maken.
0: Ja, ja.
1: Je hoeft niet te beschikken over een uitgebreid drumstel. Je nam al een basbord.
0: Ja.
1: En je ging van een oude theekist een bas maken.
0: En met één snaar?
1: Met één snaar, ja.
0: Ja, ja.
1: En dan ging je van boven naar beneden. En dan,
0: ja, ja.
1: Dan maakte niks uit of je wel speelde. Ja. Klonk alleen boem, boem, boem. Nou, dat was leuk.
0: Ja. Dat is echt een volksmuziek bijna. Ja.
1: Daar komt er ook vandaan.
0: Een hele, hele toegankelijke muziek.
1: Klopt, daar komt er ook vandaan uit Amerika. Dus. En ja, Lonnie Donegan, dat was de Engelsman trouwens. Dat was een vertolker van de skiffle van de eerste uur hier in Europa.
0: Ja.
1: En dat nummer, dat I'm Just a Rolling Stone, dat is eigenlijk niet zozeer een skiffle, maar meer naar de bluesy kant toe. Dat zul je ook horen als je het zo draait.

0: Just a Rolling Stone. Lonnie Donegan, 1957 is dit nummer. En je merkt heel duidelijk uit welke bron deze muziek komt. Hè? Bedoel, dit is echte blues natuurlijk.
1: Ja, helemaal, ja.
0: Gewoon Amerikaanse blues. Ja. Wat later Eric Clapton en dat soort mensen overnamen uit Amerika. Ja. Even nog terug naar die old-fashioned jazz group. Hè? Naar het repertoire wat jullie speelden.
1: Nou, misschien nog eens duidelijk, maar hoe Harry dan uiteindelijk daar zich in terechtgekomen is. Ja, we hadden dus een bezetting met drie blazers, banjo, drum. En we moesten natuurlijk nog een bassist hebben.
0: Ja.
1: Nou ja, bedoel, je zocht niet naar een goede bassist. Je keek gewoon kijken, wat is je vriend en wat kan die daarin doen?
0: Ja, ja.
1: Dus Harry die ging daarin bas spelen. We kochten een bas kunnen kopen voor €150.
0: Dat is zo'n hogerstaande bas,
1: een contrabas.
0: Ja, ja.
1: En daar moest Harry op spelen. Ja. En dat vond hij wel leuk ook.
0: Maar dat is die bekende foto van dat revuegezelschap Showboat.
1: Ja.
0: Want wat was dat nou precies?
1: Nou, er was een jongen in Assen die heette Bob Douwers. En die heette eigenlijk Gatse Douwers. Maar die had in zijn hoofd gekregen om een showbootshow op te gaan richten. En met de grote trekpleister was van Herman van Kekeren. Dat was
0: De zanger die...
1: Ja, die een beetje in Nederland bekend was.
0: Ja, ja.
1: En die had hij er ook bij. En verder allemaal mensen uit de regio. Die groep uit de regio. Een skiffelgroep uit Westerbork. En een paar zangduo's. Twee meisjes die zongen daar.
0: Ja.
1: En ook natuurlijk de Rocking Strings. En wij. En daar ging hij dus mee. Ons eerste optreden was in Bellevue. Ik geloof dat er 100 mensen in de zaal zaten. Ja. En het tweede optreden zou in Delfzijl zijn. In die concertzaal daar. Ik geloof dat er toen 10 mensen in de zaal zaten.
0: Dus dat ging niet bergopwaarts.
1: En we zouden heel veel geld nog krijgen. We hebben er geen cent van gekregen.
0: Oh,
1: Jacques Nieuwenhuis, dat was de man die het allemaal aankondigde. Ja. Nee, ze zijn uiteindelijk op niets uitgelopen. Het was een heel leuk avontuur. En daar heeft Harry, Miep dus ook, Miep
0: Huisman.
1: Miep ontmoet. Maar die horen het bij de Dragons. Ja. Dat is ook een duootje van daar zong.
0: Oh, wat grappig. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Met z'n allen met de bus erheen. Nou, ja. We voelden ons echt sterren daar. Maar ja, het was wel een...
0: Het was geen lang leven besporen.
1: Het was geen lang leven, nee.
0: Nou, maar jullie gingen nog als Old Fashioned Jazz Group uiteraard wel door.
1: Ja.
0: En dat repertoire, hè, van, waar we het net over hadden, van Dixieland, bluesachtig. Nou.
1: Ja, dat was Ice Cream natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En verder
0: Chris Barber.
1: En allemaal de standards van Down by the Riverside. Down by the Riverside en When the Saints Come Marching In. En dat soort nummers allemaal.
0: En was dat nou wel muziek die Harry lacht dan?
1: Nou, dat was helemaal niet aan de orde.
0: Nee.
1: We vonden het leuk om op te treden. En het ging niet van de een op de andere dag. Hè. Het is gegroeid. Hè.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment kwam de Dixieland om de hoek kijken. En dat vond Harry ook mooi.
0: Ja.
1: En hij zong bijvoorbeeld dat nummer Dilia Gon.
0: Oh, dat zong hij?
1: Dat zong hij, ja.
0: Ja, ja.
1: En,
0: dus hij was niet alleen bassist, maar hij was toen ook...
1: Ja, hij begon toen te zingen. Ja, absoluut. Oh, okay. Ja.
0: Ja, ja. In de Old Fashioned Jazz Group.
1: En ook in de mixje zong hij ook skiffle nummers natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja,
1: dus in de Old Fashioned Jazz Group zong hij nummers, ja.
0: Nou, laten we luisteren naar Dilia Gon van Mr. Ackerbilk.

0: Delia Gone. Ecke Billick en his Paramount Jazz Band. En dan te bedenken dat Harry Musquet dit vroeger zong als bassist bij de Old Fashioned Jazz Group. Grappig idee. Jaap Hilbrand, de gast, een van de mannen van het eerste uur wat betreft de muziek van Harry Musquet. Die speelde al samen met hem in de Mixtures en de Old Fashioned Jazz Group. Hij zat bij hem in de klas op de lagere school en op de Mulo. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jaap, Harry die speelde in de Old Fashioned Jazz Group, de Rockin' Strings waren er toen ook al.
1: Ja.
0: Wanneer is die overstappen komen en heb je enig idee van hoe dat verlopen is eigenlijk?
1: Ja,
0: hoe heb jij dat ervaren?
1: Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat was in Assen. Een jongere zoos, dat was door onszelf opgericht. Greving, dat was een brillenzaak.
0: Ja.
1: De vader van George en Tony Greving, die stelde een pandje beschikbaar. En dat noemden wij de Blue Corner. En dat was eigenlijk de eerste ongesubsidieerde jeugdzoos in Assen.
0: Hmm.
1: En daar traden wij traden twee bands op. Dat was de Old Fashioned Jazz Group en de Rocking Strings. En om de beurt, op zaterdag en op het weekend, traden we daarop. En toen was het zo dat die Rocking Strings speelde eigenlijk alleen maar muziek van de Shadows. En Harry die was daar geïnteresseerd in het spel van Eelco en helemaal dat bandje. Die ging wel eens met de jongens meespelen. En die kwam met andere nummers, kwam een beetje met bluesnummers. En toen langzamerhand is hij eigenlijk geïnteresseerd geraakt in de bluesmuziek. En dan stak de jongens daarbij aan. Eelco die voelde zich daar ook helemaal in thuis. En toen op een gegeven moment ging hij vaker optreden met de Rocking Strings dan bij ons eigenlijk.
0: Moest hij kiezen dus eigenlijk.
1: En toen hebben we hem ook voor de keus gesteld.
0: Oh.
1: En we wisten dat hij stiekem oefende in Brandpunt. Dat was een jeugdcentrum hier in Assen. En dan zijn we op een middag erheen gegaan. Dan wisten we dat hij aan het oefenen was. En toen zijn we er met drie jongens van de Old Fashioned heen gestapt. En nou Harry, ja, dan moet je toch een keuze maken, jongen. Je moet of bij ons blijven of met de Rocking Strings. En toen heeft hij gezegd van nou, dan vind ik toch dit eigenlijk leuker.
0: Ja.
1: Achteraf een goede keuze van hem. Want hij is, is natuurlijk met het QB beroep geworden. En
0: ja.
1: De Old Fashioned, ja, die is maar wat in de buurt blijven hangen natuurlijk.
0: Ja, we hebben ook wel jaren gespeeld en jij speelt nog steeds.
1: Jawel. Dus, maar niet zoals...
0: niet zo beroemd, maar het plezier in de muziek is wel.
1: Plezier in de muziek is hetzelfde geweest.
0: Ja,
1: en zo is Harry dus toen, vanaf toen. En dat is al ongeveer... 62, 63 geweest zijn.
0: Ja. Want de Rocking String, daar speelde Eelco in. Eelco, ja. Gelling. Hans Kin speelde erin. Willy Middel.
1: Ja.
0: Die ook op deze tentoonstelling elke keer lezingen geeft en zo.
1: Nico Schreuder
0: nog, ja.
1: En Wim Kins.
0: Ja, de broer van...
1: Ja.
0: En van Hans. Ja.
1: Ja.
0: Goh. Nou ja, toen scheiden de wegen dus wat dat betreft een beetje eigenlijk. Ja. En dan ben ik wel benieuwd.
1: Niet met ruzie of zo.
0: Nee, maar gewoon een keuze voor muziek, denk ik.
1: Precies.
0: He, de Dixieland-sfeer lag Harry waarschijnlijk toch net iets minder dan de bluesmuziek.
1: Ja, klopt, ja.
0: Nou, misschien dat jouw volgende keuze in dat opzicht verklaarbaar is, die van Van Morrison. Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, nou...
0: Wat spreekt jou daarin aan?
1: Ja, de eenvoud.
0: Ja.
1: De eenvoud, en net als in de blues, meestal drie akkoordjes. En daar wordt enorm op geïmproviseerd.
0: Ja.
1: He, zowel met de stem als de instrumenten. En dat vind ik heel, heel belangrijk. Dat het niet zo ingewikkeld gemaakt wordt, de muziek. He, dat je in alle bochten moet wringen. Maar je hebt drie basis of drie of vier basisakkoorden. En iedereen kan daar zijn weg gaan.
0: Mm.
1: En uiteindelijk klinkt het als een heel mooi geheel.
0: Mm.
1: En dat vind ik bij Van Morrison, vind ik zo mooi. Dat liedje, dat is... Ballerina is er dan. En dat zijn eigenlijk drie akkoorden. En daar gebeurt van alles in. Emoties. Je kunt er eigenlijk alles in kwijt. En ja, ik kan er heel lang naar luisteren.

0: geweldige nummer van de LP Astral Weeks, de tweede LP van Van Morrison, de tweede solo LP van Van Morrison, nu 1967. Jaap Hilbrandi, gast hier in Harry's Blues. Elke week trouwens live opgenomen op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Je kunt erbij wezen. Zie jij overeenkomsten tussen de stem van Harry Muskee en van Van Morrison?
1: Ja, ja, absoluut. Dat is ook dat, die expressie, dat improviseren. En ik zie ook een ontwikkeling in die stem. Dit is van 1967. Maar Van Morrison heeft hetzelfde nummer ook live gespeeld in 2008. En je ziet dus dat hij daar een veel doorleefdere stem heeft. Veel meer body, veel dieper. En dat zie ik dus ook bij de laatste nummers van Harry. Door de jaren heen. Dat hij een veel doorleefdere stem krijgt. En veel meer body krijgt. Veel meer diepgang. Mm. En ja, dat is leuk om te horen. Ook weer die overeenkomsten.
0: Ja. Nou ja, uiteraard. Ze hebben een keer een tijdje samen opgetreden. Ja. Een weekend, geloof ik. Met heel veel optredens. Met de Blizzard en Van Morrison. Van Morrison was een tamelijk eigenzinnig type. Zit er qua karakter, zie je ook qua overeenkomsten in dat opzicht ook nog een beetje of niet?
1: Nou,
0: of is dat te ver gezocht voor mij?
1: Nee, wel een beetje, ja.
0: Ja.
1: Harry is ook een beetje introvert en gesloten. En gaat ook zijn eigen gang wel. Ja. En heeft ook een duidelijke mening en een duidelijke identiteit. Hij wil, ja, en dat heeft Van Morrison geloof ik ook wel.
0: Ja, ja.
1: Ben
0: je hem altijd
1: teruggetrokken?
0: Ben je hem altijd blijven volgen, Harry Muskee?
1: Een hele tijd geweest natuurlijk dat, dat je met andere dingen bezig bent, een gezin stichten en je eigen ontwikkeling, beroep, ander beroep en dat soort dingen. Maar het leuke is dat de laatste jaren, we spreken over een jaar of 5, 6 geleden, is onze vriendschap weer verheefd. We zijn weer regelmatig bij elkaar gekomen, juist met die vriendengroep.
0: Het oude clubje?
1: Ja, het oude clubje. En dat in ieder geval één keer per jaar kwamen we bij elkaar. En dan gingen we gewoon weer praten, leuke dingen doen. We zijn een keer naar Ballenhoofdveld geweest met z'n allen.
0: Goh, ja. Wat leuk, man.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: Dat is een hele goede herinnering daaraan.
1: Ja, absoluut, ja. Ja. Ja.
0: Want hoe is het jou verder in de muziek vergaan?
1: Nou, met die Old Fashioned zijn we toen nog doorgegaan tot een jaar of 69 geloof ik. Nee, eerder nog 66. Dan zijn we gestopt, ook weer vanwege die andere dingen die je bezig hielden. En toen ben ik in 78 ging ik weer kriebelen. En toen hebben we die jongens weer gebeld. En dan zijn we uiteindelijk weer bij elkaar gekomen. En dan hebben we tot eind jaren 90 hebben we nog heel fanatiek gespeeld met de Old Fashioned.
0: Ja. Nee, je speelt nog steeds trouwens, hè?
1: Ja, een half jaar geleden zijn we een beetje begonnen te spelen. Ja.
0: Ik vind dat jullie band zo'n ontzettende leuke naam heeft.
1: Dank je. Oh, die laatste band, ja.
0: Ja, After Midlife.
1: Ja, After Midlife, ja.
0: Op 74-jarige leeftijd en dan nog lekker muziek maken.
1: Nou, lekker muziek maken, zeg, dat is ons uitgangspunt.
0: Ja, precies, ja.
1: We hebben niet veel ambities meer, maar gewoon lekker muziek maken.
0: Ja.
1: Een gezellig ploegje en kijken hoe ver we komen.
0: Ja. Je hebt nog één nummer op jouw lijstje staan. En dat wil ik toch ook zeker nog draaien. Een nummer van Randy Newman.
1: Ja.
0: In de uitvoering, je had een andere uitvoering eigenlijk in gedachten. Maar we moeten het met deze doen.
1: Ja, dat is deze uitvoering is wat gladder eigenlijk.
0: Ja.
1: En
0: eigenlijk is dat misschien wel een bewijs dat je muziek eigenlijk live moet horen.
1: Ja, precies. Het is ook Randy Newman. Die vind ik ook heel bluesy zingen eigenlijk. Dit nummer is ook weer een heel eenvoudig nummer. 3 of 4 akkoordjes. Hij vertelt daar een heel mooi verhaal in. Over een trouwerij. Het is een beetje een liefdesliedje geloof ik eigenlijk. En het spreekt me erg aan.
0: Het grappige is dat daar ook nog de Indianen weer in terugkeren.
1: Ja.
0: A Wedding in Cherokee County.
1: Ja.

0: Wedding in Cherokee County van Randy Newman van de LP, of van de CD Good Old Boys uit 1974. Toen was het nog een LP trouwens. Jaap-Piel Brandy, we zitten hier op de tentoonstelling van Harry Musquet. Boven is de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. Je hebt nou een paar keer de gelegenheid gehad om rond te kijken hier. Wat valt jou nou het meeste op in deze tentoonstelling? Wat raakt jou het meest?
1: Ja, dat ik toch eigenlijk van onder de indruk ben van wat hier allemaal gebeurd is in die tijd met Harry. En wat hij allemaal gedaan heeft. Daar sta je niet zo bij stil als je hem kent als je vriend. En dat maakt toch wel heel veel indruk op mij. Dat ik denk van god, die betekenis van hem hier in Drenthe en van wat hij allemaal gedaan is toch wel groter dan je eigenlijk zo'n beetje denkt eigenlijk. Hè? Dus dat, als ik kijk, al die mensen die hier rondlopen.
0: Dat mag ik maar zeggen, wanneer je ook kijkt hoeveel publiek op zo'n zondagmiddag hier is.
1: Absoluut. En dan, dat vind ik toch wel geweldig eigenlijk. Ja.
0: Bevestigt eigenlijk ook van dat deze tentoonstelling ter ere van zijn 75ste geboortejaar, ook jouw 75ste geboortejaar trouwens, maar dat het ook wel terecht is.
1: Absoluut, ja. Ja.
0: Heb jij gevolgd bijvoorbeeld dat hij naar Amerika een paar keer is geweest of niet?
1: Nou, ik van horen. Ja. En jouw uitzendingen toen erover, maar verder dat heb ik niet zo best stilgestaan. Nee.
0: Nou, gelukkig dat het de gelegenheid is om die uitzendingen nog een keer terug te luisteren. Want Radio Drenthe zendt die nu vanaf nu elke dag tussen 7 en 8. Zenden die uitzendingen uit Amerika worden weer opnieuw uitgezonden. Dus de herhalingsmogelijkheid die zit er nog in. Trouwens, er is nog veel meer blues in Assen. Niet alleen in het Drents Museum. Elke dag, behalve maandag, opent van 11 tot 5 uur. Bluesmuseum in Grollo is er natuurlijk ook. Alleen op zondag open op dit moment. Het komende weekend dan staat Assen helemaal in het teken van de blues. De Assen Bluesdagen zijn dan. Ik weet niet of jij daar meedoet, Jaap, aan de bluesdag.
1: Nee.
0: Nee. ik ga niet zeggen dat je de leeftijd er niet voor hebt, want dat speelt geen rol. Maar het is een drukte van je welste. Ik denk al in een stuk of 20 kroegen is hier alle mogelijke blues te zien. Ralf de Jong is een belangrijke gast. En dat vind ik dan wel weer leuk, omdat Ralf eigenlijk een beetje door Harry Musquet ontdekt is. Die speelde in het voorprogramma toen Harry later weer vanaf 1995 met de oude Blizzard weer bij elkaar kwam. Heb jij trouwens, Ilko Gelling, heb je die nog wel eens ontmoet of niet?
1: Nee, niet.
0: Die contacten die zijn niet bewaard gebleven.
1: Nou, wij hadden natuurlijk niet zoveel contacten met Ilko niet. Hmm. Dus nee.
0: Jij bent meer in de sfeer van van de jazz, de Dixieland en de Old Fashion gebleven. Ja. Wat heb jij trouwens later voor werk gedaan eigenlijk? Je bent naar zee geweest, hoorde ik net.
1: Ja, en toen ben ik terechtgekomen in het sociaal-cultureel werk. En uiteindelijk bij de Hans Hogeschool in Groningen.
0: Als?
1: Docent methodiek.
0: Oké, ik zat even denken, misschien wel docent muziek, maar dat was dus niet zo.
1: Nee.
0: Nou, ik vond hartstikke...
1: Ik heb wel veel met muziek gedaan dat trouwens, maar niet in de zin van docent als muziek.
0: Nee. Nou, hartstikke leuk dat jij hier in de uitzending was. Volgende week hebben we weer een hele andere gast. Want dan hebben we namelijk Aad Doeg. En Aad Doeg is degene die in zijn allerjongste jeugd al voetbalde met Harry Musquet. Bij Achilles uiteraard. En die ook later Harry Musquet altijd gevolgd heeft. En die de vormgeving van deze tentoonstelling en van het boek bij de tentoonstelling heeft gedaan. Een prachtig boek wat verschenen is. En daar gaan we volgende keer met hem over praten. En over zijn voetbalherinneringen. Want Harry Musquet was behalve muzikant ook een zeer enthousiaste voetballer. Ik zie jou wel knikken, Jaap.
1: En korfbal. En volleybal.
0: Ja. En ik weet ook dat hij graag tafeltenniste. En ik weet ook dat hij graag biljartte. Dus de sport zat er wel in.
1: Absoluut, ja zeker.
0: Wat is jouw laatste herinnering aan Harry Musquet? Aan de levende Harry Musquet?
1: Dat zijn toch die tochten die we maakten met de honden, pijlenbogen op de rug.
0: Ja.
1: En naar Balloorheide, Kamsheide, Boswachter, Afmoezaan, Kattenkwaad uit vuurtjes stoken en dat soort dingen. Ja, avontuur.
0: Avontuur. Avontuur nog boven de muziek, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat zijn de herinneringen, dat zijn de herinneringen die bij Jaap Hilbrandy overgebleven zijn. Het wordt zo langzamerhand tijd om deze uitzending af te sluiten. Uiteraard met dank aan Jaap Hilbrandy. Vroeger van de Old Fashioned Jazz Group en daarvoor nog van de mixjes. Dank ook aan, aan Björn Brouwer die de techniek hier heeft gedaan. En dank aan de mensen van het Drents Museum. Het vele publiek wat hierbij aanwezig is. Volgende week zondag om 3:15, dan hebben we de volgende opname. En wilt u er gewoon bij zijn, dan kan het. We staan gewoon midden op de tentoonstelling. En dan kunt u de uitzending gewoon volgen. Nou, en dan nog even wat betreft die Asser Bluesdagen. Gebeurt ontzettend veel. Want het is 30 jaar geleden dat die bluesdagen in Asser dat die ontstaan zijn. Daar was Harry Musquet trouwens ook weer bij betrokken. Net zo goed als hij betrokken was bij de oprichting van het Cuban Blizzard Museum in Grollo, was hij hier ook bij betrokken. Heel uitgebreid programma. Dat op vrijdag start in het Drents Museum. Hoe kan het ook anders? In de statenzaal van het Drents Museum. Maar dat is alleen voor genodigden. En op zaterdag middag en zaterdagavond en op zondag, dan is er heel veel te doen. Maar daarvoor zou ik u adviseren, kijk even op de website www.bluesassen en dan vindt u dat allemaal. Nou, één artiest die daar uitgebreid optreedt, zowel bij de opening, bij de kick-off, als in de nieuwe kolk en dan met de uitgebreide band, dat is Ralph de Jong. Nieuwe cd is van hem uit, die wordt op 2 april in Verslag in Borger, wordt die gepresenteerd, in elk geval in Drenthe gepresenteerd. De cd Lonesome Man en Ocean of Love, een dubbel cd. En daarvan tot slot draaien wij Both Feet on the Ground, Ralph de Jong.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Phil May, de zanger van The Pretty Things, was in 1976 betrokken bij een soloproject. Hij begon de band Phil May and the Fallen Angels met muzikanten uit Spooky Tooth, Humble Pie en Fleetwood Mac. Maar het werd geen succes. Het album kwam alleen in Nederland uit en daardoor bleef hij de Pretty Things 55 jaar trouw. Hij overleed op 75-jarige leeftijd. The Pretty Things, Sitting All Alone.

The Pretty Things, Sitting All Alone. The Fray, dat is een band uit Denver, Colorado. In 2005 kwam het debuutalbum op de markt, How to Save a Life. En dat werd een bestseller in Amerika, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Engeland. Het titelnummer werd op single uitgebracht en dat werd een hit in Amerika, Australië, Canada, Ierland, Italië, Spanje, Zweden en Engeland. The Fray, Take Your Time.

the Fray, Take Your Time. De 87-jarige country legende Willie Nelson uit Texas heeft inmiddels al 72 albums gemaakt. De man weet van geen ophouden en dat komt vooral omdat hij nog een fikse schuld heeft bij de Amerikaanse fiscus. Willie Nelson, She Loves My Automobile.

Willie Nelson, She Loves My Automobile. De kleurrijke Beatle Ringo Starr blijft maar actief en hij omringt zich, en dat is heel verstandig, altijd met topmuzikanten. Maar hij blijft een beperkte zanger, maar hij heeft de gunfactor van het grote publiek. Ringo Starr, Think It Over.

Ringo Starr, Think It Over. Andy Griggs komt uit Louisiana. In 1999 kreeg hij een contract bij RCA Records en zijn debuutalbum You Won't Ever Be Lonely leverde maar liefst 5 hitsingles op in Amerika. En hij is zo'n zanger die nooit tot Nederland doordrong. Andy Griggs, I Need You Tonight.

Andy Griggs, I Need You Tonight. Chris Isaak uit Californië is intussen ook alweer 63 jaar. Hij kwam voort uit de band Silver Tone. En zijn ultieme hit was natuurlijk Wicked Game. En dat is ook intussen zijn herkenningsmelodie. Chris Isaak, Crying, Waiting, Hoping.

Chris Isaak, Crying, Waiting, Hoping. De Warren Brothers, dat is een band uit Florida. Dat zijn twee broers, maar vader en moeder Warren, die waren waarschijnlijk een beetje in de war, want allebei de jongens heten Brad. De ene jongen Brad met een E en dubbel T, en de andere jongen heet Brad met een A en een D. Maar het is dus Brad en Brad Warren. En die twee die schreven al nummers voor Dierks Bentley, Faith Hill, Tim McGraw en Martina McBride, maar ze hebben nu als Warren Brothers ook al 9 hitsingles in Amerika, The Warren Brothers, Cheap Sunglasses.

The Warren Brothers, Cheap Sunglasses. Linda Ronstadt uit Arizona werd een superster in Los Angeles. En zij was een zangeres die alle genres aankon. Folk, rock, country, Americana, pop en helaas is ze uitgezongen vanwege haar gezondheid. Linda Ronstadt, That'll Be The Day.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Acoustic Jump van Sniff and the Tears is het album van deze week. En Sniff and the Tears is weer on the road, maar het is nu slechts een duo en ze treden op als een akoestisch bandje. En de twee originele bandleden van Sniff and the Tears die worden dus begeleid door de dochter van Paul Roberts, Caitlin, op accordeon, en haar man Richard Moore op viool. Sniff and the Tears, Marrakesh.

Smith and the Tears en Marrakesh. Trace Atkins uit Louisiana scoorde zijn eerste nummer 1 hit niet in Amerika, maar in Canada. Zijn albums zijn intussen wel bestsellers in Amerika. En hij is een beroemde tv-personality in Amerika, want hij zit als jurylid in allerlei talentenshows. En hij deed tv-commercials voor Kentucky Fried Chicken en Firestone. Trace Atkins, Legs.

Trace Atkins, Legs. De Beatles coverden het Buddy Holly nummer op het album Beatles for Sale en voormalig ELO frontman Jeff Lynne deed het nog eens een keer opnieuw. Words of Love.

0: Jeff Lynne, Words of Love. Kenny Chesney uit Tennessee is echt een superster in Amerika. De man scoorde inmiddels 30 nummer 1 hits en hij verkocht 30 miljoen albums. Kenny Chesney, Tush.
1: Downtown. I've been bad and I've been good. Dallas, Texas.

Kenny Chesney, Tush. De Texaanse songwriter, producer en zanger Lyle Lovett heeft intussen 13 albums gemaakt en hij scoorde 25 hits. En als acteur speelde hij in 22 films. In 2012 kwam zijn laatste album uit, Release Me, Lyle Lovett, Well Alright.

And I love it, well alright. Montgomery Gentry, dat is een band uit Kentucky rond Eddie Montgomery en Troy Gentry. Maar op 8 september 2017 kwam er een eind aan deze band, want toen kwam Troy Gentry om het leven bij een helikopterongeluk in New Jersey. Montgomery Gentry, Just Got Paid.

Montgomery Gentry, Just Got Paid. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braam, CD-techniek, Henry Krecht coördineerde de playlist. Natalie Merchant komt uit New York. Ze was daar jarenlang de zangeres van 10.000 Maniacs. Met die band maakte ze 7 albums, maar ze begon aan een solo-carrière omdat ze haar eigen nummers wilde schrijven. En intussen heeft ze 8 solo-albums gemaakt. Natalie Merchant, Learning the Game.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij de ene laatste aflevering van The Way Up North. Onze reis in 20 etappes van de Mississippi Delta naar uiteindelijk New York. En vandaag doet wij de stad Detroit aan. Ja, daar heb je een bepaalde verwachting bij zo'n stad, hè?
2: Ja, je weet dat het Motor City is. Dat is de stad van de automobielindustrie. En je hebt daar natuurlijk twee van die hele grote merken zitten. Dat zijn General Motors. En aan de andere kant waar wij zaten, hoe heet dat nog weer? Dearborn of zo?
1: Dearborn, ja.
2: Ja, Dearborn. Ja. Daar zit Ford. En daar heb je ook het Henry Ford Museum. En dat is een heel eigenlijk een beetje een gedeelte van de stad aan zich. Een heel grote, ja, hele grote wijk is daar.
1: De invloed van Ford is evident, maar daarnaast heb je ook een hele grote binnenstad. Wordt de welvaart niet zo erg toeslagen? Is dat
2: nee, het lijkt me meer dat het enigszins in verval raakt. Ja. Je ziet er heel veel zogenaamde huizen staan die leeg zijn. Afbraakpan, abandoned, verlaten gebouwen, fabrieken. En het deed mij een beetje spookachtig aan, dat Detroit. En ook enigszins gewelddadig. En naar ik later hoorde is een stad op tomelijk nummer 1 in Amerika, wat het aantal geweldmisdrijven.
1: En het ligt vlak bij Canada ook nog.
2: Ligt vlak bij Canada.
1: Dat realiseerden we ons eigenlijk niet eens, maar je hoeft maar de rivier over te gaan.
2: En dan ben je in Canada.
1: En je bent in Canada, ja. Wij streken neer. Je zit aan, ik wil niet zeggen aan de kant van de rivier, maar wel aan de kant van het centrum van Detroit, waar als de rivier ligt.
2: We zitten hier vlak aan de rivier, ja. We zitten in een gebouw wat al sinds 1800 hier stiet. Een gebouw waar vroeger de schippers kwamen, een soort van waterhole. Daar zeiden ze dat een gebouw waar je even kon pissen. Dus een soort van bar waar mensen even snel wat dronken en wat pissen. En dat is nu een van de, of de bluesclub in Detroit, want daar bevinden we ons in Motor City. Het is een prachtige mooie oude bar met aan de ene kant een eetgelegenheid en aan de andere kant een zaaltje waar bluesband speelt. Ja, dit is in de 30 jaren tijdens de Prohibition was dit een soort van illegaal drankhol. Een zogenaamde blind pig of speakeasy. En daar kwamen ook van allerlei mensen, ook grotendeels mensen van de scheepvaart. En sinds 25 jaar is dit hier zo als het nu staat. En het is... Het gebouw heet nu de Soup Kitchen en het is Home of the Blues in Chicago. Gisteren waren we hier ook en een van de serveersters die vertelde ons dat het over 4 maanden waarschijnlijk wordt afgebroken. Ten koste van een, of niet ten koste van, maar in favor van een casino wat hier aan de rand van de rivier gebouwd wordt. En de man die de eigenaar is van deze club, shame on him, die verkoopt deze prachtige zaak. Het ding die wordt per opbord verkocht, dus mensen in Drenthe, als je snel bent en je hoort deze uitzending misschien nog, dan moet je er gauw heen gaan, dan kun je nog wat dingen kopen van deze fantastisch mooie tent. Helemaal met scheepshout betimmerd, heel aardig personeel, je kunt er heel goed eten. Ik zou zeggen, het is toch weer jammer dat het grote geld die het hier weer wint van de cultuur. Een van de laatste grote bluesclubs in Detroit. De Soup Kitchen. Jammer dat dat weggaat. Dat mag eigenlijk niet. Maar ja, wij kunnen daar niet veel aan doen. Wij gaan straks weer terug.
1: Het zit wel in een beetje desolate omgeving, hè?
2: Ja, het is een omgeving van afbraak. En een omgeving van lege plekken. Een omgeving van een beetje een zwarte omgeving. Maar Van buiten ziet het er ook niet al te mooi uit, maar van binnen is het echt een fantastisch mooie tent. Dus het is echt heel jammer dat zoiets weer moet verdwijnen.
1: Hoe is Detroit nou overgekomen? Hij, zeg maar, de tocht van het hotel hier naartoe zo in herinnering haalt?
2: Nou, het eerste gedeelte is heel goed verzorgd. Het tweede gedeelte, langzamerhand naar de stad toe, dat is dan verlaten industrieperceel, verlaten ingegooide ruiten. Een beetje lijkt wel Sarajevo af en toe, van een tijdje terug. En in het midden van de stad heb je dan weer al die skyscrapers en grote gebouwen van General Motors. En verder, ik vind het niet zo'n mooie stad als Chicago. Het is ook lang zo groot niet, maar de mensen hier zijn heel behulpzaam.
1: Hoe komen de mensen verder op over hier zo?
2: Oh, hier, ik bedoel, men helpt ons. In het verkeer zijn ze een beetje wat meer agressief. Misschien wat meer Nederland. Maar dat geldt niet voor heel Amerika. Tot nu toe moet ik zeggen dat wij toch wel veel hulp gehad hebben. En dat de mensen heel vriendelijk waren en netjes. En ook de zwarte mensen hebben ons geen strobreed in de weg gelegd. Dus wat dat betreft zijn de verhalen misschien ook wel een beetje overdreven.
1: Ja, er wordt toch gezegd dat Detroit op zich een tamelijk criminele stad is, maar...
2: Maar dat kan ik niet beamen, want wij hebben hier geen probleem gehad. Dus het valt allemaal nog wel een beetje mee misschien.
1: Als je ze zelf maar niet maakt, dan...
2: Dan crisis ook niet, denk ik. Nee, je moet de kat ook niet op spek binden, denk ik.
1: Ja, we kregen nog alleen maar zo'n dikke politiemolder achter ons aan, maar...
2: Ja, maar dat was een nieuwsgierige man en die wou even weten wie wij waren en wat we aan het doen waren. Die had nooit de camera achter de nodig zien. Maar toen hij wist wie we waren, mochten we ook direct doorrijden. Dus dat was geen probleem.
1: Het eten is hier goed?
2: Het eten is uitstekend. Uitstekend en hot. Well, I'm going to Detroit. Malcolm's on my way. Well, I'm going to Detroit. Malcolm's on my way.

0: I'm Going to Detroit van John Rancher. Hij speelt samen op dit nummer met John Lee Grandison en Carl Martin, de Chicago String Band. En dit gaat over, uiteraard over Detroit. Later is hij naar Chicago toe gegaan. Een van zijn bekende nummers is ook de Railroad Blues. Ja, die Soup Kitchen, prachtige clubtoren aan de boorden van de Hudson. Hij is er nog wel. Ik heb hem op internet gekeken. Vandaag aan de dag dan kun je dat soort dingen ook heel actueel bekijken.
1: Ja, dat zal toch eigenlijk binnen 4 maanden zo gebeurd
0: zijn. Het is nog niet verder. Dus er wordt nog steeds concerten gegeven. Dus het is nog leus. Als je er nog toe wilt, dan kan dat allemaal nog. Dan kun je naar Detroit toe gaan. Trouwens, als je door een boek bij wilt hebben, dan moet je de Rock'n'Roll Traveler USA die moet er maar eens bij pakken. Dat is een uitgave in de serie van Fodors. Dat is een bekende serie met raceboeken in Amerika. En die hebben dus een boek gemaakt voor de liefhebbers van rock'n'roll en blues en folk en country, noem maar op. Er staat alle plaatsen in beschreven en er stuurt ook in wat voor bijzonders door is. En daar stuurt onder andere de Soup Kitchen ook in. Detroit, we bent er nog steeds in die grote stad met die merkwaardige die vief wat minder verding die kubus nog zo waren dat, hè? Die hoge flatgebouwen die daar stonden, ja. Die zo kenmerkend bent voor Detroit, voor die stad.
1: Ja, dus
0: hele zwarte stad trouwens.
1: Ja, vreselijk veel Afro-Amerikaan daar, maar ik vond het toch een beetje desolaat uitzien. En vooral aan die kant waar General Motors zat. En de andere kant waar Ford zat. Dan Rudy van Dijk, die zei wel. On a clear day you can see General Motors. Nou ja, er hing ook altijd een beetje een soort van damp in die stad.
2: We zijn hier nog steeds in Detroit. En Detroit, dat wordt natuurlijk ook Motor City genoemd. Of Motor Town. En we staan hier voor twee gebouwtjes, waarvan de ene een souvenirshop is en de andere een museum. Het museum dat is gewijd aan het bekende zwarte label van rhythm en bluesmuziek. Zo eind jaren 60, 70 en ook nog in de 80. Het bekende label van Berry Gordy en zijn vrouw Bertha. Het Motown label. Nou, we staan hier. We lopen even naar een soort van plaquette toe. Of een historical site is het eigenlijk. Ook een stad geregistreerd als een historical site. En de gemeente die heb hier dat waarschijnlijk neerzet. Er staat op dat de Motown

0: One sound was created on this side from 59 tot 2 december. And the company was started with 800 gulden lening from the saving club of the Bertha and Barry Gordy senior family. Origineel werd het Temla Records genoemd, weet je wel, Temla Moten, hij vroeger. En de eerste release was Money That's What I Want in augustus 1959. De founder die heeft de naam gekozen die reflecteert de Motor City. En is het dus Motown geworden, hè? Motown Records, april 14, 1960. En hetzelfde jaar toen hebben ze de eerste gouden plaat uit, Shop Around. En in 1968 is het van een familiebusiness eigenlijk een internationale enterprise geworden.
1: Toen ben ze verhuisd.
0: Ja, ben ze verhuisd naar 2457 Woodward. Nou,
1: Hitsville, USA.
0: Ja,
1: muziek was hier trouwens niet zoveel met de hard hebben, hè?
0: Nee, ik zat gewoon meer in de blueswereld. Dit was de andere kant een beetje van die groepen. Altijd vier zanggroepen of een triootje, de Supremes had je, de Four Tops. Ook wel Marvin Gaye, Jackie, hoe heet die nog weer?
1: Gladys Knight had je hier ook, dacht ik.
0: Gladys Knight en de Pips en al dat soort mensen en zo. Jackie Wilson, die bedoelde ik. Daar had ik nog wel wat met Jackie Wilson. Stevie Wonder ook wel, daar had ik ook wel wat mee. Daar heb ik nog steeds wel wat mee, ja. Nou, dat is hier allemaal ontstaan en er is een museum bij. En je wilt eens even kijken of je erin kunt en of daar ook nog wat gefilmd mag worden. Het is wel
1: zwarte muziek op zich.
0: Ja, het is ja, staat er ook. Het is,
1: Maar is het wat meer gospel invloed of niet?
0: Nou, dat weet ik niet. Het is toch een bepaalde sound die ze hadden. Sterk op ritmische baspatronen geleund en een beetje, toch een soort van, ja, moderne soort muziek. Grote stadmuziek met blazers invloeden en strijkers. Het waren allemaal veel grotere producties ook en zo. Mm. En Fussenwijs stond vooral bekend om een goede rhythm tandems en zo. Met hele mooie basslines erin en zo. Dat was echt de Motown sound. Hè? De dubbele timing van de bass en zo. Niet helemaal in vier gespeeld, maar in snelle viers en zo. En dat was eigenlijk. Dynamischer en wat meer polyrhythmisch gewoon. Daar gaat het hier gewoon.
1: Veel hits ben hier vandaan komen.
0: Ja, de Four Tops alleen al, Just Walk Away, René.
1: Reach Out, I'll Be There.
0: Oh God, ja, If I Were a Carpenter. De Supremes natuurlijk met al hun hits.
1: Baby Love, ja, en, nou ja, neem ze maar op.
0: Dat komt hier allemaal vandaan. Het is allemaal, had het dezelfde sound en vaak dezelfde studiomuzici die hier werken.
1: Vandaar ook Hitsville, USA, denk ik.
0: Ja, dat is een de Motown sound. Ja. En dat is Studio A, dat is de oude studio dus, denk ik. En er is een museum bij. En...
1: Ja. Laat maar eens kijken, laat die camera eens oplopen. We moeten hier naartoe voor de entree volgens mij. No videotaping allowed inside the museum.
0: And photos may be taken on the lower level only.
1: With a conventional camera.
0: Yeah.
1: No videotaping allowed in... The museum.
0: Thank you for not eating or drinking.
1: No drinking, yeah. Please do not touch the objects.
0: Mag niet getekend worden.
1: Willem, ik denk dat het vroeg opholt hier zo. Hè? Ja, het is niet anders.
0: Einde reis.
1: Einde reis.
0: 2644.
1: Ja, in welke straat zitten we hier?
0: We zitten hier, weet ik niet precies. Maar we zitten hier naast een begrafenis ook nog. Die meneer die vroeg of wij voor het museum of voor de begrafenis kwamen. Gelukkig was het dat eerste. Another $6.
1: Oh ja.
0: 12 gulden, dat is weer 36 piek om hierin te komen.
1: Vooruit maar weer. Doe maar.
2: Hoef ik ook niet mee.
1: Oh.
2: Dat scheelde weer $12.
1: Waar niet met? Jawel. 6. 6.
3: Nee, ik probeer het toch in, jongens.
4: Me, I love you. I love money, you know? Your love give me such a thrill, but it don't take care of my bills. Thank you.

0: Hey, oh yes, that's what I want.
1: Deze compositie was een van de eerste nummers die opgenomen is op het Tamla Motown label. Ongetwijfeld door iemand anders, want dit was de uitvoering van John Lee Hooker. U denkt in 1972 onder de titel I Need Some Money, maar het is wel degelijk het Old Money.
2: Ja, precies. Ja, het is,
1: Ik geef er wel eens in één credits aan dat hij zo geschreven heeft, maar dat liet me niet in molle terecht.
2: Nee, dat is toch echt precies hetzelfde wat de Beatles deden. Dus,
1: ja. Hooker was een geboren uiteraard in Clarksdale, een Delta-man, maar in die naar Detroit toe gewoon is.
2: Ja, heel verbazingwekkend, want de meeste daar ging dan toch naar Chicago of St. Louis, maar hij is dus nog verder doorgaan naar Detroit.
1: Ja.
2: Daar heeft hij ook jaren woond en vandaar is hij ook bekend worden. Hij zit ook op het VJ-label en dat was ook een label wat eigenlijk dat was een soort van concurrent van Chess. Mm-hmm. En daar heb hij heel veel voor opgenomen. Hoewel Hooker dus een hele slimme man was. Die heeft wel voor ik weet niet hoeveel labels heeft hij opgenomen.
1: En onder allerlei namen of niet?
2: Ja, onder allerlei namen. Dan zat hij nog onder contract bij een ander, maar ging onder een andere naam. John Lee Booker of zo. Of, ja. Ook wel obvious trouwens, maar dan kreeg hij waarschijnlijk handgeld. En hij is een van de weinige mensen geweest, voor zover ik weet, in de blueswereld die toch redelijk geld heeft verdiend. En zeker de laatste decennia is hij dat. Het is eigenlijk al begonnen met mensen als de Animals en zo, die nummers van hem speelden en zo.
1: Boom, boom.
2: Ja, ik bedoel, de man heeft aan rechten natuurlijk, als hij dat tenminste goed gedaan heeft, heb je kapitaal verdiend.
1: Wat is nou kenmerkende van zijn muziek?
2: De boogeyman, hè? Een beetje dus wat je zo net hoorde, een beetje onder backbeat, die gitaar. En het aparte, als hij blues speelt, hij speelt op een hele archaïsche manier blues. Het is geen AAB, zou ik maar zeggen. Zo dat schema van die regel en die rijmregel en dan vier maten en dan veranderen van akkoord. Maar Hooker, dat het blijft op één en die suggereert gewoon dat hij overgaat, maar dat doet hij dus niet. En als hij het doet, doet hij het op vijf of zoiets. Dit is even voor de mensen die er misschien muzikaal. Maar goed, ik vind het wel, die manier van doen vind ik wel leuk. Want als hij met anderen speelt, blijft hij ook zo spelen. En die mensen, die weten dan nooit wanneer hij overgaat, dat andere koor. Dus die hobbelen er dan maar achteraan. En dan hoor je plotseling naar de halve maat of zo. Komt er niet ineens met. Dat vind ik wel grappig.
1: Het is wel heel authentiek dus.
2: Ja. Ja. Het is ook een, vooral in eerdere werk, is vaak een, eigenlijk toch een vertelling van van een orale vertelling, zou ik maar zeggen. Van, mm-hmm. Waar je vroeger ook in andere culturen heel sterk had. Dat heeft hij ook heel veel gedaan. En wat dat betreft vind ik hem nog steeds fantastisch. En de man natuurlijk een prachtige stem. Alleen zijn beste periode ligt ongeveer, voor mijn gevoel, in de eind 50, begin 60 jaar. Toen was hij echt op zijn top en zo.
1: Toen hij in de 50 was.
2: Ja,
1: denk
2: dat vond ik hem eigenlijk heel goed, ja.
1: Ja.
2: Nu is hij dus, ja. Wordt hij overal mee toesleept, Bonnie Raitt en zo erbij. En,
1: het teert een beetje op het succes natuurlijk.
2: Santana. En,
1: ja.
2: Maar ja, dat heeft hem ook weer een lift gegeven. En, ik gun het die man wel. Ik bedoel, het is zo'n arme man uit de Delta die dat voor me kan krijgen. Ja, vind ik helemaal te gek.
1: En is zijn stijl wel trouwbleem.
2: Ja, ik bedoel, zelfs nog een stukje filmopname. Van een filmtrack met Miles Davis. En Miles Davis is dan toch een hele beroemde trompetist. Maar die volgt hem dan, weet je wel. Die kan er niet om toe.
1: Ja. Wij waren al een hele tijd op reizen toen wij in Detroit waren. En ja, wat dan ook wel eens een keer wil gebeuren. En dat was door bij dat museum van Berry Gordy, van Tamla Motown. We mogen door uiteindelijk niet naar binnen met onze apparatuur. Nog met radio, nog met televisie. We zijn er wel rondgegaan, we hebben wel rondgekeken. En dan kon je buiten, ja, dan kan er ook. Ja, dan kan het wel eens wat anders lopen, maar als hij denkt dat het loopt.
2: Hier zie je, dit is voor het eerste museum waar je zwarte mensen, veel zwarte mensen ziet. In tegenstelling tot het Chess Museum, wat over de blues gaat en waar je, toch veel meer witte mensen ziet. Nou, in het Henry Ford Museum, daar zag je alleen maar witte mensen en geen zwarte mensen. En hier, in het Motown Museum, daar zie je alleen maar zwarte mensen.
1: Ja, alleen is wat overdreven, maar...
3: Ja. Ja? Maar, ja, god, wat is dat nou? Waarom zeg je dat nou?
1: Nou, omdat het niet alleen is. Ik bedoel, ja, er zaten nog blanke mensen bij.
3: Als je dat nou duidelijk wilt maken, moet je het zo zeggen. Ik
1: weet je wilde
3: het
1: graag zwart-wit hebben.
3: Ja. Ik bedoel, ik wil het verhaal vertellen en dan kom je er weer tussen met... Ja. Dus, nou ja, anders vertel het zelf maar. Ja.
1: Mag ik iets nuanceren of mag ik het niet?
3: Doe het zelf dan.
1: Nee, waarom?
3: Ik doe het nu niet meer.
1: Nou, dat doe je niet meer.
3: Einde verhaal.

0: No Pity in the Naked City van Jackie Wilson. Dat was een van de artiesten die uitgebracht is op het Tamla Motown label. En om helemaal gerust te stellen, dat we toen met z'n tweeën eempjes wat in het hoor hadden. Ach. Ja, daar hebben we vlot de Noorwegen aan het over.
1: Nee, maar dat doet er ook bij.
0: Ja,
1: dat moet gewoon kunnen.
0: Dat is een soort spanning die er ook gewoon in zit. Hij zo 4 weken misschien de reden optrekt, dan gebeurt dat. Dat is niet anders. Dat is menselijk. Dit was een van de betere van Motown, hè, wat jij vindt.
1: Ja, ook vroeg over overleden.
0: Ja.
1: Ja, ik vond het hartstikke leuk, Jackie Wilson. En er zat een heleboel van die artiesten in die toch wel redelijk... fout gaan bent. Marvin Gaye, The Trouble Man. Ook zijn vader is nog doodschoten en zo. Yeah. En ook zwaar aan de doop. In België op een gegeven moment ook een tijdje woont en zo. Heel vreemde verhaal allemaal. Ja, het waren natuurlijk ook jongens van de straat die ineens beroemd werden. Eigenlijk jongens uit de hart van de straat waar geen pity was.
0: Ja. Geen middenleden meer hoor. Het was een hard leven wat dat betreft.
1: Ja.
0: We hebben het alleen maar over de Soup Kitchen gehad. Over die mooie bluesclub... door aan de boorden van de Hudson, de grens met Canada. Daar waren we op zaterdagavond in de Soup Kitchen Saloon. Daar speelde toen de Bobby Murray Band. En we waren in de gelegenheid om door een stuk op te nemen van die Bobby Murray Band. Dat is trouwens de gitarist, Dorfa.
1: Ja, een hele aardige jongen was daar. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld in St. Louis, waar mensen waar dan ook zo'n band zat, waar je, dat is het grootste probleem, dat je niet, mocht je hier gewoon rustig opnemen en filmen. Dus er was nogal een groot verschil tussen. Nou,
0: leuke zanger erbij.
1: Ja, echt zo'n jongen die dus dat voor zijn plezier erbij deed of zo. Familie erbij en zo gaat het er al niet. Hè? En Bobby Murray is een hele aardig. Een beetje een Indische jongen leek het wel.
0: Ja, goede gitarist.
1: Ja, hij was ook wel eens in de blues estafette west. En luisterde maar naar.
0: Hoochie Coochie Man.

on the island.

lover me.

Tell me about

0: Bob Seger en de Silver Bullet Band met de Boomtown Blues. En de Soup Kitchen die moest ook al bijna weken voor het Boomtown-idee. Dat de zaak uitgebreid moest worden door zo. En dat het geld overheerst en dat een mooie club dat die weg zou gaan.
1: Ja, en het gesprekje met Bobby Murray bevestigde dat nog eens een keer.
0: Ja, dat Bob Seger is een van de, ja, van de jongeren, van de neeren artiesten uit Detroit. Die hadden vroeger ook nog de MC5.
1: Ja.
0: En Mitch Ryder en de Detroit Wheels. Ja. De muziek uit Detroit, dat stond vandaag centraal in deze aflevering van The Way Up North. Bij de bluesmuziek doorheurt uiteraard ook het reizen bij. En als je het boek van Muddy Waters, The Motion Man, doorleest, dan kom je dat reizen geregeld tegen. Je hebt deze keer gehad over het ongeluk wat hij had toen als hij onderweg was, dacht ik, vanuit Virginia naar Chicago en dat hij een ernstig ongeluk had. Maar als hij dan achterin de discografie deur neemt, dan kun je heel mooi zien dat hij begin 60 jaar dat hij de oversteek ging.
1: Ja, abroad, zoals ze in Amerika dan zegt. Dan gaat ze de over ver.
0: De plas over.
1: Ja, over ver, ja.
0: En dat was met het American Folk Blues Festival.
1: Ja, daar heb ik hem ook nog zien in Den Haag. In het, wat toen het kocht, ja, wat heet, hoe heet het, congrescentrum.
0: Congresgebouw, congrescentrum.
1: Ja. In die tijd bent een aantal concerten west in Europa. Onder leiding van Lipman en Rauw, dat is een Duitse agentschap. En die hebt een paar keer dat American Folk Blues Festival georganiseerd. Een beetje een reizend gebeuren. Eigenlijk wat nou in Vredenburg in één keer gebeurt. Hmm. Dat was toen een soort van reizend gebeuren. Zo. Een aantal artiesten die dan onder die naam door Europa trok.
0: Dat zie je in de discografie ook perfect terug. Wanneer was dat? 4 oktober 1963. Dan is hij met het American Folk Blues Festival in de jaren 100 halen in Frankfurt. En daarna zit hij in de klokken in Bremen, in Baden-Baden, in Heilbronn. Nou, dan is dat festival voorbij. En daarna komt dat hij naar Engeland giet.
1: Ja.
0: En dat hij met die Engelse jongens door giet optreden.
1: Ja.
0: En nog later, ja, dan zie je ook, maar ik kom er straks nog op, dat hij gewoon eigenlijk heel Europa doorgiet en op allerlei festivals, of het nou in
1: Antibes en zo, dat soort
0: jazz, in Zwitserland, jazz overal optreedt. En misschien dat het nummer, een van zijn bekendste nummers is Long Distance Call, dat het toch ook wel met te maken heeft, met dat reizen en met dat ver van huis wezen.
1: Ja, nog eens een keer terugbellen naar huis toe, over ver.

0: De Long Distance Call uit 1973 van de LP Mud in Your Ear. Volgens mij een productie van Johnny Winter was dat.
1: Ja, dat is...
0: Vooral in de 70 jaren heeft Muddy veel reisd naar Europa. Ik denk dat Europa hem ook zeer welgezind was in die periode.
1: Sowieso. Hè. Blues is toch in Europa...
0: Ja.
1: Hebben het altijd goed gedaan. En voor een, toch wel een heel ander publiek ook als in de States. Gewoon. Toch vaak een festivalpubliek in een theaterpubliek vaak en zo.
0: Ja, in het boek zie je ook vaak dat hij treedt geregeld op het Montreux Jazz Festival in Zwitserland.
1: Ja, ja.
0: En hij heeft tot bijna aan het lijst aan toe. 83 is hij overleden, maar met name 77, 78 heeft hij nog heel veel gereisd. Opnames gemaakt in Warschau, in Polen in 1976, in Dortmund in Duitsland. En ook in 1976 weer in Montreux in 1976 en Gozemadur. Zijn laatste optreden. Zijn buitenlandse optreden waar als een opname gemaakt is. Dat was ook dat was in Zwitserland. Dat was in Montreux op dat Jazz Festival.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, eigenlijk een beetje ter besluit van het reizen. 1983 is Muddy Waters overleden. Een nummer wat heel bekend geworden is door 10 Years After, dacht ik, ja?
1: Ja.
0: Feel Like Going Home.
1: Ja. Is ook trouwens nog een boek, als zo heet, van Peter Guralnik.
0: Ook nog een keer.
1: Die ook nog een ander prachtig boek heeft geschreven. Dat heet Lost Highways, Deep Parts and Arrivals of American Musicians. Maar hier is... Feel Like Going Home.

0: seems like my baby child. Well, child, we'll stop alone our way.
1: Wanneer was dat? Dit is al heel lang alleen. Ik denk begin 50 jaar van Muddy Waters.
2: Ja.
1: Feel Like Going Home. De rudimentaire Muddy Waters is dit nou.
2: Dit is de Muddy the folk singer.
1: Ja. Yeah. En hij, zijn hele ontwikkeling die staat prachtig beschreven in het boek. Waar we elke week een klein partje uit behandeld. Vandaag was dat het reizen van The Mojo Man.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Het wordt tijd voor de laatste etappe in onze serie van Clarksdale van de Delta Noord New York. Want volgende week dan bent wij in de Big Apple, in het centrum zelfs daarvan in Manhattan.
2: Ja, vlak om de hoek bij Broadway zaten wij. Milford Plaza, Ramadan in een vreselijk groot hotel waar ik ergens op kamer 300 en nog wat. En plotseling een gebrom hoorde en uit het raam keek. Ik denk, wat is dit toch? Is het de verwarring? Maar nee, het was de stad.
1: Het geluid van de stad, de adrenaline in New York, volgende week in Harry's Blues. En de ontdekking ook dat blues in New York toch minder is en dat het meer jazz is. Maar door over de volgende week meer. Deze aflevering van Harry's Blues, de Way Up North, die weer maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Wat ons betreft tot volgende week, de laatste aflevering van The Way Up North.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Het nummer werd opgenomen in 1967 in Hilversum met Harry Musquet, Ilko Gelling op gitaar, Herman Brood piano en de basgitarist Jaap van Eyck en de drummer was Dick Beekman. Het nummer is geschreven door Willie Dixon, QB and the Blizzards, Don't Know Which Way to Go.

QB and the Blizzards don't know which way to go. Syl Johnson uit Mississippi verhuisde met zijn broers Jimmy en Mac naar Chicago en daar werden ze de buren van Magic Sam en later werden Syl en Jimmy Johnson zelf bekende bluesartiesten in Chicago. Dit komt van het album Back in the Game en het nummer is geschreven door Al Green. Syl Johnson, Take Me to the River.

Syl Johnson, Take Me to the River. Carrie Bell was jarenlang de mondharmonica-speler van de Muddy Waters Band. Later was hij de mondharmonica-speler van de Chicago All-Stars en van Willie Dixon. Dit komt van zijn soloalbum Good Luck Man. En dat album maakte hij met gitarist Steve Jacobs. Carrie Bell, Hard-Hearted Woman.

Carrie Bell, Hard Hearted Woman. Robin Ford, dat is een gitarist uit Californië in een geweldige staat van dienst. Hij speelde bij LA Express, The Jello Jackets, Miles Davis, Joni Mitchell, George Harrison, Little Feat, Charlie Musselwhite en Michael McDonald. En hij speelt op platen van Chris Kane, Randy Crawford, Bob Dylan, Georgie Fame, Dizzy Gillespie, Ricky Lee Jones, Kiss, Kenny Loggins, John Mayall, Cap Moe, Bonnie Raitt en Leon Russell. En dit komt van zijn soloalbum Bringin' It Back Home. Robin Ford, Old Virginia.

Robin Ford, Oh Virginia. Tower of Power uit Oakland, Californië, versleet een hele serie leadzangers. Maar dat vond Harry Musquet totaal niet relevant. Hij luisterde naar de band voor de strakke blazerssectie. Daar kon hij uren naar luisteren. Tower of Power, Soul with a capital S.

Tower of Power, Soul with a capital S. Harry Musquet hield niet van popmuziek, maar hij maakte altijd één uitzondering voor Elton John, die in zijn ogen de ultieme kwaliteitspop maakte. Elton John, Your Song.

Elton John, Your Song. Ronald Horvath uit Queens in New York noemde zich Ronnie Earl en hij begon als slaggitarist bij Coco Taylor. Later werd hij de leadgitarist van Roomful of Blues en in 1984 begon hij zijn eigen band The Broadcasters met zanger Daryl Nulis, want Ronnie Earl kon absoluut niet zingen. Het album Now My Soul maakte hij met zanger Kim Wilson van de Fabulous Thunderbirds. Ronnie Earl, Double Trouble.

gitarist Ronnie Earl en mondharmonica speler en zanger Kim Wilson, Double Trouble. Een andere gitarist, Ed Williams uit Chicago, hij leerde gitaar spelen van zijn oom blueslegende J.B. Hutto. Hij is populair in het lokale clubcircuit en hij toert ook regelmatig langs de bluesclubs in Boston, New York, San Francisco, New Orleans en Seattle. Dit komt van zijn album Chicken, Gravy and Biscuits. Little Ed and the Blues Imperials. Blues for Jeanette.

Little Ed and the Blues Imperials, blues voor Jeanette. John Mooney uit New Jersey liep op 15-jarige leeftijd weg van huis en werd de gitarist van Son House. In 1976 ging hij in New Orleans wonen en daar werd hij de gitarist van Earl King, Snooks Eaglin en Professor Longhair. Dit is een solo-opname van John Mooney, Late Last Night.

John Mooney, Late Last Night. John Lee Walker uit San Francisco maakte zijn album JLW met zangeres Angela Straley, mondharmonica-speler James Cotton, de blazerssectie van Tower of Power en de gospel Hummingbirds als achtergrondzangers. John Lee Walker, Going to Canada.

Joe Louis Walker, Going to Canada. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was de ultieme blues- en Drenthe-promoter. De trouwe bluesliefhebbers zullen hem nooit vergeten. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Harry Musquet zal heel tevreden zijn over de afsluiting van dit programma. Eric Clapton, Tears in Heaven.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De winter die ligt weer achter de rug en we kunnen ons opmaken voor het voorjaar. Tenminste, als alles goed gaat. Mooie muziek in ieder geval, dat is altijd goed. Muziek van Carolyn Wonderland, Skylar Rogers, Deion Taylor, Lloyd Jones. Maar ook Lacey Lester bijvoorbeeld, Valerie June en Johnny Mistro en Mama's Boys. We beginnen met David Gogo, man uit Canada. Christine.

Nee, een single van dit man uit Canada, David Gogo Christine. Helemaal gewoon live opnemen eigenlijk in de studio in deze coronatijden. Carolyn Wonderland, de volgende. Carolyn Wonderland uit Texas, uitstekende gitariste. Die tegenwoordig speelt bij John Mayle als solo-gitariste bij. Maar ze heeft ook zelf al een aantal cd's gemaakt. Dit is van een cd uit 2017. George Thorogood die schreef een nummer, ook titelstuk van een cd van George Thorogood, Bad to the Bone.

Ja, dat is een hele andere uitvoering van George Thorogood, die het geschreven heeft. Maar wel een mooie uitvoering. Akoestisch, met Carolyn Bonneland zelf op gitaar. Het nummer is eigenlijk afgeleid van een nummer van Muddy Waters, van Men is Boy. Zo heeft George Thorogood dat ook geschreven. Hij heeft ook zelf gezegd dat hij eigenlijk afgehaald heeft. Carolyn Wonderland was dat. Nou, we blijven nog even bij de zangeres. We gaan naar Skylar Rogers. Al eerder wat van het draait in Harry's Blues. Dit is een Wonderland was dat. Nou, we blijven nog even bij de zangeres. We gaan naar Skylar Rogers. Al eerder wat van het draait in Harry's Blues. Dit is een zangeres uit

Ja, uitstekende cd van deze Skyra Rogers, de cd Fire Brother. We gaan hem terug naar Canada. David Gogo, ook een Canadees. En Diana Taylor is ook een Canadees. Ze komt uit Saskatchewan. Dan staat met een prachtige naam, vind ik altijd, in Canada, Saskatchewan. De muziek die ze maakt, die noemt ze een beetje prairie blues. Nou ja, de ruimte die hij door in haar geval en de muzikale vertolking die zij eraan geeft, die staat op de cd Spirits in the Water. En daarvan het nummer Down the Bloodline.

0: Dione Taylor, Down the Bloodline van de CD Spirits in the Water. Lloyd Jones, daar hadden we al eens eerder wat van gedraaid. Een duet met Delbert McClinton onder andere van zijn CD Tennessee Run uit 2020. Door van nog een nummer, mooi nummer, Chicken Bones.
1: All right.

Ja, heb duidelijk het gevoel dat Dr. John, dat hij ook ergens in de buurt was van de invloed van de New Orleans-stijl, is nadrukkelijk aanwezig op deze CD van Lloyd Jones' Tennessee Run. Het is blues, daar hoor je dit soort muziek op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer uit 1961, denk ik, van Lazy Lester, de mondharmonica virtuoos. En de aanleiding daarvoor is een CD van Johnny Mastro en Mama's Boys. Die CD die kwam bij mij op de tafel terecht. En ja, dan ga je eens even kijken, was die er allemaal op? Nou, veel eigen werk van deze meneer Mastro, dat is althans zijn artiestennaam. En ook nog een paar nummers die van een ander waren. En ene daarvan die was geschreven door een Jay West. En Jay West, dat is een pseudoniem, kun je eigenlijk zeggen, van J.D. Miller. En J.D. Miller, dat was de man van het Excello-label in Eunice in Louisiana. En door nam Lazy Wester, Lazy Lester, die nam door altijd op. Nou, dan het plaatje rond, zeg maar. Dus drie keer het nummer If You Think I've Lost You. En de eerste uitvoering, die is van de nieuwe CD van Johnny Mastro en Mama's Boys.

De eerste versie van If You Think I've Lost You van Johnny Mastro en Mama's Boys. Bent u uit Amerika, maar ik kom van oorsprong uit New York, maar hij is dwars over een stuk en woont tegenwoordig in Los Angeles. Mondharmonica speelde er uiteraard, want dat was ook wel te horen op dit nummer. En een echte live band. Ik geloof dat ze wel meer dan 4000 optredens in Donner hebben, al alles bij elkaar. Johnny Mastro en Mama's Boys. Als die hebben, dan draai ik nog een nummer in deze aflevering van Harry's Blues. Het origineel, dat is uit 1962. Ik heb het in Noorkeken, geen 61, maar 1962. En toen uitgebracht op het Excello-label van J.D. Miller. J. Miller. Ik kan me herinneren dat wij in 1993, Harry Musquet, Jean Legrand en ik, op onze reis in Amerika, dat wij toen in Eunice in Louisiana uitkwamen. En toen ben we naar die winkel geweest, naar die studio geweest. Want het was een winkel en een studio en een opslagplek. Alles bij elkaar van J. Miller, van het oude Excello-label. En de originele tapes die stonden nog boven op zolder. Hij leurde ons vol trots, leurde ons het materiaal zien van onder andere van Lazy Lester, maar ook bijvoorbeeld van Slim Harpo. De uitvoering die wij hoort, die is dus uit 1962. Lazy Lester met If You Think I've Lost You.

Het origineel van If You Think I've Lost You van Lazy Lester, oftewel Leslie Johnson, want dat was zijn originele naam. Een paar jaar terug is hij overleden in 2018. En deze opname die is uit 1967 origineel. Het is dus geschreven in 1962, maar het is uitgebracht in 1967 op het album True Blues. Nou, dan nog een derde versie, en die is ook tamelijk recent, namelijk uit 2020, van de cd West Texas Blues. En die is van Mike Flanagan. In het verleden wel, of het verleden, nog niet zo heel lang alleen, al eens een keer wat eerder wat van het draait van die cd. Uitstekende cd. Hij is vooral een goede sessiemuzikant. Hij is organist en speelt op allerlei werkspullen met onder andere vaak samen met Sue Foley. Ik weet niet of hij in Austin woont, maar het zal me niet verbazen. Mike Flanagan met zijn versie van If You Think I've Lost.

Jawel, de organist was dat. Dat was Mike Flanagan met zijn versie van If You Think I've Lost You. Drie versies draaien we ervan. Het origineel uit 1962, toen het te schreven is. Van Lazy Lester, uitvoering uit 1967. De aanleiding dat was de nieuwe cd van Johnny Mastro en Mama's Boys. De cd Elmo James for President. Mooie titel trouwens, Elmo James for President. En de laatste die we draaiden, dat was van de cd The West Texas Blues. Van Texas gauw naar Tennessee, naar Memphis om precies te wezen. Maar door komt de zangeres Valerie June, die komt over vandaan. Een uitstekende zangeres die een zeer gevarieerd repertoire eigenlijk heeft. Met een mixture van folk, blues, gospel, maar ook soul zit erin. Country, zelfs wat Appalachians en wat bluegrass-achtige muziek. En door is een nieuwe cd van u te komen van Valerie June, The Moon and Stars. En door van Call Me a Fool.

Nieuwe single van Valerie June. Of een nieuwe single, een nummer van de nieuwe cd van Valerie June. The Moon and Stars was het. Daniel Young, dat is een singer-songwriter uit Salt Lake City. Ja, een buurt waar hij niet zo heel veel over hoort. Althans, hij niet van de Mormonen houdt. Die komt er ook vandaan, Salt Lake City. Hij is al een jaar of 20 bezig. En hij is bezig met zijn derde cd. Die is nog niet helemaal klaar, nog niet helemaal uit. Maar dit is een nummer, titelnummer van de derde cd. Van Daniel Young heb ik het dan over. En hij werkt samen met Settler Faden. En Settler Faden, dat is weer de gitarist van de 400 Unit. De begeleidingsband van Jason Isbell. Daniel Young met The World Ain't Gonna Wait.

0: Ja, voor de kenners, Dudeltje Heurende, het solo gitaarwerk van Settler Faden, de man van de 400 Unit. Maar het nummer was van Daniel Young van de nieuwe CD The World Ain't Gonna Wait. Een CD die er ligt, door al eerder een nummer van het draad Johnny Mastro en Mama's Boys en door van het titelstuk Elmo James for President. Oh, yeah.
1: Early in the morning.

Elmore James for President. En ik kan hem wel verklappen. Hij is het niet geworden. Johnny Mastro en Mama's Boys. Dat was het titelstuk van zijn nieuwe CD. Elmore James for President. Tietje terug draaide ik een keer het nummer Going Home. En ik weet ook dat Harry Musquet dat wel op een nummer heeft. Hij zong het onder andere live in Utrecht bij zijn jubileum. Toen hij, ik weet niet hoeveel jaar in het vak zat. 24 jaar. Denk het wel, hè? 91. Nou, ja, misschien wel. Maar goed, Mama's Boy. Of Going Home. Mama's Boy, dat was weer doffeur. Going Home. Een nummer van Don Nix. Ik ben eens helemaal gaan kijken. Denk, die Don Nix, die naam, die kwam ook al vaker tegen. Maar ik wist er niet eens precies wie dat nou eigenlijk was. Een arrangeur, muzikant en ook schrijver, componist. Hij komt uit Memphis, Tennessee. Geboren in 1941. Hetzelfde jaar als Harry Musquet ook geboren is. Produceerde onder andere van alles en nog wat. Maar ook voor de Beatles, voor George Harrison, voor John Mayall en de Blues Breakers. Maar ook voor Freddie King en Albert King en Delaney en Bonnie en Friends, Isaac Hayes, nou noem ze allemaal maar op. En ik draai een nummer van een CD uit 2007. De CD Hobo's, Heroes en Street Corner Clowns. Mooie titel vind ik. En het nummer, dat is een heel bekend nummer van Howlin' Wolf. Black Cat Moan.

The Black Cat Moan van Don Nix. Hij schreef het nummer trouwens ook zelf. In 1973 werd het opgenomen door... hoe heet die ook alweer? Jeff Beck onder andere. Die had toen een band die bestond uit drie mensen. Beck, Eppes en Bogert, dacht ik, als ik het goed heb. Die drie, ja. Uit 1973 dus. Don Nix van de LP... de CD. Hobo's, Heroes en Street Corner Clowns. Harry's Blues, bijna aan het eind, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Steve Cropper. Een geweldige gitarist die eerst speelde in de Marquees. Wat Don Nix trouwens ook inspeelde. En later speelde hij bij Booker T en die MG's. En dit is van een solo cd die dit jaar uit te komen is. 2021, de cd Fire It Up. Steve Cropper met Far Away.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: The Shoes, die kwamen uit Leiden. Dat was de band van de flamboyante zanger Theo van Es. De meest herkenbare stem van de nederpop. Hij had als soloartiest de nummer 1 hit in de discocharts in Amerika. En met The Shoes had hij ruim 10 top 10 hits in Nederland. The Shoes, na na.

The Shoes, Na Na Na. Webb Wilder, dat is een Amerikaanse country rock zanger. Hij maakte voor Watermelon Records in Austin het album It Came From Nashville. Webb Wilder, How Long Can She Last?

0: hit you last, going that fast.
1: Webb Wilder, How Long Can She Last? Verre Grignard, die kwam uit Antwerpen. Het was een Belgische singer-songwriter in het alternatieve circuit. En het was echt de hippie-held in de Antwerpse kroegen. Een paar jaar geleden is de man overleden. Verre Grignard, Drunken Sailor.

Ferrick Rignard, Drunken Sailor. The Austin Lounge Lizards, dat is een bluegrass band uit Austin, Texas. En op hun album Creatures from the Black Saloon staat een nummer over de dood van de legendarische countryzanger Hank Williams. The Austin Lounge Lizards, the car Hank died in.

The Austin Lounge Lizards, The Car Hang Died In. The Outsiders, die kwamen uit Amsterdam. Het was de band van de charismatische zanger Wally Tax. En hij kwam nooit over de dood van zijn grote liefde, schrijfster Laurie Langenbach, heen. En vervolgens dronk hij zich min of meer dood. The Outsiders, Keep On Trying.

The Outsiders Keep On Trying. Doug Sam uit San Antonio werkte enige tijd met de Formerly Brothers. En dat waren Doug Sam zelf, ooit van het Sir Douglas Quintet, Gene Taylor van de Fabulous Thunderbirds en Amos Garrett van de Paul Butterfield Blues Band. Doug Sam die zich wel moet realiseren dat ik

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Get Off On It van de Robert Vossen Band is het album van deze week. En de Robert Vossen Band is een hele degelijke Nederlandse bluesband. Het probleem is alleen dat er nog nauwelijks een circuit is in Nederland voor bluesbands. De tribute bands hebben de macht in Nederland. Het nummer is van Ray Charles, de Robert Vossen Bluesband. Believe to my soul.

De Robert Vosse Band, Believe to My Soul. Het was een grote hit voor Slim Harpo, maar Cajun accordeonist Joël Saunier nam het op tijdens het Edmonton Folk Festival. Joël Saunier, Raining in My Heart.

Joël Sonnier, Raining in My Heart. Johnny and the Cello Rockets, dat was een band uit Amsterdam onder leiding van de piepjonge gitarist Jan Akkerman en drummer Pierre van der Linden. En het is een beetje een jeugdzonde van Jan Akkerman, want hij coverde een nummer van de Beatles. De Beatles noemden dit nummer All My Lovin', maar dit zijn Johnny and the Cello Rockets met Close Your Eyes.

Johnny and the Cellar Rockets, Close Your Eyes. Bobby Charles uit Louisiana was een geweldige songwriter. Hij was bijvoorbeeld de componist van See You Later, Alligator. En toen was hij pas 12 jaar en later schreef hij Walk Into New Orleans. Dit nummer schreef hij ook en het werd ook gecoverd door Ray Charles en Etta James. Hij nam het zelf op met gitarist Sonny Landreth. Het staat op het album Wish You Were Here Now. Bobby Charles, The Jealous Kind.

Bobby Charles, The Jealous Kind. After Tea, dat is een band uit Delft rond zanger-gitarist Polle Eduard. De band die stond altijd een beetje in de schaduw van stadgenoot T-Set. En dat is niet helemaal terecht, want After Tea heeft echt geweldige nummers gemaakt. A Little Bit Today.

After Tea, A Little Bit Today. Ian Tyson, dat is de bekendste singer-songwriter van Canada, en zijn album 18 Inches of Rain nam hij op in Nashville met de begeleidingsband van countryzanger Garth Brooks. Ian Tyson, The Circle is Through.

0: till you're home and your circle is through.
1: Ian Tyson, The Circle is True. Big Wheel, dat was een band uit Den Haag rond basgitarist Peter Vink van Q65 en drummer Shell Schellekens, die we later terugzagen in de Rainbow Train. Het vreemde aan deze mooie single is dat het nummer is ingezongen door producer Hans van Hemert. Big Wheel, If I Stay Too Long.

Big Wheel, If I Stay Too Long. Ethel James, dat was een fantastische zangeres, want alles wat ze zong veranderde in blues. Ook deze oude hit van de Righteous Brothers. Ethel James, You've Lost That Lovin' Feelin'.

Etta James, You Lost That Love and Feeling. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek, Arnold de Vries coördineerde de playlist. En dit is Little Milton uit Arkansas. Walking the back streets and crying.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel neewerk in deze aflevering. Soms ook onbekend en soms bekend. Ik denk niet dat je hoort van Arthur Menezes van de Shiny Ribs, misschien ook niet. Van Morrison ongetwijfeld wel. Paul Rodgers was bekend van The Free en van Bad Company. Seppo Faljaka komt uit Finland, maar heeft mooie muziek gemaakt. Maar we beginnen met Joe Bonamassa van zijn nieuwe cd Royalty, The High Class Girl.

Joe Bonamassa, royalty en daarvan de High Class Girl. Een High Class Girl, dat gold niet voor Galia Fold toen zij in 2017 vanuit Brussel naar New Orleans ging. Want ze was gewoon een zangeres die op de straat speelde, maar die wat meer van de muziek van New Orleans wilde weten. Als Belgische ging ze toen naar New Orleans toe. Daar kwam ze in aanraking met de Mama Boys en daar kwam een cd uit voort, Let the Demons Out, die werd heel goed ontvangen. Nou, dat kreeg de kaasveur een vervolg door op. Die maakte ze samen met onder andere Cedric Burnside en Cody Dickinson. Goede, grote man uit Mississippi. Dat was de cd Mississippi Blend. En daar draai ik een nummer van. En ja, eigenlijk had ik een nummer willen draaien van de nee cd One Woman Band. Maar die is nog net niet uit. Maar blijf luisteren naar Harry's Blues de komende weken, dan hoor je hem zeker. Galia Fold met Meet You Down the Road.

Gallia Fold van de cd Mississippi Blend. En ik ben het dan met me eens, dan kijk ik uit naar de volgende cd van deze dame, van deze jonge dame, de cd One Woman Band, die binnenkort uitkomt en waarvan hij ongetwijfeld in Hades Blues ook een nummer kunt huren. Arthur Meneses, dat is een naam die denk ik niet veel mensen wat zij mij ook niet eerlijk gezegd, want het is een man uit Brazilië. Een in Brazilië zeer gewaardeerde bluesman, die ondertussen al, denk ik, al 5 cd's gemaakt heeft. Althans, dit is zijn 5e cd. De cd Fading Away. Allemaal eigen werk wat erop staat. En ja, het is niet zomaar in me, want Joe Bonamassa die speelt op deze cd met. Dat doet Joe Bonamassa wel vaker, maar dan moet het wel goed werk winnen als hij zijn naam aan het verleent. Nou, dat is blijkbaar met Arthur Meneses het geval.

Blues uit Brazilië, zo zou je het kunnen omschrijven. Arthur Menezes van de cd Fading Away. Nou, drie nogal stevige bluesstukken. Joe Bonamassa, Gallia Fold en Arthur Menezes. Tijd voor wat rustige muziek van The Shiny Ribs. The Shiny Ribs, dat is een project van Kevin Russell. Dat was een lid van de band The Gourds uit Austin. Nou, dan zit je in de sfeer van de Americana, zeg maar. 2007 toen wilde hij er wat anders bij doen. En dat is onder zijn eigen naam geworden. Althans zijn eigen naam, de Shiny Ribs. Door is een nieuwe cd van u te komen. De cd Well After A While. En daarvan het stuk Who Built The Moon.

Looking at the Moon. Oftewel, Who Built the Moon? Dat was van Shiny Ribs van de cd Well After a While. 50 jaar geleden bracht Van Morrison de LP Tupelo Honey uit. Tupelo Honey is genoemd naar de boom Tupelo. En de bloem daarvan, daar zitten beden op. En de honing die daarvan komt, dat is Tupelo Honey. Maar Tupelo is ook een plaats in Mississippi, de plek waar als Elvis Presley geboren is. Het was zijn vijfde LP die Van Morrison toen het niet uitbracht. Later hebben we het nummer nog een keer weer opgenomen samen met de zanger Bobby Charles uit Louisiana, uit New Orleans. En dat stond op de Best of Van Morrison uit 2007. Tupelo Honey, het is wel in deze tijd waar in Amerika nogal in het centrum van de belangstelling staat. In ieder geval de politiek. Hij goed naar de tekst luistert, dan zit er ook allerlei politieke dingen in. Van Morrison was zelf ook nogal politiek betrokken bij de situatie in Noord-Ierland uiteraard. Maar in Amerika, want hij zingt in dat liedje, zingt hij bijvoorbeeld: You can take all the tea in China, put it in a big brown bag for me. Nou, de Tea Party binnen de Republikeinse Partij, die heeft door alles mee te maken. En later zingt hij ook The Road to Freedom. Nou, ook dat is voor Van Morrison als Noord-Ier een belangrijke strofe. En in Amerika uiteraard ook weer. De versie dus van Bobby Charles samen met Van Morrison van Tupelo Honey.

Tubelo Honey van Van Morrison samen met Bobby Charles uit 1971. Het origineel althans, dit kwam uit 2007. Het is Blues, de Lustrinor op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Deze maand kreeg ik een cd toegestuurd van The Outbreak. De titel Unplugged. Een cd met dorp 16 nummers van twee mensen. Die het samen eigenlijk gemaakt hebben. Bert Wolders en Nana Bakker. Bert Wolders de gitarist en Nana Bakker de zangeres. Maar ze maakt het allemaal zelf. En The Outbreak is eigenlijk gewoon een studio in Noord-Holland. Ergens in de buurt van Wognum volgens mij. En daarop staat het nummer Muddy Water Blues. Met de credits, daar ben ze op die cd niet al te secuur met. Want Muddy Water Blues staat hier aangegeven dat het geschreven is door Muddy Water. Nou, Muddy Water ken ik sowieso niet, want dat is Muddy Waters. Maar Muddy Water Blues is niet geschreven door Muddy Water, maar door Paul Rodgers, de man die vroeger speelde in The Free en in Bad Company. En zo ben er nog wat meer van dat soort foute dingen. I Am a Woman van Peggy Lee. Stiet hier dat het schreeuwen is de Peggy Lee, terwijl het van Carole King is. Jimi Hendrix stiet er, Jim Hendrix. En Robert Johnson stiet er met twee B's in plaats van Medina. Dus het is een beetje slordig allemaal. Maar de muziek, nou, dat is best de maat weer om door naar te luisteren. The Outbreak met Muddy Water Blues.

De Muddy Water Blues van de groep die zich noemt The Outbreak, maar die dus gewoon bestaat uit twee mensen eigenlijk. Twee mensen die samen die cd gemaakt hebben, ook alle instrumenten bespeeld hebben. Bert Wolters en Nana Bakker. En de technicus van dienst bij deze uitzending die zei van de gitaar die zit in tegenfase. Het klinkt helemaal niet, maar zolang hij het stereo hoort is er niks aan de hand. Uit mono hoort dan klinkt het misschien allemaal wat anders. Het origineel, dat is dus niet van Muddy Waters, maar dat is van Paul Rodgers. De man die ooit begunde in The Free en later speelde in Bad Company. Nog weer later in The Firm. En nog weer later speelde hij samen met het restant van Queen, Noord Oflin van Freddie Mercury. De uitvoering die komt van een cd die gemaakt is in 1993. En dat was de Muddy Waters Blues, a tribute to Muddy Waters. Paul Rodgers was echt een echte bluesman. Die wist uit welke bron als hij zijn muziek haalde. Hij maakte een cd die helemaal gewijd was aan Muddy Waters, met allemaal nummers van Muddy Waters. En daar voegde hij later zelf ook een nummer aan toe. En dat was dus Muddy Waters Blues.

De live versie van Muddy Water Blues van Paul Rodgers van de CD Now and Live uit 1997. Het origineel is het dus uit 1993. Dat is dan echt een LP, nee, CD die zeer de muiten weer is. Die Tribute to Muddy Waters, want hij kijkt wie er allemaal op mid speelt. Jeff Beck speelt er op mid, Steve Miller speelt er op mid, David Gilmour van Pink Floyd speelt er op mid, Slash speelt er op mid, Gary Moore, Brian May. Nou, Jeff Beck nog een keer. Kortom, een geweldige CD uit 1993, de Muddy Water Blues. Nog een derde versie heb ik erbij gezegd natuurlijk, altijd, drie keer in scheepsrecht. Dus Muddy Water Blues, denk van, ja, waar vind je die? Nou, via Spotify vind ik er een uitvoering van Seppo Valjakka. En dat klinkt behoorlijk Fins, en dat is het ook. Het is een man van 56 jaar uit Finland, die in Finland heel veel blues speelt heeft en nog speelt. In allerlei verschillende bands speelde hij. En dit heeft hij in 2004 opgenomen op de CD Taking It Back. Seppo Valjakka met zijn versie van Muddy Water Blues.

Drie versies van Muddy Water Blues. Het origineel van Paul Rodgers. En dat draaiden wij van een cd Now and Live uit 1997. Maar het origineel is uit 1993. Dan een versie van Seppo Valjakka, de Finse bluesman uit 2004. En de meest recente uit Nederland van The Outbreak. En dat was uit 2021 van de cd Unplugged. We gaan verder met de New Moon Jelly Freedom Rockers. Ze zeggen, nou, dat is een mooie naam. En wat is dat voor een verzameling van volk? Nou, dat zijn eigenlijk gewoon mensen die een soort jam-sessie deden. Jimbo Matus uit Mississippi samen met de broers Luther en Cody Dickinson. Die zit dan weer in de Noord-Mississippi All-Stars. En die noemt zich dan bij die gelegenheid de New Moon Jelly Freedom Rockers. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht en daarvan samen met Charlie Musselwhite op Monte Monica, het nummer Blues, Why You Worry Me.

Lekkere muziek van de New Moon Jelly Freedom Rockers. En met name het mondorgel die van Charlie Musselwhite zeerde mij de weer van deze cd. Paul Thorne gaan naartoe. Dat is een singer-songwriter die een nieuw album gemaakt heeft onder de titel Never Too Late to Call. En dat gaat eigenlijk over zijn zuster Deborah, die 2 jaar terug overleden is. En die kunnen namelijk altijd bellen. En ik denk dat iedereen wel zo iemand heeft die jij op elk moment nog kunt bellen. Omdat, ja, daar kan je terecht. Nou, daar zingt hij over. Never too late to call.

mooi liedje van deze man die al, denk ik, al een stuk of 10 cd's gemaakt heeft. Paul Thorn met Never Too Late to Call. Het is blues, is als je neemt. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Steve Strongman van de nieuwe cd van hem. Titelstuk ook gelijk, Tired of Talking.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Chris Farlow uit Londen is al heel lang actief. Hij begon bij de Johnny Burns Rhythm and Blues Quartet. Daarna zat hij bij John Henry Skiffle Group. Hij was de zanger van Atomic Rooster. En hij was ook de zanger van Colosseum. Solo had hij een nummer 1 hit in Engeland met Out of Time. En in die tijd was Mick Jagger zijn producer. Dit nummer kent u ongetwijfeld van de Beatles. Chris Farlow, We Can Work It Out.

0: will miss you.
1: Ronnie McDowell, The King is Gone. Rory Gallagher leek een van de grootste gitaristen ter wereld te worden, maar het rock'n'roll leven en de complicaties na een levertransplantatie werden hem fataal. Rory Gallagher, For the Last Time.

Rory Gallagher, For the Last Time. Willie Nelson uit Texas beleefde in de jaren 80 van de vorige eeuw zijn glorietijd. Toen scoorde hij de hits City of New Orleans, To All the Girls I've Loved Before, samen met Julio Iglesias en deze wereldhit. Willie Nelson, Always on My Mind.

0: Willie Nelson, Always On My Mind. Wells de Jong, dat is een groot talent, maar zijn daadwerkelijke doorbraak blijft maar uit. Hij produceert in de lopende band albums die nauwelijks airplay krijgen bij de Nederlandse radiostations. Dit komt van zijn album Just Ralph. Wells de Jong, Grey Guitar.
1: I come, he didn't take his life.

Ralph DeYoung, Grey Guitar. Marty Robbins uit Arizona is niet echt wereldberoemd in Nederland, maar de man had een geweldige staat van dienst. Hij maakte 52 albums, 13 verzamelalbums, 100 singles en hij had 17 nummer 1 hits in Amerika. Maar in december 1982 overleed hij na zijn derde hartinfarct. Marty Robbins, Love Me Tender.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Folk Hotel van Tom Russell is het album van deze week. En voor het eerst sinds jaren nam Tom Russell dit album weer eens in Austin, Texas op. En dat deed hij samen met Eliza Gilkison, organist Augie Myers, die kennen we nog van het Sir Douglas Quintet, Joe Eli en gitarist Red Folkert. Tom Russell, The Last Time I Saw Hank.

Tom Russell, The Last Time I Saw Hank. Tammy Wynette overleed op 6 april 1998 na 5 huwelijken en 17 nummer 1 hits in Amerika. En u kent natuurlijk haar grootste hit, Stand By Your Man. Maar ze weet ook wel raad met een oude hit van Elvis Presley. Tammy Wynette, Crying in the Chapel.

Tammy Wynette, Crying in the Chapel. Dave Weld is een gitarist uit Chicago en hij is eigenlijk de gitarist van de band Little Ed and the Blues Imperials. En op zijn album Rough Rockin' in Chicago doet zijn baas Little Ed Williams als gastgitarist mee. Dave Weld, Love Me Slow.

0: Dave Weld, Love Me Slow. Carl Perkins schreef het nummer in 1955 en een jaar later had hij er een nummer 1 hit mee in Amerika. De cover van Elvis Presley werd opnieuw een wereldhit, maar dit is het origineel van Carl Perkins, Blue Suede Shoes.
1: Well, it's one for the money, two for the show.

Carl Perkins, Blue Suede Shoes. De Canadese blueszangeres Rita Chiarelli maakt al albums vanaf haar 16e. En tijdens haar Europese tour werd het concert in het Duitse Regensburg opgenomen en dat resulteerde in het live album What a Night. Rita Chiarelli, Hound Dog. Ja.

Rita Chiarelli en Hound Dog. Roy Orbison was in 1960 plotseling een wereldster dankzij de single Only the Lonely. Daar werden ruim 2 miljoen exemplaren van verkocht. En een paar jaar later werd dat aantal nog overtroffen door Pretty Woman. In 1988 overleed Roy Orbison. Mean Woman Blue.

Roy Orbison, Mean Woman Blues. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Ruben Este deed de techniek en Freek Medendorp die coördineerde vandaag de playlist. Vandaag nemen we afscheid met Junior Wells. En zoals zoveel Amerikaanse bluesartiesten had hij ook de grootste moeite om een platencontract te bemachtigen. En daarom nam hij tijdens een tour door Europa snel even een album op. Dat gebeurde in Toulouse in Frankrijk. Maar hij had wel twee hele goede gitaristen bij zich. De broeders Buddy en Phil Guy. Junior Wells, I'll Take Care of You.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang beste muziek van Nederland op Radio Drenthe. Muziek van onder andere de Vaughan Brothers, van Joe Gita Hughes, Lightning Hopkins, Johnny Copeland en Afoele Mier. Alle mooie muziek die je draait weer in de eerste uitzending van Harry's Blues in 1991, 30 jaar geleden. Het programma wat ik maakte met Harry Musquet van 1991 tot 2011, maar nog steeds voortgiet. We gaan beginnen met Cuban and Blizzard met More Than I Could Ask For.

Prachtig nummer van de laatste cd van Harry Musquet, van de cd Cats Lost uit 2009. En ook het nummer wat de openingssong is van de theaterproductie Musquet So Many Roads, die nog tot het einde van deze maand, tot en met 26 september in Assen gespeeld wordt. We draaien de muziek die Harry Musquet uitzocht in 1991 in de eerste uitzending van Harry's Blues. En een stuk wat door de Harry gedraaid wordt, was een stuk van de beide Vaughan Brothers, Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan, Good Texan.

0: wait. Put those boots back on.
1: De Vaughan Brothers uit 1990 van de CD Family Style The Good Texan. Een ander nummer wat Harry in de eerste uitzending van Harry's Blues draaide was een nummer van Joe Guitar Hughes. Die had hij ontmoet tijdens de bluesestafette in Utrecht. En toen wij in 1993 een reis naar Amerika maakten, hebben wij Joe Guitar Hughes ook opgezocht in Houston. En met hem een interview gemaakt. En een jaar later was hij weer terug bij de bluesestafette. Harry zocht een nummer van hem uit. Misschien ook wel om de reden dat het een lekker lang nummer was. Want dat was ook wel Harry. Hij zag graag wat langere nummers uit, want dan hoefde hij minder nummers uit te zoeken. Dus Joe Guitar Hughes van de CD, titelstuk van de CD, If You Want to See the Blues.

0: Thank you. Thank you much.
1: If you want to see the blues van Joe Kita Hughes uit 1986. En if you want to see the blues. Een mogelijkheid daartoe was het, het American Folk Blues Festival. Dat was een packet, zou je kunnen zeggen, van een festival wat de wereld overreisde. Wat in Amerika begunde, maar door impresariaten uit Duitsland, Lippmann en Rau, werd het ook naar Nederland toegebracht. Was vaak in Den Haag. En daar kwam dus de Amerikaanse bluesartiesten, die traden door op. En het was ook door dat Harry Musquet en Willie Middle en Ilko Gelling en hemzelf mooi maar op, dat die door de echte Amerikaanse bluesartiesten door ook live zagen. Onder andere Lightnin' Hopkins, die speelde door live in 1964. En alleen al de manieren waarop hij zich aankondigt, zich presenteert, is de muiden weer om naar te lusten. Het nummer zelf trouwens ook weer, It Is a Pity, maar de aankondiging prachtig.
2: Good evening, ladies and gentlemen. I hope each and every one of you feel better than I do, which I don't feel so well. See, I've been gone from my wife 2 weeks, and that made me have the blues today. Yeah. That's the reason that I'm fixing to sing nothing but the blues right now. And it's gonna be the blues that I sing. The first song is gonna be It Is a Pity.

Wat een heerlijke country blues, denk ik. Country blues van Lightnin' Hopkins. En wat een dankbaar publiek erbij op het American Folk Blues Festival in 1964. De laatste muziek uit de uitzending van 1991, dat is de muziek van Johnny Copeland. Was Harry ook een grote fan van. De Texas Twister werd hij ook wel genoemd. Ik kan me nog herinneren dat toen wij in Amerika waren in 1993. Wij waren in Austin, denk ik, ja. In Austin waren wij. En op zoek naar een optreden van Little Feat. Maar we konden de weg niet vinden. En zowel Jean Legrand die erbij was, als Harry Musquet, die droegen er weinig aan bij om de weg wel te kunnen vinden. Dus het kwam er niet van, weer terug naar het hotel toe. En toen zag ik dat er een optreden was van Johnny Copeland in de Pearl Oyster Bar in Austin. Nou, zei hij, Harry, ga je met door naartoe? Ah, zei Harry, ik ga liever naar bedden. Johnny Copeland, Nobody But You.

Uit 1989 van de LP Boom Boom, Johnny Copeland met Nobody But You. Je luistert naar Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval is het nummer een beetje opgehangen aan de man die op 24 augustus overleden is. De drummer van de Stones, Charlie Watts. Man die bijna 60 jaar, nou misschien wel meer dan 60 jaar bij de Stones gespeeld heeft. Ooit begund is in de band van Alexis Corner. Dat was niet Steam Packet, maar dat was Blues Incorporated in Londen. En door is hij door Mick Jagger en Keith Richards eigenlijk weggehaald. En is hij bij de Stones gaan drum. En dat, door is hij eigenlijk altijd het centrum van de muziek geweest. De aandacht ging altijd nu naar Mick Jagger en naar Keith Richards natuurlijk. En Bill Wyman stond er als een zoutpilaar zo ongeveer bij, maar wel heel nadrukkelijk aanwezig. Maar Charlie Watts die zat achter de andere muzikant en die bepaalde het ritme, die bepaalde het tempo. En die deed dat op een voortreffelijke manier. Iedereen bewonderde hem eigenlijk. Terwijl hij uit de jazzwereld kwam en toch in de rock and roll en in de blues zijn steentje verdiend heeft. Het nummer waar het om gaat, dat is Painted Black. Dat is uit 1966 van de LP Aftermath. En de eerste versie die ik daarvan draai is weer van iemand anders. Die is van de leadzanger van The Animals, van Eric Burdon, samen met de band War. En dat is uit 1970. Painted Black.

0: Hey.
1: Eric Burdon and War met hun versie van Painted Black uit 1970 van de LP The Black Man's Burden. Maar het origineel, dat is uit 1966. Dat was de LP Aftermath van de Stones. En wel grappig, die hoes van de LP Aftermath van de Stones, daar staat de leden van de band, de vijf leden van de band, staat allemaal AV's op de hoes. En diezelfde vormgeving, die hebt QB and the Blisters gebruikt voor de LP Desolation uit dezelfde jaar. Die keken er heel duidelijk naar. Want de Beatles die kwamen later met Sgt. Pepper, die LP, een beetje psychedelische LP. En er kwam ook een LP van QB and the Blisters uit met ook een psychedelische hoes. Dus de invloed is duidelijk aanwezig van de Stones en de Beatles. Rolling Stones, 1966, Painted Black.

In 1966 het origineel van Painted Black van de Rolling Stones. Nou, dat is de tweede versie. De eerste was een beetje een African beat. Dit was een, zeg maar een London beat. En dan de derde versie, dat is een jazzversie van Charlie Watts. Die nam hij op in 2010 samen met de Danish Radio Big Band. Een cd met allemaal jazzuitvoeringen van allerlei nummers, zelfs van Satisfaction, stond erop. En dat is op zich niet zo verwonderlijk, want de invloed van op Charlie Watts, die kwam van mensen als Buddy Rich en Max Roach. Dat waren echte jazzdrummers. Hier hoor je dus ook de echte Charlie Watts in zijn jazz uitvoering, zou je kunnen zeggen. Met de versie van Painted Black.

Ja, ja, en toch echt de drummer van de Rolling Stones die hier achter het slagwerk zit. Charlie Watts samen met de Danish Radio Big Band met hun versie van Painted Black. Doorvoer de Rolling Stones met het origineel uit 1966. Dit was trouwens uw 2010 van de Danish Radio Big Band. En we begonnen met Eric Burdon and War uit 1970. 11 augustus 2011, toen overleed Mike Finnegan. En ik weet niet of hoe dat wat zegt. Ik weet niet of veel mensen dat wat zegt. Ik denk het hoorst er niet. Het is een man die in 1945 geboren is in Troy in Ohio. En het is een man die op ontzettend veel LP's en CD's metspeelt op de Hammond B3. Een geweldige Hammond-orgelspeler. Nou, om een paar op te noemen met wie die metspeelde. Onder andere met Dave Mason, met Etta James, met Jimi Hendrix, de Manhattan Transfer, de Maria Muldaur, Tower of Power, Rod Stewart, Ringo Starr. Nou, noem ze allemaal maar op. Ik denk dat het maar te weten is om wat van hem te laten horen. En dan in een versie van Feels Like Rain. Een versie van Buddy Guy samen met Bonnie Raitt uit 1993.

middels dit nummer een kleine hommage aan Mike Finnegan, de Hammond B3-organist die ook op dit nummer meespeelde. Nummer van Buddy Guy en Bonnie Raitt, Feels Like Rain. Hij speelde trouwens ook bij Joe Cocker, moet niet vergeten om hem te noemen. Iemand die ook overleden is, ja, een paar maanden uit de West bent, dan ben er een aantal mensen helaas overleden. Dat is Nancy Griffith, Texaanse singer-songwriter, op 68-jarige leeftijd overleden. Iemand die vooral onder muzikant heel erg bekend was en ook heel erg geliefd was. Ze speelde samen met heel veel mensen. Onder andere met Eric Taylor, daar was ze met de trouwt een poosje. En haar meest bekende cd is denk ik, of album, is Other Voices, Other Rooms. Uit 1993, vernoemd door de verhalenbundel van Truman Capote. Nancy Griffith was iemand die zich graag ook met literatuur bezighield. Ze liet zich vaak afbeelden op de hoesen met boeken op de achtergrond. En ja, de combinatie van muziek en literatuur die zat in haar persoon eigenlijk wel een beetje verenigd, zeg maar. Haar laatste cd die is uitgebracht in 2012, de cd Intersection. En dat is een cd waarin hij ook duidelijk merkt van dat ze niet alleen een hele mooie en een lieve zangeres was, maar dat ze ook een zangeres was die begaan was met de wereld, met de mensen in deze wereld. En of dat nou de slachtoffers waren van de bankencrisis, middels het nummer Hell No, of met de zwarte mensen in Mississippi, Nancy Griffith die stuntoffeur, en zeker op die laatste cd. Luister maar eens naar Come On Up, Mississippi.

Nancy Griffith, helaas overleden 13 augustus 2021. En ja, dat is een ander soort muziek dan van Tom T. Hall, man die ook overleden is in afgelopen maand. Die maken andersoortige muziek, alhoewel soms ook wel hele goede muziek. That's How I Got to Memphis bijvoorbeeld, van Solomon Burke en Harper Valley PTA van Janis Hirali. Maar hij maakt ook soms hele rechtse muziek, als dat Hello Vietnam, waarin hij helemaal achter de strijd in Vietnam stond. Tom T. Hall, ook overleden. En Dusty Hill, moet ook even benoemd worden. De gitarist van ZZ Top, op 72-jarige leeftijd, overleden. Nou, een hommage aan iemand die in 2011 overleden is, dat is de theaterproductie Musquée So Many Roads. Die speelt in Assen, die elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondagavond is door die voorstelling. Er is een website, musquetheater.nl, en door het bindt nog korten te koop. En in dat programma, in die show, er wordt altijd besloten met een nummer Another Day, Another Road. Dat gaan wij ook doen, nadat ik gezegd heb dat Harris Blues samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Techniek in handen van Karel Post. En hier bent Cuban Blizzard met Another Day, Another Road.

0: alleen Stokgrollo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: George Thorogood uit Delaware werd groot met harde, simpele, directe muziek. Hij leek een professionele honkbalspeler te worden, maar nadat hij een concert bezocht van John Hammond, besloot hij een band te beginnen. De Destroyers. George Thorogood. Move it on over.
2: I'll come in.

George Thorogood en de Destroyers, Move It On Over. De Chieftains, dat is een traditionele Ierse band uit Dublin. En vandaag loopt die band als een rode draad door het programma, omdat de heren van de Chieftains voortdurend samenwerkten met rock, blues, country en Americana artiesten. De Chieftains met Mick Jagger, The Long Black Veil.

The Chieftains met Mick Jagger, The Long Black Veil. Johnny Copeland werd samen met Albert Collins groot in het clubcircuit van Houston en later verhuisde hij naar New York omdat daar veel meer werk was voor een bluesgitarist. Dit komt van zijn album Texas Twister en Stevie Ray Vaughan is de tweede gitarist. Johnny Copeland, Don't Stop by the Creek, Son.

Johnny Copeland, Don't Stop by the Creek Sun. Met Van Morrison uit Noord-Ierland maakte de Chieftain zelfs een compleet album, Irish Heartbeat. En daarna werd er nog een wereldtour gemaakt. The Chieftains met Van Morrison. Have I told you lately that I love you?

Preston Shannon, Trouble. Nadat Mark Knopfler het voorzien hield bij Dire Straits en solo verder ging, werkte hij al samen met Van Morrison, Emmylou Harris, Sting, Phil Collins, Elton John, Eric Clapton, Paul McCartney, Jimmy Page, Brian May, Mary Chapin Carpenter, George Jones en Chris Christopherson. En de Chieftains misstaan natuurlijk niet in dit rijtje. Mark Knopfler, The Lily of the West.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Miles to Go van Frank Carrillo is het album van deze week. En Frank Carrillo, dat is een Amerikaanse gitarist die vooral veel studiowerk doet. Hij kreeg in Nederland enige bekendheid door zijn samenwerking met George Kooijmans van Golden Earring. En samen probeerden ze een album in elkaar te flansen en dat werd een groot succes, het album On Location. Frank Carrillo, Behind My Eyes.

Frank Carrillo, Behind My Eyes. Sinead O'Connor is een stadgenoot van de Chieftains en zij werkte tijdens haar flamboyante carrière ook al veelvuldig samen met andere artiesten zoals Roger Waters, Elton John, Bono, Peter Gabriel, Pete Townshend, Roger Daltrey, Van Morrison, Willie Nelson, Sucuro en de Dubliners. En dan mogen de Chieftains natuurlijk niet ontbreken. Sinead O'Connor, He Moved Through the Fair.

Sinead O'Connor. He moved through the fair. Anson Funderburk, dat is een getalenteerde bluesgitarist uit Texas, maar hij heeft, evenals Ronnie Earl en Smoking Joe Kubik, het probleem dat hij niet kan zingen. En daarom moet hij altijd gastzangers inhuren. Voor het album She Kicks Me Out was dat Daryl Nulisch. Anson Funderburk, Love Me With A Feeling.

0: gitarist Anson Funderburk en zanger Daryl Knowles, Love Me With A Feeling. Tom Jones lijkt steeds beter te worden, in ieder geval smaakvoller. Hij maakte al platen met Robbie Williams, Robin Gibb, Van Morrison, John Farnham, The Stereophonics, The Cardigans en Tori Amos. En hij scoorde 74 hits en dat kunnen zijn begeleiders niet zeggen. The Chieftains met Tom Jones, Tennessee Waltz.
1: I was dancing

The Chieftains met Tom Jones, Tennessee Walls, Mike Morgan en The Crawl uit Dallas. Dat is de band van gitarist Mike Morgan. En Mike Morgan is een voormalige motorcoureur. Hij verloor bij een ongeluk een oog en besloot toen maar een bluesband te beginnen. De zanger is Lee McBee uit Kansas City. Mike Morgan en The Crawl. I'm worried.

Mike Morgan en The Crawl, I'm Worried. Joni Mitchell komt uit Canada en zij werkte vooral samen met jazzmuzikanten Wayne Shorter, Herbie Hancock, Charles Mingus, maar ook met Tom Rush, Bob Dylan, Joan Baez, The Band, Roger Waters en James Taylor. The Chieftains met Joni Mitchell, The Magdalena Laundries.

Joni Mitchell, The Magdalene Laundries. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Lowell Fulson uit Oklahoma werd gitarist bij Texas Alexander in San Francisco en vervolgens begon hij een eigen band met de jonge Ray Charles als pianist. Lowell Fulson speelde ruim 50 jaar een vooraanstaande rol in de Amerikaanse blues. Dit komt van zijn album Hold On. Lowell Fulson, Working Man.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues vanuit het Drents Museum, de tentoonstelling Window of My Eyes. Heel veel publiek hierbij aanwezig en als gast hier aan tafel Frans Jansen. Welkom Frans.
2: Dank je.
1: Frans is de man die al in 1965 woonde bij Harry Musquet in Grollo.
2: Nee.
1: Nog niet in 65?
2: Nee, 67.
1: 67, oké. Okay. Daar gaan we het over hebben, over zijn ervaringen met Grollo, met Harry Musquet, met de blues en alle andere dingen die hij heeft gedaan. Muziekkeuze ook van Frans, van Frans Jansen. En de eerste, dat is de bekende waar deze tentoonstelling naar genoemd is. Cuban and the Blizzards met Window of My Eyes.

0: Window of My Eyes. Frans Janssen, wat roept dit aan herinneringen bij jou op, dit nummer van QB and the Blizzards?
1: Ja, behoorlijk wat. Vind ik het mooiste nummer van de Blizzards. Ik kan me nog goed herinneren dat Mick Taylor, latere gitarist van de Stones, die solo van Elko hoorde in de boerderij en daar lyrisch over was. Verder zat ik vaak op dezelfde plek als waar het getikt is. Ik heb een menig gedicht geschreven op de Triumph Tipa die daar stond. Waar Harry ook dat uitzicht had over uit zijn raam. Mm-hmm. Dus ja, heel veel herinneringen aan die tijd, ja. In ieder geval.
0: Je bent een leeftijdsgenoot van Harry Musquet.
1: Harry was 4 jaar ouder.
0: 4 jaar ouder die hebben, ja.
1: Ja. Ja,
0: jij bent, Harry zou dit jaar 75 zijn geworden, jij bent 70.
1: Laten we het daar niet over hebben verder.
0: Dat is niet erg hoor.
1: Goed.
0: Je ziet eruit als een 50er. Dus,
1: dankjewel.
0: Jij bent in 67 ben jij in Grollo gekomen. Hoe heb jij Harry voor het eerst ontmoet eigenlijk?
1: Ik had mijn eerste expositie. Ik was van de Academie in Den Haag gekomen. En toen had ik mijn eerste expositie via een meneer uit Groningen. Die had daar een soort galerie. Waar de eerste tentoonstellingen van Karel Appel waren ook in Groningen. Wietse Braamhorst heette de man. En die had contacten met de moeder van Miep. De toenmalige vriendin van Harry. En ik had daar mijn eerste expositie met Wim Doorschot. En nadat we de expo ingericht hadden, kwam ik in de tuin terecht. Het was zomer. En daar lagen een paar langharige jongens.
0: In Norg.
1: In Norg.
0: Ja.
1: In de tuin van de Eshof. En zo heb ik Harry leren kennen. Nadien kwam hij heel vaak naar de adressen waar ik toen woonde. Nadien in Steenwijk, Enkhuizen, Haarlem. En altijd als hij in de buurt was, kwam hij daar.
0: Ja, ja.
1: Ik heb ook samen dingen met hem gedaan. In Steenwijk heb ik een keer een blues en poetry optreden gedaan. Ook nog eens een keer in Wolfga. Ik vond het vreselijk, dus daar ben ik gelukkig mee gestopt.
0: Wat klikte er tussen jullie?
1: Harry had een brede interesse. Hij was middels de boerderij en de moeder van Miepje ook een beetje bekend geraakt in de wereld van de kunst. De beeldende kunst. En hij vond dat interessant. En leeftijdgenoten hebben al snel, wanneer ze op dit gebied bezig zijn, een bepaalde verwantschap.
0: Mm-hmm. Hadden jullie ook literaire bepaalde verwantschap?
1: Absoluut. Wij waren allemaal geïnteresseerd in de toentertijd bekende existentialisten.
0: Sartre.
1: Sartre, Camus, noem het maar op. De Zwarte Coltrui, Juliette Gréco. Het hele rijtje en de Amerikanen. Kerouac, Corso, Ginsberg. Mm-hmm. Dat verslonden wij.
0: En muzikaal?
1: Muzikaal was ik bezig met de Stones. En ik wist van de hele Blizzards van het bestaan niet af. In Norg zeker niet. En later kreeg hij
0: Edison.
1: Edison voor Desolation. Ik kreeg in de periode dat ik hem leerde kennen. En daartussen kreeg ik 1 singeltje van hem mee. Toen ben ik een tijdje naar Zwitserland verhuisd, naar Lausanne. En ik had het singeltje Back Home. En dat vond ik een stoer nummer. Mm-hmm. Dat heb ik daar ook in een jukebox gekregen. Een café waar ik vaak kwam. En dat werd regelmatig gedraaid.
0: Ja, ja.
1: Dus en ik maakte daar natuurlijk goede zier mee door te zeggen dat ik ze kende.
0: Dus je hebt de Blizzards muziek geëxporteerd
1: naar Zwitserland.
0: Naar Zwitserland.
1: In ieder geval.
0: En later nog een keer naar Italië.
1: En naar Italië inderdaad ben ik met Harry op vakantie geweest. Hij sleurde me een keer mee in zijn auto. Hij had zelf geen rijbewijs. Ik wel. En met Frits Fiat, zo noemden wij de auto, zijn we toen naar Italië gereden. Zonder ook maar iets. Zonder een tent. Harry dacht wel dat de hotels vrij waren. Ik ben menig hotel ingestapt. Maar niets vrij. We hebben in de auto moeten slapen. We hebben de volgende dag een tentje gekocht. En zijn op een camping terechtgekomen aan het Gardameer.
0: Ja.
1: Vervolgens is dat een hele leuke vakantie geworden. Met optredens rond het Gardameer.
0: Ja, affiche daarvan hangt nog op de tentoonstelling hier. Okay. In het Drents Museum.
1: Okay.
0: Jouw volgende muziekkeuze naar Window of My Eyes is Somebody Will Know Someday.
1: Ja, van de Blizzards in ieder geval.
0: Ja, waarom?
1: Nou, ik ben in de periode van het grote liefdesverdriet van Harry en Grollo terechtgekomen.
0: Liefdesverdriet van?
1: De breuk tussen hem en Miepje.
0: Miep Huisman.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat was een larmoyant gebeuren. Ik heb menig traan. Nou, ik wat minder. Maar ja, je huilt dan mee. Vooral als je wat gezopen hebt. We hebben menig traan geplengd.
0: En daar is deze prachtige muziek uit voortgekomen.
1: Gelukkig wel.

0: Ja, such a lonely place, Frans Janssen. Die lonely place, dat was Grollo, de boerderij in Grollo.
1: Kun je wel zeggen.
0: Daar kwam jij terecht naar Steenwijk, waar je geboren bent.
1: Wat omzwervingen. Enkhuizen, Haarlem, Lausanne.
0: En dan kom je in Grollo terecht.
1: Zeg dat wel.
0: Hoe was dat, die kennismaking met Grollo?
1: Het was rustig. Het was eigenlijk wel een cultuurshock. Ik had in Haarlem gewoond. Amsterdam was ik vaak. En daar wilde ik uiteindelijk ook naartoe natuurlijk. En dan kom ik in Grollo terecht door omstandigheden. En ja, op een voornamelijk agrarische bevolking die niet al te veel van de kunst moest hebben, sowieso. Ja. We zagen er nogal bizar uit. Dus vele vrienden had ik daar niet. En de omstandigheden en de boerderij waren armoedig.
0: Ja, ja.
1: Er was geen toilet, er was geen stromend water. 'S Winters bevroren alles. Er was één kachel. Uiteindelijk heb ik het achterkamertje gekregen. En er was helemaal geen kachel. Dus het was 's Winters ijskoud. Er was geen keuken, er was niets. Dus het was behoorlijk armoedig. Blues.
0: Ik kan het afzien nog aan jou zien.
1: Ja, ik heb daar zwaar onder te lijden gehad. De sporen zijn nog zichtbaar.
0: Dus jij bent niet de persoon die dat gaat romantiseren, wat er in Grollo is,
1: absoluut,
0: hoe dat was?
1: Absoluut niet. Het was armoede. Ze waren net een...
0: Dus jij bent niet de persoon die dat gaat romantiseren, wat er in Grollo is,
1: absoluut,
0: hoe dat was?
1: Absoluut niet. Het was armoede. Ze waren net een beetje bekend.

0: Zeer dankbaar voor...
1: Jij was niet de enige die daar te gast was in die boerderijen.
0: Zo af en toe kregen we logiers. Ja, Eddie Boyd bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Die elke avond een bedje maakte op de bank die we hadden. Horst Dierman heeft daar toen een muur gemetseld met een bank. Die is inmiddels niet meer te zien, maar die heb ik 3 jaar meegemaakt. Die muur met die bank.
1: Die witte stenen.
0: Ja, die witte Durox-blok. En dat komt ook voort in de tekst van Window of My Eyes. Sitting in my cool room. Dat was naar aanleiding van de witte blokken.
1: Ja, precies.
0: Absoluut.
1: En Eddie Boyd noem je. Heb je John Mayall daar meegemaakt?
0: Nee, John Mayall heb ik daar niet meegemaakt. Die wilde niet komen. Maar zijn toenmalige gitarist Mick Taylor wel. En ik heb Tony Zijbrands en Boudewijn de Groot. Alexis Corner vond ik een van de mooiste ontmoetingen. Is ook een aantal dagen gebleven. Heeft ook opgetreden in de Kolk.
1: Mm-hmm.
0: En dat vond ik een verdomd aardige kerel. Zijn moeder was kunsthistorica ook. En
1: dat sprak jou wel aan natuurlijk.
0: Ja, die begreep eindelijk iets van mijn moeilijk te begrijpen schilderijen.
1: Ja, ja. Je volgende muziekkeuze, om daar even mee door te gaan. Want we willen ook de nodige muziek in deze uitzending laten horen.
0: Ja, daarom heb ik lange nummers uitgezocht.
1: Ja, ik heb het gemerkt, ja. Straks hebben we nog informatie over een Bluegrass Festival op 5 maart in de Bonte Wever. Maar we krijgen eerst Leonard Cohen.
0: Ja, als je de vraag gesteld wordt, wie zou je meenemen als je naar een onbewoond eiland gaat en je mag maar één muzikant meenemen. Wie zou jij meenemen? Mag ik ook wat vragen?
1: Jawel.
0: Wie zou jij meenemen?
1: Als hij nog zou leven, zou ik Cram Parsons meenemen.
0: Nee, maar ik bedoel de platen.
1: Oh, de platen.
0: De cd's, de platen, de muziek. Het hele oeuvre van een muzikant. Wie zou jij meenemen?
1: Ik denk dat ik toch Cram Parsons mee zou nemen. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ik Leonard Cohen.
1: Waarom?
0: Ik ben er nog niet helemaal uit. Of de adagio's van Mozart.
1: Mm-hmm.
0: Maar of Leonard Cohen of de adagio's van Mozart.
1: Maar waarom? Wat spreek je?
0: Ja, ik vind Cohen tijdloos. Het verveelt me niet. Ik draai dat nog steeds volop. En de meeste mensen schijnen er treurig van te worden. Ik juist niet. Ik word er heel erg blij van. Ik vind dat echt prachtige muziek. Met die mooie meisjeskoortjes erachter.
1: En een charmeur, hè?
0: Is dat zo?
1: Is dat niet zo?
0: Ja, dat is mij totaal onbekend.
1: Did I ever love you?

0: Did I Ever Love You van Leonard Cohen van de CD Popular Problems uit 2014. Op verzoek van Frans Jansen. U luistert naar Hardy's Blues elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. In het kader van het Jaar van de Blues, Drenthe het Jaar van de Blues, is er ook een Bluegrass Festival. Eigenlijk de White Man's Blues zou je kunnen zeggen. En daarvoor hier aan tafel twee mensen die bij de organisatie daarvan betrokken zijn. Richard Vriesde en Harold Schenk. Richard, Bluegrass Festival 5 maart in de Bondewever. Hoe is dat initiatief ontstaan?
1: Ja, dat is eigenlijk meer een vraag voor Harold misschien nog. Hij kwam ooit met de naam Asheville. Een combinatie van Nashville en Assen. En dat is ooit een keer bij Anita Teveld terechtgekomen van de Bonte Wever. En zo is het gaan rollen toch, Harold, of niet?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik had in het voorjaar vorig jaar een keer een gesprek met Jan Stam. En ik vertelde...
0: Jan Stam van Kunst en Cultuur.
2: Precies. En ik vertelde hem dat ik al een tijd lang rondliep met het idee om een keer een Bluegrass Festival te organiseren in Assen. Onder de naam Asheville. Ik zei, ja, ik ben muzikant, ik ben geen evenementenorganisator. Maar het lijkt me fantastisch om een keer een Bluegrass Festival in Assen te organiseren. En nou, hij heeft dat in ieder geval onthouden. En heeft op een later moment met Anita Terveld, accountmanager van de Bonte Wever, dat idee gedeeld. En toen bleek dat ze bij de Bonte Wever ook al een tijd lang met het plan rondliepen om een keer weer een Roots Festival te organiseren in Assen.
0: Ze hebben Take Root ooit weggepest, hè?
2: Precies, nou ja, wegpesten weet ik dan niet. Maar in ieder geval was het wel iets wat pijn deed. Begreep ik al wel. En Take Root is toen naar Groningen gegaan. En zij wilde eigenlijk opnieuw een Roots Festival beginnen in Assen.
0: Ja. Richard, jij bent ook muzikant. Wie heeft de line-up van het festival bepaald?
1: De programmering, ja, het grootste deel in mijn handen. Maar ja, wel in samenspraak met de collega's, dus Harold. En het is altijd in een overleg, maar het grootste deel heb ik aangedragen en daar de contacten gelegd.
0: Nou, vertel eens.
1: Ja, waar moeten we beginnen? Herman Brok junior stond onder andere ook op Lowlands. De Bluegrass Boogeyman, 25 jaar in het vak. Hebben net een mooie plaat uitgebracht, overigens. De Straatklinkers uit Groningen, mag natuurlijk niet ontbreken. Verder Pick and Shuffle, de Pine Needle Miners, Old Time String Band. Een heel breed programma. Ja.
0: En dat programma dat duurt van, wat zijn de tijdstip?
1: Aanvang 6 uur tot pak een beet 1 uur zal het ongeveer worden.
0: Hebben jullie enige indicatie op hoeveel mensen jullie rekenen, gokken? Wat hopen jullie dat er gaat komen?
2: Nou, wij gokken in eerste instantie op 800 tot 1000 mensen. Nou, dat hebben we iets bijgesteld, iets realistischer. Het ziet er nu naar uit dat we op ongeveer 600 mensen uitkomen. En dat past eigenlijk heel goed bij de programmering die we nu hebben. Wij hebben de bandjes geprogrammeerd staan op de verschillende plekken in de Kroegenstraat in de Bonte Wever. Zowel in de kroegjes zelf als ook in het looppad en bij de ingang staan ze te spelen. En natuurlijk ook in de Plazahal. Er is een groot podium en daar wordt ook de hele avond door fantastische muziek gespeeld.
0: Oké, 5 april gaat het allemaal. 5 maart gaat het allemaal gebeuren in de Bonte Wever in Assen. Toegangsprijs €25, in de voorverkoop €22,50, dacht ik. Zeg ik het goed allemaal? Ja. En het is weer na enige vrij lange tijd dat er zo'n groot Bluegrass Festival in Assen is. Het Big Beer Festival, dat is nog altijd in Drenthe. Dat is rond de Pinkster volgens mij in Zuid-Laren. Dus 5 maart dan krijgen we dat in Assen.
2: Ja, ik wil er nog even aan toevoegen dat het een van de bijzondere kenmerken van het festival is dat het voor en door muzikanten ook is. Er is de hele avond een gelegenheid tot jam-sessie. Dus muzikanten kunnen hun instrument meenemen, banjo, mandoline, gitaar, viool, neem het mee en je kunt meespelen. En het is een interactief programma. Er komen ook barbers, komen hun vak uitoefenen. Dus er is ook de koppeling gelegd met barbershops. En er wordt vinyl verkocht. En er worden
1: schoenenpoetsers, van alles en nog wat.
0: Er is van alles te doen. Ik weet dat jullie nog wel uren kunnen praten over dat festival. Maar dat gaan we niet doen, want we gaan weer terug naar de blues. De blues van Cuban and Blisters, de blues ook van Frans Jansen. Maar om even de sfeer te laten proeven hoe dat op 5 maart in de Bonte Wever in Assen toe gaat. Hier zijn ze, de Straatklinkers uit Groningen met Hondenweer.

0: Het is hondenweer van de startklinkers van de cd Frisse Wind uit 2013. En van de Bluegrass die op 5 maart in de Bonte Wever in Assen te horen is op het Bluegrass Festival. Weer terug naar de blues, Frans Jansen. Beeldend kunstenaar, te gast hier in deze uitzending omdat jij bij Harry in Grollo hebt gewoond vanaf 1967. Was de blues daar vaak aanwezig bij Harry in Grollo?
1: Je bedoelt bij hem persoonlijk?
0: Ja.
1: Mentaal?
0: Ja.
1: Jazeker. Ja, behoorlijk, ja. Hij had leed onder zwaar liefdesverdriet. Zijn relatie met Miepje was beëindigd. Heeft prachtige muziek opgeleverd. Dus altijd ergens goed voor die zielenpijn.
0: Mm-hmm.
1: Het was blues. De omstandigheden waren ellendig, pover, armoedig. Dus het was pure blues.
0: Heb jij in die tijd Herman Brood ook meegemaakt in Grollo?
1: Jazeker. Ja, die kwam regelmatig. Harry werd altijd opgehaald met het busje. En dan kwamen ze nog wel eens even binnen. Herman was een hele stille man. Die zei nooit wat. Die schuifelde langs je heen. En ik heb later nog bij hem gewoond. Een jaar aan de Collardslaan hier in Assen. Zie ik hem nog als een mummie rondlopen. Had hij de schurft opgelopen ergens. En ja, het was bizar. De spuit in de arm regelmatig. Het was bizar.
0: Had jij nou in al die bluesomstandigheden ook nog een beetje de gelegenheid om aan jouw eigen werk, aan jouw beeldende kunst, om daar wat mee te kunnen doen?
1: Voornamelijk. In Grollo heb ik een expositie georganiseerd van mijn werk met dat van John Eck. En ik werkte daar ook. Ik had het achterkamertje ter beschikking gekregen. En tussen mijn bed en de bedstee die toen al afwezig was, ik heb daar een donkere kamer van gemaakt toen de tijd, had ik net de ruimte om te schilderen. Dus ik heb daar menig schilderij gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Absoluut.
0: Wanneer ben jij vertrokken uit Grollo en waarom?
1: Op een goede morgen. Nou ja, het was een proces. De toenmalige buurman Hans, wij noemden die mensen de Bevers. Dat was een aannemerskoppel. Roelof en Hans. De Bevers, toenmalige Fabeltjeskan, naar aanleiding daarvan natuurlijk. En ik had de deel een beetje opgeknapt. Dat was een expositieruimte geworden. En die deel die werd steeds meer door de Bevers, zeg maar, in beslag genomen. Er werden apparaten neergezet. Het werd steeds voller daar. Dus ik kon mijn werk er nauwelijks meer doen. En op een goede morgen werden wij door een hele hoop lawaai wakker. Toen bleek dat ze de boom aan het omzagen waren die pal voor de boerderij stond, zonder ons dat verteld te hebben. Wij waren razend, Harry ook. Dat we zo vroeg werden gewekt. Dat was natuurlijk na een avondelijke cafébezoek en je wordt om 8-9 uur wakker gemaakt door gezaag. Dat is ongeveer het ergste wat je kan overkomen.
0: Ja, ja.
1: Dus toen besloot Harry weg te gaan. Toen heeft hij een boerderij gekocht in Ansen. Daar heb ik nog een zomer gezeten om die op te knappen.
0: Okay.
1: Met mijn toenmalige vriendinnetje. En toen dat er een beetje behoorlijk uitzag, toen moest hij de boel verkopen. Omdat hij belastingsschulden had.
0: En toen was het weer terug naar Assen?
1: Toen was het terug naar Assen.
0: Toen was het voorbij eigenlijk het plattelandsgebuur.
1: Absoluut. Ja. Hij logeerde regelmatig bij mij in de Gymnasiumstraat. Hij logeerde bij Short Punten. Het was een beetje zwervende toen de tijd.
0: Broken zou je kunnen zeggen.
1: Broken Jake Burg, fantastisch.

0: prachtige ballad van Jake Butt uit 2012.
1: Bug.
0: Bug. Bug.
1: Geen Butt is wat anders.
0: Frans, jij je vertelde net van dat toen Harry weer terugging naar Assen, naar 1971. Toen ging het allemaal niet zo geweldig meer. Met de band die viel zo langzamerhand toen ook uit elkaar. Heb jij dat contact met Harry, heb jij dat steeds gehouden?
1: Ja, dat werd wat minder natuurlijk. Ik woonde niet meer bij hem en hij was wat zwervender. Maar dat contact is altijd gebleven, ja.
0: Iemand die ook regelmatig in Assen kwam, denk ik met name contact had met Eelco Gelling.
1: Met Eelco voornamelijk.
0: Ja. P.H. Winkel.
1: Ja, ja, klopt.
0: De schrijver uit Nijmegen. Vertaler, schrijver, dichter.
1: Ja, veelbelovende, talentvolle jongeman.
0: Ja.
1: Geweldige kerel. En ik was een beetje in competitie met hem. Hij zat achter hetzelfde meisje aan als ik.
0: Hmm.
1: En we schaakten samen veel. Hij was een veel betere schaker. Dus hij won met schaken, maar ik kreeg het meisje.
0: Ja. Ik zie de overwinning gloed nog in jouw ogen.
1: Het fantastisch.
0: P is niet oud geworden trouwens, hè?
1: Nee, joh. Yep. Echt dramatisch. Op de verjaardag van Elvis Presley is die nog steeds redelijk onduidelijk hoe of wat.
0: Ja.
1: Maar die is ineens dood gevonden op zijn kamer en schijnt overleden te zijn op inderdaad de verjaardag van Elvis Presley. Mm.
0: Hoe was jouw relatie met Eelco Gelling eigenlijk?
1: Dat was heel vriendschappelijk. Eelco was een beminnelijke man natuurlijk. Eelco was eigenlijk een veel vriendelijker en sociaal mens als Harry was. Kunnen we rustig eerlijk over zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ja, Eelco had ook een veel bredere belangstelling. Wat nou niet belangstelling, maar bredere oriëntatie. Wat Harry was echt toch zeer Drents.
0: Mm-hmm.
1: Wilde altijd direct naar huis. Eelco kon het overal wel goed vinden. Was meer een wereldburger als dat Harry was. Harry is dat gelukkig later wel geworden.
0: Mm-hmm.
1: Met al zijn gereis. En daar had hij toen al ontzettend hekel aan reizen. Die hele Engeland geschiedenis is een beetje mislukt door zijn angst voor reizen.
0: Mm-hmm. Terug even weer naar de muziek.
1: Jij weet er alles van. Jij bent ook met hem op reis geweest.
0: Dat is gelukt in 93.
1: Precies.
0: En in 99.
1: Ja.
0: En dat vond ik toen heel mooi dat hij dat inderdaad aandurfde.
1: Ja, ja.
0: Alleen, hij hoefde toen niet op te treden.
1: Nee.
0: Ik denk dat dat een verschil was.
1: Hij had een soort van stage fright, inderdaad.
0: Ja, ja.
1: En er moest altijd wat gedronken worden voordat hij het podium opklom.
0: Een van de mooiste filmpjes op deze tentoonstelling hier vind ik ook het filmpje wat gemaakt is bij Schiller in Aalten. Dat hij achter het podium is en dat het allemaal nog gezellig is. En op een gegeven moment dan moet hij het podium op. En dan, je ziet hem eigenlijk zenuwachtig worden om die drempel over te gaan naar het publiek toe.
1: Ja, ik vind dat niet zo raar. Een hele hoop mensen die voor grote aantallen publiek optreden hebben daar last van. Toneelspelers, en de bekende zenuwen. En als je er staat, dan vallen die weg.
0: Er wordt wat afgeleden in de coulissen. En
1: in de kunst wordt heel erg geleden.
0: Daar komt de blues uit voort. Geldt dat ook voor de Eagles, het volgende nummer op jouw lijstje?
1: Ja, is wat mij betreft een klassiek muziekstuk.
0: Was dat ook muziek die Harry... Want Harry had nogal de neiging, Harry Musquet, om muziek bij zijn vrienden aan te prijzen.
1: Absoluut. Harry was een docent. En je moest het niet wagen daar iets negatiefs over te zeggen. En dat gold voor de boeken die hij las. En ik moet eerlijk zeggen dat hij een geweldige smaak had. Een hele brede en goede smaak op dat gebied. Voor zover ik dat kan beoordelen. Mm-hmm. En de muziekkeus was ook heel divers. Het was niet alleen maar blues. Het was klassieke muziek. Het was Elton John. Het waren Simon & Garfunkel. Het was heel breed.
0: Ja. Hoorden daar de Eagles ook bij? Of is dit
1: absoluut
0: puur jouw keus?
1: Nee, dat vond hij ook mooi.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: The Last Resort.

0: van de LP Hotel California, The Last Resort van de Eagles, op verzoek van Frans Jansen, de gast hier in deze uitzending van Harry's Blues. Frans, wanneer jij nou terugkijkt op de hele periode van Harry Musquet, Cube in the Blizzard, de 45 jaar dat hij actief is geweest in de muziek, welke betekenis heeft hij voor, in jouw beleving, voor Drenthe gehad?
1: Ja, die is groot geweest. Vooral onder toen de tijd de jongeren in Nederland. Drenthe werd op de kaart gezet. Het was toch een beetje een achtergebleven gebied. Nog steeds is het zo dat de afstand tussen het noorden en het westen langer is dan omgekeerd. Dat merk ik nog steeds als ik in het westen ben en bij goede vrienden. Als ik daar op een verjaardag ben en ik rij 's nachts naar huis, dan valt iedereen van zijn stoel. Ja, het heeft Drenthe op de kaart gezet en hij is het meeste. Ja, Harry is een echte. Hij is doorgegaan tot op het eind van zijn leven. Heel veel van die popmuzikanten was het een tijdelijke invulling van een bepaalde jeugdperiode. En getrouwd, kinderen gekregen, ander baantje gevonden. Hij was een echte muzikant.
0: Hij leefde de blues, kun je het zo zeggen?
1: Absoluut, absoluut. Ja, zijn hele leven ook met al zijn affaires, zijn liefdesgeschiedenis. En ja, het was een... Ja, inhoudelijk heel bluesy man.
0: Ja. En wanneer jij nou over deze tentoonstelling hier in Drenthe Museum en boven de tentoonstelling van Rudy Leukveld rondloopt, wat voor gevoel roept dat dan bij jou op?
1: Ja, voornamelijk herinneringen natuurlijk, hoewel ik daar een behoorlijk de pest aan heb. Ik leef namelijk nu. En ik vind de dingen die ik nu doe belangrijk. Ik zeg altijd, vroeger is voorbij. Maar ja, klaarblijkelijk niet. Het is... Het is een prachtige tentoonstelling en ik zie nu dat een hele hoop mensen daarvan genieten. Dus ik al eer naar het Drenthe Museum en de mensen die dit tot stand hebben gebracht.
0: Allemaal dankzij Harry Musquet. Laten we dat ons
1: Harry
0: goed realiseren.
1: Harry is hier duidelijk de centrale figuur in. Zonder Harry hadden we misschien een tentoonstelling over Eelco hier gehad. Ik zou het niet weten. Nee, denk het niet.
0: Misschien was het zonder Harry Eelco ook wel niet eens geweest.
1: Nee, dat is zo'n gelukkige samensmelting. De Beatles zijn daar een aardig voorbeeld van.
0: Stones.
1: Ja, je woont bij elkaar in de straat. Je hebt toevallig dezelfde belangstelling. Of je komt elkaar tegen op school en... Ja, dat is het verbluffende toeval wat altijd een rol speelt bij dit soort dingen. Voetballen, noem maar op. Ja. Dat soort toevalligheden.
0: Jij bent ook nog een beetje op de tentoonstelling aanwezig. Want hier achter jou, daar hangen twee prachtige hoesontwerpen van Red, White en Blue.
1: Ja, dat heb ik toen. Ik was toen met dat soort tekeningen bezig. En Jan Venhuizen, toen de tijd manager, en Harry en Eelco, die vonden dat mooi. En naar aanleiding daarvan heb ik dit hoesontwerp gemaakt. Kooijmans heeft nog een tekening uit die tijd gekocht van me. George Kooijmans.
0: Heb je nog meer hoesen gemaakt of is het deze beperkt gebleven?
1: Dit is hiertoe beperkt. Ik zou er een maken nog voor, hoe heet die? Bekende Engelse zanger. Ben ik nog in de studio geweest in Groningen ergens. Maar dat is toen niet doorgegaan, om een of andere reden.
0: Maar goed, jij bent aan de andere kant. In de kunst ben jij wel altijd doorgegaan. Dus.
1: Absoluut, en nog steeds. Ik maak nu een hele grote Maya-tempel. Dat is het volgende project, samen met iemand. En dat, half maart moet dat er staan. En dat vind ik leuk om te doen. En terugkijken op vroeger. Ja, ik doe dat elke dag. Als ik mijn atelier binnen wandel, zie ik al die werken die ik vroeger gemaakt heb. Dus ik word elke dag echt geconfronteerd met mijn verleden.
0: Het verleden hoort bij het heden en misschien ook wel de basis voor de toekomst om maar eens wat bij scheren.
1: Het is het fundament.
0: Te roepen. Ja? Wij zijn aan het eind van dit programma met veel belangstelling hier in het Drenthe Museum gemaakt. Ja. De tentoonstelling die loopt nog vele weken, straks gecombineerd met de tentoonstelling over de Maya's. Frans Jansen, jij noemde net al. Hartstikke bedankt voor jouw aanwezigheid hier.
1: Graag gedaan.
0: We besluiten met een nummer van de laatste cd van Harry Musquet van Cats Lost. Ik zeg nog even dat Karel Post dat die de techniek deed, productie en presentatie Albert Haar. Maar waarom dat laatste nummer?
1: Ja, het is een ontroerend nummer natuurlijk. Het is ook volgens mij op de begrafenis van Harry gedraaid op verzoek van Dawina. En ja, het is een eerbetoon aan zijn laatste vriendin. En ontroerend mooi.
0: More than I can ask for.
1: Zo is dat.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Scott McKenzie die kwam uit Jacksonville in Florida. Hij ging naar New York en daar maakte hij deel uit van The Journeyman. Hij reisde door naar Californië en daar schreef zijn vriend John Phillips van de Mama's en de Papa's een wereldhit voor hem. Er werden maar liefst 7 miljoen singles van het nummer verkocht. In 2012 overleed hij op 73-jarige leeftijd. Scott McKenzie, San Francisco.

Scott McKenzie, San Francisco. Etta James overleed in 2012 op 73-jarige leeftijd, nadat er in 2008 al Alzheimer bij haar geconstateerd was. En Stevie Wonder, Beyoncé en Christina Aguilera zongen op haar begrafenis. Etta James, Every Little Bit Hurts.

Elton James, Every Little Bit Hurts. Thin Lizzy werd in 1969 opgericht in Dublin door Phil Lynott. Hij was de zanger, de componist en de bandleider, maar hij overleed in 1986. De band bleef bestaan, maar wel in allerlei verschillende bezettingen. Hier is hij er nog bij. Thin Lizzy, Whiskey in the Jar.

Thin Lizzy, Whiskey in the Jar. Don Henley, dat is de Texaanse drummer van de Eagles en tevens de beste zanger van de Eagles. Maar hij maakt ook prachtige soloalbums voor een kleine groep liefhebbers. De hits, die scoort hij met de Eagles. Don Henley, Taking You Home.

Don Henley, Taking You Home. Uriah Heep werd in 1969 in Londen opgericht door gitarist Mick Box. En ze waren in de jaren 70 mateloos populair in Nederland. In 2018 komt het album Living the Dream uit. En dat is dan het 26e album van Uriah Heep. Easy Living.

Uriah Heep, Easy Livin'. Solomon Burke maakte het album Nashville met producer Buddy Miller. En de achtergrondvocalen werden verzorgd door Dolly Parton, Patty Griffin, Emmylou Harris en Patty Loveless. En dan op het volgende nummer is de achtergrondzangeres Gillian Welch. Solomon Burke, Valley of Tears.

0: Everybody wants to send me down to the Valley of Tears.
1: Muziek voor volwassenen, Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
2: Willie Dixon, Walking the Blues, is een album met louter composities van Willie Dixon. In 1960 nam Howlin' Wolf zo'n nummer op en later werd hetzelfde nummer nog gecoverd door Etta James, The Q65, Dion, Paul Butterfield, The Cream, Can't Heat, The Grateful Dead, Ten Years After en The Who. Maar hier is het origineel van Howlin' Wolf.

Howlin' Wolf en Spoonful. Smoking Joe Kubek uit Dallas, Texas, overleed in 2015... en de man toerde jaren door Amerika met zijn goede en degelijke band. Hij scoorde nooit een hit, maar het was een echte goede liveband. En hij werkte al die jaren met zanger Benoist King. Smoking Joe Kubek, Smoking Joe's Café.

Smoking Joe Kubek en Smoking Joe's Café. Danny Zager en Rick Evans uit Nebraska vormden een duo. Rick Evans schreef een nummer en dat werd een nummer 1 hit in Amerika. En dat waren one-hit wonders. Daarna hebben we nooit meer iets van ze vernomen. Danny Zager die bouwt nu in Nebraska Zager Guitars. En Rick Evans die heeft nooit meer iets van zich laten horen. Maar dat begrijp ik wel, want dit nummer was een hit in heel de wereld. En hij heeft als componist al die royalties gekregen. De man moet multimiljonair zijn. Het ging allemaal om dit nummer. Zager and Evans in the year 2525.

Zager en Evans in the year 2525. Stevie Nimmo, de Schotse blueszanger, nam zijn album The Wines of Life op in Austin, Texas. En dat deed hij met producer Lloyd Maines. En dat is dan weer de vader van de leadzangeres van de Dixie Chicks, Natalie Maines. Stevie Nimmo, Eye of the Storm.

Stevie Nimmel, Eye of the Storm. William Clark, dat was een mondharmonica-speler uit Inglewood in Californië. En de man had altijd problemen met zijn gezondheid na jarenlang toeren. In Indianapolis lag hij al eens bewusteloos op het toneel. En op 2 november 1997 bleef hij dood na een optreden in Fresno. Hij werd slechts 45 jaar. William Clark, Blues is Killing Me.

William Clark, Blues is Killing Me. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braams deed de techniek. Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. En dit is Van Morrison, I Left My Heart in San Francisco.

0: Blues in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah.

0: Welkom mensen bij de derde aflevering van Harry's Blues. De reis van de Delta naar de grote steden, naar Chicago, Detroit en New York. Zeg maar, the way up north. In dit geval, we kwamen in Memphis aan, daar hebben we de vorige uitzending over gehad. Gingen we eerst nog een klein stukje zuidwaarts, want we gingen naar Greenville.
1: Ja, wij gingen van Memphis zuidwaarts de Delta weer in en wij kwamen aan de westpunt van de Delta uit. En dat was Greenville. Greenville, dat ligt aan de Mississippi. En als je daar bent in Greenville, Lustra's, dan moet je ook even naar de Mississippi gaan. Want wat zo mooi is op die Mississippi, is dat er allemaal boten ligt. En er mag ook gokt worden op die Mississippi. En dat giet nog van oudsher, want toen had die oude radenboten. En daar werd altijd feest op viert. En daar werd dronken. En daar kon je op slapen. Maar daar kon je ook op gokken. En uit die tijd dateert dat natuurlijk. Dus als je bent in Greenville, dan moet je toch even gaan kijken naar die prachtig mooie radenboot die er nog ligt. Of de casino's op de rivier.
0: Wij gaan door niet voor naar Greenville. De plaats waar William Alexander Percy trouwens geboren is. Van het bekende boek Lanterns on Levy. Maar wij gaan op zoek naar, ik denk een van de laatste der Mohikanen.
1: Ja, als wij het hebben over de eerste generatie blueszangers. Mensen die de blues, die de plantages en alles nog metmaakt hebben. Dan praten wij in dit geval over een van die mensen die daar allemaal nog metmaakt hebben. En waarschijnlijk misschien nog een van de enigen is in de Mississippi Delta. Die er nog is en die ook nog speelt. En die je ook nog te woord wil staan. En wie hebt het in dit geval over? Willie Foster.
0: Ja, hij woont hoor in een shack, in een holden huzie. Twee kamers zo ongeveer. Toen we daar binnenkwamen, toen ging zijn fysiotherapeut die ging net weg. Want hij heeft geen been meer.
1: Nee, hij zat in een stoel voor zover je dat zitten kunt noemen. Hij zat natuurlijk. Maar het is een vreemd gezicht om iemand daar in een stoel te zien zitten en zonder benen. Hè? Want dat heeft hij niet meer. Hij vertelde dat een van die benen.
0: Ja, hij had wat gehad bij het uitstappen vanuit een busje in Nederland volgens mij.
1: Ja, in Nederland met de Duke Jones. Daar deed hij een paar optredens met en toen is daar.
0: Ja, is er wat met gebeurd.
1: Er is wat met gebeurd. Wat het nou precies was, dat was niet helemaal duidelijk. Waarvoor dat andere been eraf gaan is dat. Meestal krijgt hij dat soort dingen. Of het is een ongeluk geweest, het kan suikerziekte wezen of zoiets. Het is mij niet helemaal duidelijk geworden in ieder geval.
0: Lopen kunnen in ieder geval niet zwaar best meer, maar
1: praten,
0: des te beter.
2: Come on in, he's all yours.
3: Hello. Where y'all from?
4: From Holland.
3: Holland, that's right. Last time I was in Holland, 2 months ago.
4: Yeah.
3: I skinned that leg and I had to have it cut off.
4: Uh-huh.
3: It cut off 2 weeks ago.
4: And that's because of?
3: I was getting up in the van and over in Holland and Peters. You know Peter?
4: Peters in Harlem?
3: Yeah. See that sign up there? The juke joints?
4: I know
5: that one.
4: Well, the juke joints from Holland, yeah.
3: Yeah, juke joint, that's right.
4: Yeah.
3: I was playing with them.
4: Uh-huh.
3: And I get up in their van and I put my good feet up on the step like that.
4: Yeah.
3: And it slipped off and hit this leg right long.
4: Uh-huh.
3: Yeah, and knocked the skin off. Knocked a little skin off of there. Mm. And I got leukemia and it wouldn't get well. And it set up, it knocked the skin off of there and it set up an infection. Y'all just sit around and get the.
4: Have you played the Blues Estafette in Utrecht?
3: Where?
4: You do that? In Holland?
3: Yeah.
4: Yeah?
3: Played there.
4: The big hall?
3: Yeah, great big hall.
4: Yeah.
3: In Holland.
4: Uh-huh.
3: I laid there the last Friday. I was over there. Where was I over there? I went over there in March, April. April. I went over there in April.
4: Uh-huh.
3: The big festival come off in April.
4: That's
3: when
4: it's in Utrecht, isn't it?
3: Huh?
4: In Utrecht, the big hall.
3: I don't know where it was. I don't know.
4: So far.
3: I was with them. Yeah, I was with with the juke joint. Uh-huh. They carried me every which way. We played it.
5: It's very hot over in Mississippi. It's
3: it's dry.
6: That's to us.
5: To us.
3: Drive hot. Dry hot.
5: Yeah.
3: Dry heat. That's right. Y'all, I was raised up. I was born here.
5: Yeah.
3: But I left here and went everywhere. I've been all over the world.
5: Yeah, that's very interesting because we wanted to ask you. You've also been in Detroit and Chicago and and you've been in St. Louis.
3: St. Louis is a state of about 28 years.
5: And a whole lot of people went way up north, but they never came back.
3: Never came back. That's right.
5: But you're probably one of the few who came back.
3: I'm one of the ones to come back, that's right. Yeah. I stayed up there 20-some odd years because I went in the Army in 42, 41, 42. I went in World War II, and I started out on stage in London, England, in 43. I went on stage.
5: Yeah, yeah.
3: And then when I came home in 45, then I got me a band together. A little band together, there's three of us, guitar player and a drummer and myself. I blow a harmonica, play the Jimmy Reed style.
5: Ah, yeah.
3: You know, Jimmy Reed and I was raised up together. We went to school together back in years ago, you know, when I was around 15, 16 years old. We used to go to the same school. We were born about a mile apart. I was born here in Mississippi on one plantation, he was born on another plantation, Jimmy Reed World.

0: The Big Boss Man van Jimmy Reed. Maar in de uitvoering van Willie Foster van de muziekcassette I Found Joy uit 1909. Hij bespeelde harmonica. Hè?
1: Hij speelde harmonica en hij refereerde er ook nog even aan een stukje wat hij zei dat eigenlijk een vriend was van Jimmy Reed. Dat ze een kilometer van elkaar af woonden en dat ze ook op school gaan waren. En ja, dat ze elkaar heel goed kunnen. Vandaar ook dat stuk Big Boss Man van Jimmy Reed. En dat giet over de voorman die, die de mensen, de slaven in die tijd. Tot werk aansporen, zou ik maar zeggen. Want dit was nog niet zo'n slechte. Die was alleen nog maar groot. En dit was al.
0: Ja. Willie Foster, de man zonder been, die ook in Nederland gespeeld had. Ik kan merken trouwens dat hij niet meer precies wist waar als het was.
1: Nee, hij had het over Haarlem en de Duke Joints. En ik vroeg hem of hij ook op de Blues Estafette speelt had. En dat hebben we inderdaad speeld. Maar dat is altijd in november. En hij had hier over maart, april. En dat hij uit de van stapt was, uit een busje. Mm-hmm. En een wond kreeg had. En dat is, hij had leukemia, zei hij. Dat is bloedziekte eigenlijk. En vandaar dat andere been, wat er ook af was. Maar hij wist niet meer precies waar hij west was.
0: En zijn muzikale carrière die was een beetje begund eigenlijk op het podium in de oorlogstijd in Londen.
1: Ja, daar had ik ook heel verhaal over. Dat hij daar in dienst was en dat hij daar op een gegeven moment tijdens de oorlog mensen, militairen was aan het entertainen, geloof ik.
0: Ja.
1: Zo'n verhaal vertelde hij mij. Dus.
0: Nou ja, het is heel interessant natuurlijk als zo'n man metmaakt van dik in de 70. Hem uiteraard ook eens te vragen van, want dat heeft hij metgemaakt, hoe het leven op zo'n plantage, hoe dat nou eigenlijk was.
2: How was life?
3: Yeah.
2: I lived it. It didn't bother me, just like it don't bother me now, you know. It was, it wasn't slavery. I wasn't in slavery, but it come out of slavery, you know. It's just the same as slavery, I guess. But, you stayed in on the plantation, you sharecrop. Everything you made, you give the boss man half of it, you know. That's what they call plantation, sharecropping.
3: Yeah, sharecrop.
2: Sharecrop. We have 10 acres of ground, and we make 10 bales of cotton. We do. The boss man gets 5, and we get 5.
3: Yeah.
2: Then we take care of ourselves out of our 5.
3: Can you remember the settle at the end of the year?
2: Yeah, I remember the settling. At the end of the year, around November, December, whenever you get through picking, if you get through before Christmas, you'd get they'd give you some money, they settle up with you. They said, well, you owe me $100. You paid out a debt and you cleared $100, or you cleared $50, or you cleared $200. We never declared $200. We cleared $150, high as $150. There was but 3 of us. That's me, my mother, and father. So I didn't have no sisters and brothers. And I worked on the farm. I started working when I was 7 years old.
1: And how come you did go back to Mississippi?
2: Why did I come back?
1: Yeah.
2: Because of my mother.
1: Yeah.
2: My mother fell out. I was living. I went to Detroit.
1: Yeah. Yeah.
2: And she fell out in Mississippi, and I come back here to see her. Along in this time of year, hot. It was hot, and she fell out. And I come back down here to see her. I went back to Detroit, and then she fell out again. Then I left Detroit and come back down here again, and I said, no. And I stayed over my time then, stayed 2 weeks, and I had 1 week pass, 1 week, absent with, leave with absent, you know, on my job. When I went back, I had to look for another job. Well, I got another job, and I said, well, heck away with it. I worked a little while, and then about 6 months, and I come home. I come on back here. I stayed here and worked 1 year. Then I said, now I know Mississippi. I know my hometown.
1: Yeah.
2: I know how to farm. I love to farm. I love to raise cotton, corn.
1: You like the country, the country life better than
2: the city life?
1: Yeah.
2: That's right, because I stayed right in. But I went to the city and I worked, but I wanted hard jobs. I've always been laboring all my life.
1: Yeah.
2: I like to labor. I like hard work. Because I come up working hard. Come up carrying water to the field to the whole choppers, about 6, 7 years old. And then 7 years old, then right at the end of 7, I went to driving a mule. One mule.
3: Yeah.
2: I was plowing with a mule. 8 years old, I was plowing, running one mule. 9 years old, I was running two mules. Uh-huh. 10 years old, I wanted to do a man's job. I started doing a man's job when I was 10 years old. That's the hardest work there is on a farm with a mule. Well, only hardest work on a farm, plowing, which is laying off roads, busting out middle with four mules. And I drove that when I was 10 years old.

0: The Pony Blues uit 1965 van The Father of the Delta Blues, Son House. En ik denk dat Willy Forster daar ook wel het nodige van leerd zal hebben.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Want, ja? Dat was ook echt de Delta-man, Son House.
0: Dat geldt voor Willy Forster ook. Hij vertelde ook dat hij op de plantage, de kantoenplantage, dat hij doorwerkt had. Hij had ook over het fenomeen van sharecropping.
1: Ja, hè? Dat is de helft voor de bosman en de helft voor jezelf.
0: Ja, ja.
1: En dan kreeg je zaaigoed en al dat soort dingen. En dan moest je op een gegeven moment toch afrekenen.
0: Aan het einde van het jaar.
1: Ja, en dan waren ze natuurlijk altijd weer de lul. Want zo ging dat daar. Zo is dat altijd geweest natuurlijk.
0: Ja. Maar het was maar iemand die de cijfers kende.
1: Ja, precies.
0: En dat was de bosman.
1: Ja, de white man. En dat is tegenwoordig ook nog een beetje zo. Wat ik ook vertelde is dat... hij hield van werken, zei hij. Hè?
0: Ja, ja.
1: En dat hij al op heel jeugdige leeftijd, 6, 7-jarige leeftijd, al achter de mule, achter de ezel liep om te ploegen en zo. Wat zwaar werk was. En even ouder, al achter 2. En dat hij hield van het. Hij hield van het

0: Blues is Just a Feeling van Willie Foster. Nou, ik denk dat hij erover mitpraten kan dat blues vooral een gevoelszaak is. Als je veel middenmaakt hebt, als hij middenmaakt heeft.
1: Ja, hij zegt blues hurts. Hè. Blues is een sad song. Hij zegt, alles als je voet stampt, dan doet dat pijn. Maar dat is ook zoals de blues gezongen wordt. Hij zei over Muddy van dat hij met soul zong. En verderop in het verhaal kwam nog te sprake het hele verhaal met zijn moeder. Dat zelfs in het katoenveld geboren was. En dat hij vroeg aan zijn moeder, waarom ben ik hier geboren? En dat zijn moeder zei, ja, they wouldn't let me go to the house because the bosman wants me to labor. En als dat niet de blues is, dan weet ik het ook niet meer.
0: Geboren op een katoenzak, deze man, Willie Foster uit Greenville. Maar die woorden die hebben in het leven van heel veel muzikanten een rol gespeeld. En dat geldt ook voor Willie Foster. Willie Foster, de man uit Greenville, die hij hiervoor in de uitzending hoorde. En hij dan het prachtige boek van Muddy Waters erbij pakt, The Mojo Man. Dan kon je op pagina 44 ook tegen van dat Muddy Waters, dat Willie Foster, dat hij Muddy Waters ook heeft zien spelen. Hè?
1: Ja, volgens Foster is hij een tietje mondharmonica spelen bij Muddy Waters werd, maar dat betwijfel ik toch. Ik bedoel, hij zal waarschijnlijk wel eens een keer met speelde hebben, maar hij is, voor zover ik het boek lezen heb, nooit een vaste mondharmonica speler bij Muddy Waters geweest.
0: Nee, ik kom ook niet op een van de opnames, kom je ook niet op Veur of zo. Nee.
1: Nee.
0: Dus ja.
1: Het was altijd of Jacobs of Cotton of een heleboel van die jongens die dat. Little Walter dus.
0: Yeah,
1: maar ik kon Willie niet vinden. En dat,
0: kunnen we niet precies aangeven hoe goed hij nou wel is? Willie Foster niet.
1: Nou, wat ik van hem gehoord heb, is het niet echt een virtuoos, maar hij doet het redelijk. En ja, god, ik heb toch wel een beetje zwak voor zo'n man. Dus ik bedoel, wat moet je dan nou? Hè? Ik bedoel, zo'n man, twee benen eraf en dan nog zo optimistisch. Daar kun je niet anders dan zwak voor hebben natuurlijk.
0: En in het boek dan wordt aangegeven op pagina 44, voor de mensen die dat in Noor wil kijken, dat in Leland, dat Muddy Waters doorspeelde en dat Willie Foster dat hij hem door treft en dat ze door in die tijd, en dan praat hij al van voor de oorlog zelfs al, dat ze door waarschijnlijk wel eens samenspeeld heeft. Het boek geeft in elk geval aan dat wel eens gebeurd is.
1: Maar, ja.
0: Ja goed, dan maak je nou geen deel uit natuurlijk van de reguliere bezetting van Muddy's in band.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
0: Dat was trouwens nog wel eens een gewoon en kom, hè?
1: Ja, in die band van Muddy Waters, ja. Ik bedoel, hij begon dus eigenlijk. Of de eerste grote mondharmonica speler was dus Walter Jacobs, Little Walter. Maar dat was een hele moeilijke man. En die ook zelf een carrière wil maken. Maar dan iedere keer weer terugkwam en heel vaak dronken was. En ruzie had in de straat. En daar is hij uiteindelijk ook aan overleden. Maar misschien komen we daar later een keer aan toe.
0: Er is in mijn nummer erin. Den doorspeelt Willie Foster na zeker niet op mid. Het is een nummer wat ook heel bekend geworden is: De Dam, hè?
1: Ja, en ach ja, het is een heel veel uitvoering. Het staat zelfs ook nog op een cd van ons, of een LP. Heette dat toen.
0: De nummer van Big Joe Williams.
1: Ja.
0: Wat soms ten onrechte ook wel weer aan
1: Muddy Waters toeschreven wordt. Ja, maar dat is niet zo. Het is duidelijk van Big Joe. Baby, please don't go.

0: Live opnemen op het bekende Newport Jazz Festival, hè?
1: Ja.
0: 1960.
1: Ja, het Folk Festival had je ook. Daar ken ik nog opnames van John Lee Hooker op. Prachtige opnames overigens. Maar het was altijd een heel bekend jazzfestival. Eigenlijk het grootste zo'n beetje van Amerika. Newport Jazz Festival, ja.
0: Baby Please Don't Go. Een hit van Big Joe Williams uit 1941. En van hem zal Muddy Waters het ongetwijfeld gehoord hebben. Het is een van zijn klassiekers geworden, denk ik, hè?
1: Ja, zeker weten. En ik bedoel, er was toch een soort van orale overlevering. En je hebt Willy Foster gehoord die zegt van ja, dat nummer van Muddy, dat doe ik zo. En die verandert een paar woorden aan en dat was zijn nummer en zo.
0: Ja.
1: Ik zeg het alleen niet zo hard, zei Willy Foster. Ik maak het nummer wat zachter en dan met wat meer respect als Muddy. En zo zal het hier ook gaan wezen. Ik bedoel, Big Joe die heeft het ongetwijfeld ooit een keer ergens gehoord. Maar heb zijn naam er uiteindelijk onder zijn.
0: Maar die Waters die heeft natuurlijk wel voor wat ik zelf geschreven heb.
1: Ja, en Willie Dixon natuurlijk voor,
0: yeah.
1: voor hem bij Chess. Want dat was zo'n beetje de huisdichter, zou ik maar zeggen, van de familie Chess.
0: Dat is ook zo'n leuk verhaal wat in dat boek staat. Dat Willie Foster op een gegeven moment zegt dat hij aankomt bij het huis van Muddy. En Muddy op te halen. Hè, dat ze naar een optreden toe gaat. En dat Muddy dat die zegt net helemaal klaar maakt. Hè, want de man loopt al die mooie impacten bij. Hè?
1: Ja, dat Muddy bleef een heer.
0: Ja.
1: Hij bleef niet alleen een heer, maar hij had dignity. Hè, dat, hij straalde wat uit. En hij wou zijn muziek echt overbrengen naar de mensen. Hij vond dat heel belangrijk.
0: Dat was een gentleman.
1: Ja.
0: Mensen bij hem in de band moesten nog altijd in pak spelen. Hè?
1: Ja.
0: Dat was vaste regel.
1: Ja,
0: dat wil je niet vanaf weer.
1: Terwijl de flessen trouwens rondgingen achter de bühne.
0: Ja, dat heb ik een andere keer weer over. Daar volgende week nog helemaal over hem, over die drank of zo. Maar binnen die gelegenheid kwam Willy Foster, die kwam dus bij hem. En Muddy, die net uit de badkamer kwam, keurig gedrest en gescheurd en zo. Die zei, I'm ready.
1: Ja.
0: En toen zei van, verrek, ja, daar zit een tekst in.
1: Ja, ja.
0: En door is dus, daar heeft Jan Willy Dixon gevraagd. En door is dus dat nummer uit te komen van, I'm ready.
1: Ja. Yeah.

0: compositie van Willie Dixon, op aangeven dus van Muddy Waters, de tekst I'm Ready. En dat staat allemaal in dat prachtige boek. Wat Boudewijn Buch trouwens ook in het boek is lees, want ik las in de VARA-gids van vorige week dat er een stukje in stond dat Baby Please Don't Go, dat van Muddy Waters zou zijn geweest. Dus laat ik dat boek maar eens lezen. Muddy Waters, The Mojo Man, I'm Ready, uit 1954.
1: Volgende week in Harry's Blues.
0: Willie Foster is een van de laatste der Mohicanen. Een van de laatste originele Delta Blues muzikanten. Nou, je hoort er vandaag al over, maar voor volgende week hebben wij ook nog stof te over met hem.
2: Ja, Willie Foster, de man uit Greenville, Mississippi. De man die heel veel had te vertellen en waar wij verschrikkelijk hartelijk ontvangen werden.
0: Volgende week gaan wij het onder andere met hem hebben over de reis naar het noorden toe. Naar Chicago, naar Detroit, waar hij onder andere John Lee Hooker ook ontmoet heeft. Een man die ook zo zijn opvattingen heeft hoe mensen onderling met elkaar moet gaan. En ook de waardering die als hij zet, die met name in Europa voor de Amerikaanse bluesmuziek is. En dat is in Amerika nog wel eens anders. Maar daarover volgende week meer in de volgende aflevering van The Way Up North in Harry's Blues. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Bedankt aan VPRO Radio en het Stimuleringsfonds Culturele Omroep Producties. Tot volgende week.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Blues is echte live muziek, dan komen alle emoties het best tot hun recht. Dit wordt dan ook een uurtje live blues. Dit is een opname van QB in the Blizzards uit 1968 in de Rijnhalle in Düsseldorf. Met Eelco Gelling op gitaar, Herman Brood piano, Jaap van Eyck basgitaar, Dick Beekman drums en Alexis Corner als gastgitarist. Het nummer is geschreven door Eddie Boyd. QB in the Blizzards. 5 long years.
2: This one is dedicated to Eddie Boyd. It's called 5 long years.

0: Thank you very much. Thank you very much indeed. Thank you very kindly. Thank you, Madonna.
1: QB and the Blizzards, 5 Long Years. De band van gitarist Greg Koch begeleidde blueszanger Melford Milligan tijdens een live optreden voor de radio in Milwaukee. Het is een compositie van Sam Cooke. Melford Milligan, Changes Gonna Come.

0: Milford Milligan, Change Is Gonna Come. Het komt van het album Killin' It Live van bluesgitarist Tommy Castro uit San Francisco. Het album werd opgenomen tijdens concerten in New York, Californië, Michigan en Texas. En Tommy Castro schreef het nummer samen met bluesgitarist Joe Louis Walker. Tommy Castro, Loose, Loose.
1: Dream of coming to Pawling, New York without playing a low-down funky blues.

Tommy Castro, Loose Loose. Het komt van het album Blues Alive van gitarist Gary Moore. Het album werd opgenomen tijdens een live optreden in de Hammersmith Odeon in Londen. Het is een eigen compositie. Gary Moore, Story of the Blues.

Gary Moore, Story of the Blues. John Mayer nam zijn live album Try op in New York met basgitarist Steve Jordan en drummer Pino Palladino. En hij kopieerde het format van Stevie Ray Vaughan, die altijd met basgitarist Tommy Shannon en drummer Chris Layton speelde. John Mayer, Gravity.

John Mayer, Gravity. Junior Wells, dat is een mondharmonica-speler uit Chicago. En hij is zo'n klassieke bluesartiest. Hij nam zijn live-album Junior Wells and the Aces op in Boston. Het nummer is geschreven door Amos Blackmore. Junior Wells, I Don't Know.

0: And you see what happened?
1: Junior Wells, I don't know. Rita Chiarelli, dat is een Canadese blueszangeres en ze heeft Italiaanse roots, maar in Italië trekt ze geen volle zalen, in Duitsland wel. En daarom nam ze haar album What a Night Live op in het Duitse Regensburg. Rita Chiarelli, Tupelo.

Rita Chiarelli, Tupelo. Joe Bonamessa nam zijn album A New Day Yesterday op in Fort Wayne in Indiana met basgitarist Eric Scar en drummer Kenny Cram. Joe Bonamessa, If Heartaches Were Nickels.

0: Joe Bonamessa, If Heartaches Were Nickels. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Fleetwood Mac nam het album Preaching the Blues op met Christine McPhee Perfect op piano, de twee gitaristen Danny Kilwar en Jeremy Spencer, basgitarist John McPhee en drummer Mick Fleetwood. Fleetwood Mac, Teenage Darling.
1: Teenage Darling. Again.

Hoi luisteraar, dit is Haddy's Blues. April doet wat hij wil, dat is het motto van deze maand. En wat ik wil is goede muziek. Komende uur muziek van onder andere Sugar Ray Rayford. Van Daniel Lois van de nieuwe cd. Van Albert Castiglia, ook een nieuwe cd. Verder muziek van Jerry Legere, een Canadees. Pete Mancini en van de Harry Musquet Band. Maar we begonnen met muziek die zondagmiddag in Hofstede in Grollo klonk van de Texaanse Sari Shore. Turn the radio on.

turn the radio on. Sherry Shore. En ze was afgelopen zondag was zij in Grollo bij Hofstegen. Nou, wat mij betreft mag ze nog best eens een keer weer komen. Want het is een uitstekende zangeres, deze Texaanse Sherry Shore. Van de cd Never Say Never uit 2018. Nou, iemand die natuurlijk helemaal bij Grollo hoort, dat is Harry Musquet. Het museum in Grollo, dat is weer lus. De tentoonstelling die is te bekijken. Kijk hem op de website van het C+B Museum. Een nummer van de Harry Musquet Band uit 1900 en Zumzum van de LP Love Vendetta, Devil Daisy.

Larry Musquet Band uit 1977 van de LP Love Vendetta. Compositie trouwens van Martin van Dijk, de pianist Martin van Dijk, die ook prominent in deze uitvoering hoorde. Net als de gitarist Bernard Reinke. Het was de titel van dat Harry met andere mensen speelde dan hij in het verleden gewend was. Onder andere Jan Groenink, die zat er toen bijvoorbeeld bij. En inderdaad Bernard Reinke op gitaar. 1977 was dat. We gaan naar Jerry Legere, een man uit Canada die ondertussen al heel wat cd's gemaakt heeft. Ik denk wel een stukje 14 of 15 ongeveer. Man die een beetje treedt in de, ja, in de voetsporen van Jesse Winchester bijvoorbeeld, Fred Eagle Smith, dat soort mensen. Tiff Merritt, Jim Lauderdale, om een paar te noemen. Goeie muziek, teksten vooral erg van belang. Deze CD die heeft hij gemaakt samen met iemand van de Cowboy Junkies, met Michael Timmons. De CD Nothing Pressing en daarvan het nummer Recluse Revisions.

het is duidelijk dat deze Jerry Leger, dat hij schatplichtig is aan een beroemde landgenoot, namelijk aan Neil Young. Want het intro van dit nummer, Recluse Revisions, dat heeft heel veel overeenkomsten met Harvest, met Heart of Gold van de LP Harvest van Neil Young. Maar dit was Nothing Pressing, een cd die net uitgekomen is van Jerry Leger. Nog een cd die net uitgekomen is, een single cd. Dus de echte cd die zit er aan de hand te komen. Die is van Pete Mancini. En Pete Mancini is een bluesman uit Chicago. Een beetje op de oude manier eigenlijk nog. Hij zingt ook over een bekende straat in Chicago. De Madison Avenue Blues.

Nou, eerlijk is eerlijk, meer pop dan blues eigenlijk. Dit nummer van Pete Mancini van de Madison Avenue Blues. Albert Castiglia, dat is een man uit New York. En de naam die suggereert het al duidelijk van Italiaanse afkomst. Ik weet niet of u in Little Italy woont in New York. Maar heel veel Italianen bent in het verleden door New York verhuisd. Een aparte kolonie door helemaal. En Albert Castiglia die hoort er ook toe. Een man die al verschillende cd's gemaakt heeft. Onder andere samen met Mike Zito. Ook een van de bekendere bluesmensen in Amerika. Die ook vaker in Europa via het Roof-label optreedt. Albert Castiglia, titelnummer van de nieuwe cd. I Got Love.

I Got Love, Albert Castiglia van de nieuwe cd van hem, die net goed wel uitgekomen is. Vijf nummers waren dat achter elkaar. Shadi Shore, de Harry Musquet Band, Jerry Legere, Pete Mancini en Albert Castiglia. En dat hoor je allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, de toeter van drie keer is scheepsrecht. En in dit geval een nummer van Tom Waits uit 1984 van de LP Rain Dogs. En de aanleiding is de verschijning van een cd van Bottleneck Jack. Bottleneck Jack, dat is de artiestennaam van Johan Venema, uit de Rinsuma Geest, uit Friesland, uit de Friese Wouden. De Friese Wouden die noemt zichzelf wel een beetje het Texas van Friesland. En dat geeft al een beetje aan dat zijn muziek, dat die geworteld is in de blues, in de bottleneck muziek, gitaarmuziek en ook een beetje in de country muziek. Hartstikke leuke band van Jack Bottleneck samen met Rob Takema, Herman Frank en Johannes Blanksma. Bottleneck Jack, de nieuwe cd die heet Cow Country en het nummer dus Blind Love.

Blind Love in de versie van Bottleneck Jack van de NASD Cow Country. Het origineel uit 1985, dat was van Tom Waits. Tom Waits, man die geboren is in 1949. CD is uitgekomen, of LP toen nog, in 1985. Het was een deel eigenlijk van drie LP's die hij uitbracht. Swordfish Trombones, Rain Dogs en Frank's Wild Years. En het nummer Blind Love, dat komt dus van de LP Rain Dogs. Daar speelt trouwens Keith Richards van de Rolling Stones speelt er ook nog een beetje. De versie van Tom Waits.

originele versie van Blind Love van Tom Waits van de LP Rain Dogs in 1984. En niet met een bottleneck, maar met een viool eigenlijk door als een belangrijk instrument bij. Nou, de derde versie, die komt uit Detroit, uit Motor City, USA, Motown. En die is van Bob Seger. Bob Seger en de Silver Bullet Band. Uitgebracht in 1991, de CD The Fire Inside. En door op de versie van Bob Seger van Blind Love.

De derde versie van Blind Love van Bob Seger en de Silver Bullet Band. En dan roept dat toch wel veel herinneringen op aan nummers als Turn the Page, Still the Same en Old Time Rock and Roll. Drie versies waren dat. En de aanleiding was de nieuwe cd van de band Bottleneck Jack. De band van Johan Venema uit de Rinsjuma Geest, uit de Wouden in Friesland. Het Texas van Friesland. De cd Cow Country, net nee uit. Het origineel uit 1985 van de LP Rain Dogs van Tom Waits. En de laatste die hij hoorde die was van Bob Seger van de cd The Fire Inside uit 1991. Nou, we gaan naar 2022. We gaan naar 9 juni 2022. Want als alles goed is, dan staat dan op het podium in Grollo Sugar Ray Rayford. Dat is een soulzanger. Een beetje funky soulzanger uit Memphis, Tennessee. Man die al een hele carrière achter de rug heeft. Niet alleen in de muziek, maar ook in het leven. Hij werkte onder andere 10 jaar bij de Amerikaanse marine, de US Navy. Er is een nieuwe cd van hem uit te komen. Into Deep, Sugar Ray Rayford met United We Stand.

Nou, dat kan een mooi feestje worden op 9 juni op het podium van het Holland International Blues Festival in Grollo. Wanneer Sugar Ray Rayford door gaat optreden. United We Stand van de nieuwe CD Into Deep. We blijven een beetje dichter bij huis. We gaan naar Engeland. Een Engelse groep die een beetje op de sfeer zit van country, folk, bluegrass. Een beetje in die sfeer. Maar wel heel bekend is in Engeland. Op het Glastonbury Festival al een keer opgetreden heeft. We hebben het over de Police Dog Hogan. Daar is een cd uitgekomen die heet Overground. En het nummer dat herinnert aan een prachtige stad in Spanje. Aan Barcelona.

0: pondering the mystery of love.
1: En dat was Police Dog Hogan met het nummer Barcelona van de cd Overground. Op 11 april dan wordt de culturele prijs van Drenthe die wordt uitgereikt aan Simon Dijkstra, de culturele prijs van 2022. En tegelijkertijd wordt op die datum ook de culturele prijs van 2020 uitgereikt, namelijk aan Daniel Logus. Maar helaas, hij zal er niet zelf bij aanwezig wezen. Zijn grote moord in de muziek, Gepken, die is door aanwezig gekomen. De prijs in ontvangst te nemen, Daniel Logus. Gelukkig heeft hij wel een nieuwe cd gemaakt. Hij treedt de laatste tijd niet meer zoveel op, of niet meer op eigenlijk. Kom eens een beetje in wat u de running, maar in wat gas terugneemt. Maar gelukkig wel een nieuwe cd. Gewoon getiteld Daniel Logus en daarvan Als het regent in Rotterdam.

ik weet niet zeker of het gitaarwerk van Bernard Gepken is of van Daniel Loos, maar het zal een van die tweeën ongetwijfeld wezen. Van Als het regent in Rotterdam van de nee CD van Daniel. En 11 april dan krijgt hij dus de culturele prijs uitereikt in het Atlas Theater in Emmen. En Bernard Gepken die neemt hem dan in ontvangst in naam van Daniel Loos. Nou, het is puur toevallig dat het laatste nummer waar wij deze aflevering van Harry's Blues met besluit dat de Depression Blues is. Als het regent in Rotterdam kun je ook depressief van worden. Maar het is een nummer van Melvin Taylor in de uitvoering van Albert Castiglia. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van, en dan moet ik in de naam erbij pakken, Peter-Jan Dijkstra. Een hele jonge technicus dit keer. En we besluiten dus met Albert Castiglia van de CD I Got Love met de Depression Blues.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Zangeres Tracy Nelson loopt vandaag eens een rode draad door het programma. Dit nummer nam ze op met pianist Wes Winans en basgitarist Michael Rhodes. En dat zijn twee muzikanten uit de begeleidingsband van Joe Bonamassa. Het nummer is geschreven door bluescomponist Willie Dixon. Tracy Nelson, Don't Go No Further.

Tracy Nelson, Don't Go No Further. De band The Eagles, dat is geen hitmachine meer, maar wel een garantie voor kwaliteit. En dat is dan weer vooral de verdienste van Don Henley. Hij schreef het nummer en hij blijft een voortreffelijke zanger. Het komt van het album Long Road Out of Eden. En dat album stond wel op nummer 1 in de Amerikaanse albumcharts. The Eagles, Waiting in the Weeds.

The Eagles, Waiting in the Weeds. Tracy Nelson zong ook een duet met de Ierse folkzangeres Maura O'Connell, die eerder al samenwerkte met Van Morrison, Mary Black, Dolly Parton, Bela Fleck, John Prine en The Chieftains. Tracy Nelson en Maura O'Connell, Love Won't Come.

Tracy Nelson en Maura O'Connell, Love Won't Come. The Ghost of Paul Revere, dat is een band uit Maine. En de band werd ontdekt tijdens een optreden in de tv-show Conan. De band speelt Americana, folk en alternatieve country. En het zevende album is uit, Good at Losing Everything. The Ghost of Paul Revere, Good at Losing Everything.

The Ghost of Paul Revere, Good at Losing Everything. Tracy Nelson hoorde het nummer ooit op de radio van Little Milton en ze nam zich toen al voor om het zelf ook een keer op te nemen en het staat intussen op het album Victim of the Blues uit 2011. Tracy Nelson.

Tracy Nelson, Feel So Bad. Op zijn album Blues and Beyond uit 2004 vertelt Gary Moore precies waarom hij de blues speelt. Hij overleed overigens even later tijdens een vakantie in Spanje op 58-jarige leeftijd. Gary Moore, that's why I play the blues.

Gary Moore, that's why I play the blues. Tracy Nelson heeft intussen 24 albums gemaakt en daarnaast maakte ze ook nog albums met Emma Thomas en Marcia Ball, de Chicago Blues Reunion, de Blues Broads en de Nashville Cats. Tracy Nelson, come see about me.

0: Druk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Let's Rock'n'Roll Again van Mick Stender is het album van deze week. En het is opvallend dat een jonge zanger aanhaakt bij de klassieke rock'n'roll en dat hij ook nog bedreven blijkt in Americana ballads. Hij mag heel tevreden zijn over dit mooie debuutalbum. Mick Stender, Time to Wait.

Nick Stender, Time to Wait. William Bell, dat was de songwriter, producer en zanger van Stax Records uit Memphis. En Booker T. Jones, dat was de leider van de studioband in Memphis, Booker T. en de MG's. En deze William Bell en Booker T. schreven samen dit nummer. Tracy Nelson, Every Day Will Be Like a Holiday.

Tracy Nelson, Every Day Will Be Like a Holiday. Will Hoke, dat is de voormalige highschool-leraar uit Nashville. Hij maakt al jaren schitterende albums, maar hij blijft maar een marginale artiest. Dit komt van het album Tiny Little Movies en alle nummers zijn opnieuw eigen composities. Will Hoke, All the Pretty Horses.

Will Hoke, All the Pretty Horses. Tracy Nelson, die vandaag eens een rode draad door het programma liep, is intussen 76 jaar, woont op een boerderij buiten Nashville, studeerde sociale wetenschappen aan de Universiteit van Wisconsin en doet al 60 jaar actief mee in de muziek. Tracy Nelson, Walk Away.

Tracy Nelson, Walk Away. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Lynyrd Skynyrd, de band uit Jacksonville in Florida, is nog steeds bezig met het afscheidstournee. En Lynyrd Skynyrd produceerde natuurlijk wereldhits. Sweet Home Alabama, Free Bird en natuurlijk dit prachtige nummer uit 1973. Lynyrd Skynyrd, Simple Man.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues weer vanuit het Drents Museum, de tentoonstelling Window of My Eyes. En een hele bijzondere gast aan de tafel. Namelijk de man die de blues bij Harry Muskee leert heeft eigenlijk. Ralf de Jong. Door met praten we het komende uur over zijn muziek, over de nieuwe cd, over het optreden bij Van Slag op 2 april. Maar we beginnen met Daniel Lohuis. De zonne en de maan.

0: zelfs de zonne en de maan ooit zult ze een keer vergaan. Bezongen door Daniel Lohuis van de nieuwe CD Awesome. Nou, de tentoonstelling Window of My Eyes die blijft nog wel even bestaan, want het is net bekend geworden deze week dat de tentoonstelling verlengd wordt tot met 5 juni. Ralf de Jong, terwijl op de achtergrond Harry Musquet in het Scott Joplin Museum in St. Louis is en hij op de bühne staat, zit jij hier aan tafel. Yeah. Want jouw carrière, nou ja, is niet echt niet begonnen bij Harry Musquet, maar Harry heeft wel een belangrijke rol gespeeld.
1: Ja, Harry heeft me gepresenteerd door heel Nederland met zijn theatertour.
0: Ja, in het voorprogramma toen, hè?
1: Ja.
0: Maar daarvoor was jij al langere tijd bezig.
1: Klopt, zeker.
0: Vanaf wanneer ongeveer?
1: Vanaf dat ik 15 was, heb ik een gitaar gekocht en dat ging eigenlijk best wel heel snel, heel serieus. Zeg. Maar daarvoor had ik wel klarinet geprobeerd en wat andere instrumenten. Maar toen de gitaar zelf kocht, toen ging het eigenlijk heel snel. En toen bleek dat ik toen in dat jaar vond ik eigenlijk een beetje mijn talenten, zeg maar.
0: En was er toen ook gelijk de bluesmuziek?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wat?
1: Een verzamelplaat met oude blues. Dat begon met een nummer van Lydon Hopkins en Muddy Waters en 3 o'clock blues van B.B. King en Elmo James nummers stonden op. Howlin' Wolf stonden eigenlijk al die populaire mensen uit die tijd zeg maar op.
0: Ja. Dus de blues zit in jouw vezels, om het zo maar te zeggen.
1: Zeker, ja, van kinds af aan eigenlijk al.
0: Ja. Ja, ja. Maar daarnaast denk ik toch ook wel een flinke scheut er ook een rol, of niet?
1: Ja, ik hield heel erg van de Rolling Stones altijd al. En ik leerde pas later QB kennen. Mijn vader had platen van de Rolling Stones, maar niet van QB.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, dat was wel, kwam wel uit dezelfde bron.
0: Precies, ja. Jij komt met twee nieuwe dubbel CD's uit.
1: Mm-hmm.
0: Waarom gelijk met 4 CD's?
1: Ja, omdat ik. Ik had wat nieuwe bandleden en ik had toevallig een heel mooie live opname kunnen maken.
0: In
1: Hoogland.
0: Ja. Ja.
1: En die kwam er toevallig even tussendoor, zeg maar. Dus ik was druk bezig met zo'n dubbelalbum te maken vorige zomer en zo. En toen kwam die er tussendoor. Ik dacht van ja, ik kan hem wel laten liggen, maar nu is die. Hij is echt van nu en ik vond hem te mooi. Dus ik dacht, nou, ik doe hem meteen in januari die. En het was toevallig ook nog, ik dacht van ja, ik ben eigenlijk 25 jaar bezig.
0: Nou, kijk,
1: laat ik hem mooi combineren dan. Ja.
0: Wel grappig trouwens, toen Harry Musquet 25 jaar bezig was, toen heeft hij een concert in Vredenburg in Utrecht gegeven.
1: Ja.
0: Het concert, dat daarvan zijn delen hier te zien.
1: Ja, ik zag
0: het. En in het QB Museum in Grollo is trouwens dat hele concert te zien.
1: Ja.
0: Het eerste nummer wat jij op jouw lijstje, want de gast bepaalt altijd de muziek in dit programma, hebt gezet, is het een nummer Man.
1: Ja. Ja, dat is een heel mooi nummer. Het gaat over een liefde waar ik 7 jaar mee was, inderdaad. En dat je dan iemand loslaat, moet laten, maar je blijft tegelijk ook vrienden, zeg maar. Dus in die zin is het niet een hard liefdeverhouding, maar blijft gewoon liefde. Alleen neem je dan afstand van elkaar en ga je eigen weg.
0: Mm-hmm. Ja. Man, Ralf de Jong.
2: Doe nog één van Just Ralph. Zo'n man doen aan.

0: Ja. Yeah. De blues, hè?
1: Mooi, hè?
0: De blues, man. Man. Het, je zou bijna zeggen van dat een beetje een equivalent is van Somebody Will Know Someday. Andere tijd, wat andere omstandigheden natuurlijk. Maar diezelfde intensiteit, die zit er heel nadrukkelijk wel in.
1: Mooi, hè?
0: Maar dat kenmerkt jouw optredens ook altijd. Met een enorme intensiteit, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Ik wil het niet anders in ieder geval.
0: Nee, hoe hou je het vol, jongen?
1: Ja, dat is ook dan...
0: Het is wel topsport wat jij bedrijft.
1: Klopt, ja. Ja, klopt.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar je kunt niet anders natuurlijk. Zo ben jij als artiest, denk ik.
1: En je krijgt ook veel meer terug van mensen. Omdat de respons is er ook direct, zeg maar. Ook al, zelfs als mensen het liedje nog nooit eerder gehoord hebben...
0: Ja.
1: Komt het toch op dat moment bij een optreden vaak toch binnen.
0: Ja. Hoe heb je nou, even nog naar die nieuwe cd die op 2 april bij Van Slag ook gepresenteerd wordt in Borgen.
1: Ja.
0: Hoe is die ontstaan? Hoe is die samengesteld?
1: Nou, ik heb gewoon zoals ik het altijd doe bij platen. Ik ga een aantal nummers uitzoeken die ik door de jaren heen schrijf. Hè. Ik heb zo'n soort catalogus, zou ik zelf bij, van alle liedjes. En dan ga ik zo er doorheen pluizen. Denk van, oh, dat liedje lijkt me nu leuk om te doen.
0: Ja.
1: En die lijkt me leuk, dus dat is een liedje van... liedje vanuit 97 staat erop, dat is de oudste. Dreams, die gaan we straks
0: draaien.
1: Oké,
0: gaan we nog draaien, ja.
1: Uit eentje. En nog een uit 97, Life is Good Enough. Die gaan we niet draaien, maar die staat er dan ook op. En, zo tot nu toe, zeg maar. En tijdens dat proces schrijf ik ook nieuwe liedjes. En die neem ik dan meestal ook mee. Mm-hmm. Omdat je dan in die soort, een soort flow zit van het gevoel. Ja, zo ontstaat het dan.
0: Er is een soort basismateriaal van wat je bij elkaar gezocht hebt.
1: Ja, klopt.
0: En dingen die ter plekke zijn, ontstaan.
1: Klopt. Ja, alles is ter plekke ontstaan, maar dan door de jaren heen, zeg maar.
0: Ja.
1: En inderdaad, en er komen dan tijdens dat proces nieuwe nummers bij. Dus dat is, wat zal het zijn, de helft is dan nog nieuwer. Mm-hmm. En de andere, ja.
0: De titel, eigenlijk zijn twee titels, hè?
1: Ja, dat klopt, maar dat is eigenlijk één liedje. Het is eigenlijk één liedje van de plaat.
0: Oké.
1: Ja, dat is het titelnummer daarom ook. Is Lonesome Man, comma Ocean of Love.
0: Ja.
1: En ik vond dat zo toevallig dat ik gedurende het proces eigenlijk te veel nummers had om op één cd te kunnen plaatsen. toen ik dacht van, hey, dat is wel mooi, want dat liedje heeft eigenlijk een titel met twee titels erin, zeg maar.
0: Ja.
1: Lonesome Man, Ocean of Love.
0: Ja.
1: Dus toen dacht ik, nou laat ik dat gewoon dat als titel nemen. En dan heb ik één cd, noem ik Lonesome Man en die andere Ocean of Love.
0: Ja. Mooie, een dubbel cd, prachtige dubbel cd die dus bij Van Slag in Borgen gepresenteerd wordt. En daarvoor, een paar dagen ervoor, bij de Noord-Zuid Jazz Club in Amsterdam.
1: Uh-huh.
0: Daarop staat ook On Your Own.
1: On Your Own. Ja, die staat op die live plaat inderdaad.
0: Ja, op die live, sorry. Ja,
1: dat is... Het is een liedje over als je iemand loslaat, dat je echt afscheid neemt en ook van binnen voelt dat je eigenlijk geen contact meer wil. Maar dat kan ook naar jezelf toe zijn dat je uiteindelijk soms helemaal alleen staat.
0: On your own.

0: De live versie van On Your Own.
1: Super.
0: Van Ralph de Jong. Van de dubbel CD Live in de Nood. En dit stond op je vorige CD, dacht ik.
2: Ja, he? Song Coming Up. Ja. Ja, klopt.
0: Ook weer een heel, ja, heel intens nummer, hè?
2: Mm-hmm. Ja.
0: Een beetje over vergankelijkheid.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Dat in het jaar, dat is toch wel mooi hoor, dat we herdenken dat het 75 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren is. En dat hij heel veel voor Drenthe heeft betekend.
2: Nou hè.
0: Heel veel voor de muziek in Nederland, voor de blues in Nederland.
2: Ja.
0: En zelfs nog voor een relatief jongere als jij. Dat vind ik, vind ik toch wel mooi.
2: Ja.
0: Wat heb jij van hem, ik wil niet zeggen geleerd, maar wat heb jij van hem meegekregen?
2: Ja, het eerste wat hij zei toen hij me voor het eerst had gezien, ook in de Amer. Want iedereen was toen heel enthousiast en zo, en Harry ook.
0: Ja.
2: En hij zei maar je moet wel volhouden, zei hij.
0: Ja, ja.
2: Ja. Dat wist ik natuurlijk al, want ik was al heel lang bezig. En toen ik 21 al was, voelde ik me al eigenlijk mislukt. Ik dacht van ja, dit duurt veel te lang. Ik had al lang met mijn platen in de winkel moeten liggen of zo. Want toen was ik natuurlijk toch heel intensief bezig altijd al met de muziek. Dus, dat gewoon van het harde werk en gewoon volhouden, zeg maar. Van de muziek, dat het allemaal niet geen glamour en glitter is, zeg maar. Maar gewoon,
0: Harry had natuurlijk ook ervaren, ook in zijn leven, dat er ups en downs waren natuurlijk. Hè?
2: Ja.
0: En die heb jij ook gekend.
2: Ja, zeker.
0: Niet eens zo heel lang geleden.
2: Hele
0: tijd uit geweest ben.
2: Ja, ja.
0: Het gaat nou weer goed met je, hè?
2: Ja hoor, zeker. En ik zie het ook dat het toen ook goed met me ging. Dat klinkt misschien een blasé, maar het was toch ook een soort mogelijkheid. Omdat ik toch een baan erbij had, omdat ik niet van de muziek kon leven.
0: Mm-hmm.
2: Was het toch een verzekering gelukkig, zeg maar. Dat ik toch een inkomst had en de huur kon betalen. En dus dat heeft me wel ook echt gered. Dus was het ook een soort bezinningsperiode om even te kijken hoe het nu gaat met mijn leven. En een beetje terug bij de kern te komen. Mm-hmm. Ja.
0: Maar ja, dat hoort ook een beetje bij de blues, hè? Dat je tot het gaatje gaat. Hè?
2: Ja.
0: Dat je ook de downs tot in de diepte moet meemaken.
2: Uh-huh. Ja, precies. Dus
0: maar niet alleen dat natuurlijk. Nee. Ja, blues is ook vrolijkheid en feest.
2: Ja. Ja, dat klopt. Ja. Dat zei Harry trouwens ook altijd over de blues. Hij heeft zelfs een liedje Time Pass Me By. Hè, van mensen zeggen dat hij een trieste man is of zo. Hij zei dat is helemaal niet waar. Ja. Harry zei ook altijd, die blues, daar word je juist weer blij van als je die zingt, zeg maar. De relativering.
0: Nou, ik merk dat jij de woorden van Harry, ik zou bijna zeggen, te harte hebt genomen.
2: Ja, ja.
0: Let Me Look In Your Eyes. Dat is van de nieuwe CD.
2: Nieuwe album.
0: Ja, van het nieuwe album van Lonesome Man.
2: Klopt.
0: Moet er nog iets bij verteld worden of kunnen we gewoon luisteren?
2: Het is een van de meest uitgeklede liedjes, zeg maar. Ik ben het gewoon alleen en ik begeleid mezelf nog bij een extra slide. Dat is het eigenlijk.
0: En er geen mondharmonica erbij?
2: Nee.
0: Die heb je wel meegenomen trouwens.
2: Heb ik wel bij je.
0: Nou, dan gaan we straks wel even naar luisteren.
2: Okay.
0: Even een stukje live muziek hier in het Drents Museum.
2: Ja,
0: Let Me Look In Your Eyes.

0: Let Me Look In Your Eyes van de nieuwe cd van Ralph de Jong. Je weet er wel spanning in op te bouwen in zo'n liedje.
1: Oh.
0: Ja, ja. Wanneer je hier zo zit in het Drents Museum, ja. Want dit wordt opgenomen in het Drents Museum, ja. Op de koptelefoon, zonder verdere afleiding en dergelijke, mm-hmm. Dan, je hebt steeds het gevoel dat er nog wat meer komt, Dat,
1: mm-hmm.
0: Ja, bijzonder.
1: Mooi.
0: Ja. je speelt hier bijna solo, zou ik zeggen. Ik denk dat er een tweede gitaar ingedubt is, of niet?
1: Ja, heb ik slide bijgespeeld.
0: Ja, precies, ja. Je treedt zowel solo op als met band, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Meestal solo, met band.
0: Wat doe je het liefst eigenlijk? Of maak je dat niet uit?
1: Nee, ik vind het wel leuk dat ik gewoon af en toe is met de band. Want het is ook heel inspirerend met zulke goede muzikanten. En het contact natuurlijk is heel gezellig. En aan de andere kant kan ik bij solo-optredens ook vaak nieuwe liedjes weer schrijven, zeg maar. Omdat ik dan heb je soms zo'n geconcentreerd publiek. Dat je gewoon, en dan kom je in een soort flow qua sfeer en zo. En dan komen er vaak ook nieuwe liedjes en zo. Dus dat is wel onmisbaar voor mij.
0: Ja, ja. Solo-optredens zijn ook vaak in wat kleinere gelegenheden,
1: klopt,
0: waarschijnlijk.
1: Klopt, ja.
0: Dan is het contact met het publiek ook nog wat indringender.
1: Ja, meestal tot 100 mensen of zo. En dan inderdaad, dan heb je echt zo'n hele... Ja.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En dan komt die harmonica. Want ik hoor nou de harmonica hier even op de achtergrond.
1: Ja, met John LeGrand.
0: Dat is Kim Snelten volgens mij.
1: Hoor.
0: Kim Snelten, 1990 in Vredenburg.
1: Oh ja.
0: Want in tegenstelling tot Harry speelde wel een klein beetje gitaar, linkshandig.
1: Ja.
0: Speelde in het begin ook wel mondharmonica.
1: Uh-huh.
0: Maar later was hij puur zanger. Maar jij bent ook echt een gitarist natuurlijk.
1: Uh-huh.
0: En een mondharmonica speler.
1: Ja, een mondharmonica wat minder, dat doe ik bijna nooit.
0: Nee. Wanneer solo optreedt ook niet?
1: Ja, nee. Heel vaak komt het er toch niet van.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: Nou, maar je hebt hem nu wel even meegenomen.
1: Ja, ik heb hem meegenomen. Ja, vind ik wel mooi.
0: Nou, dan moet ik even wat
1: aan. Even een beetje doen, ja.
0: Ja, even...

0: Gotta look in the mirror, see myself grow up. There's a blues for you, baby. There's a blues for you, baby. There's a blues for you, baby.
1: Zo waan ik me even in een juke joint in de Delta bijna, Ralf. Oh, wanneer je zo speelt. En ja, die sfeer die dat uitstraalt.
2: Dat, ja, dat vind ik zo mooi, die oude opnames inderdaad. En dan, ik vond net of de wind er nog doorheen kan waaien door die muziek. Er zit zoveel ruimte in, zoveel stilte, zeg maar.
1: Ja, ja.
2: Vind ik vaak even. En heel veel improvisatieruimte, zeg maar. Later is de blues vaak wat meer tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Dan wordt het helemaal dicht gedreven.
1: Ja.
2: Maar als je dan inderdaad de oude opnames van Lightning Hopkins hoort of zo, dan hoor je dat hij gewoon soms even zit te denken of zo.
1: Ja,
2: even
1: wacht,
2: wat er dan weer gaat komen of zo.
1: En er zit in jouw muziek, er zit ook een beetje dat broeierige zit er dat in. Je weet, er speelt wat onder of zo.
2: Ja,
1: hè? Dat vind ik ook wel mooi. Dat vind ik trouwens ook heel goed bij Drenthe passen. Want Drenthe is ook een provincie waar het broeit er altijd.
2: Uh-huh.
1: Het bruist er niet echt, maar het broeit er wel. Ja. Nou, maar daarom speel je ook vaak in Drenthe, volgens mij.
2: Absoluut.
1: En je hebt goede mensen hier in Drenthe om je heen. Dus,
2: ja,
1: ik zag de oud-manager van Cube in the Blizzard, Jan Venhuizen.
2: Ja,
1: zie ik vaak in jouw gevolg. Kijk. Dus
2: klopt.
1: Dan ben je een goede
2: bijzonder, hand. Bijzonder, ja, fijne mensen.
1: Belangrijk. Keeper of the Key, Ralf. Dat is het volgende nummer wat we gaan draaien. In elk geval. Ook weer van de nieuwe CD Lonesome Man.
2: Klopt, ja.
1: Wie houdt de sleutel?
2: Ja, precies. Ja. Geschreven in 2010.
1: Oké. Okay.
2: En ook in één keer, zeg maar. Dat is meestal bij liedjes. Dan komen ze gewoon in één keer. Ja. Zo heb ik hem ook gespeeld.
1: Sky Song from the Spot.
2: Ja, precies.
1: Ze vallen zo opeens naar beneden.
2: Ja.
1: Keeper of the Key.

0: Keeper of the Key van de nieuwe cd van Ralph de Jong. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Live opnemen in het Drents Museum op de tentoonstelling Window of My Eyes. En boven is nog de prachtige fototentoonstelling van Rudy Leukveld, Blues in Heaven. Ralph de Jong, wanneer... Ja, ik begrijp dat jij graag naar die beelden kijkt die je daar allemaal op het podium ziet.
1: Maar ik luister wel mee.
0: En je luistert mee. Ja. Nee, maar het zijn prachtige beelden.
1: Ja, prachtig.
0: Harry Musquet met een Musquet King.
1: Nou, daarnet ook nog was uit het begin jaren 80, denk ik nog.
0: Ja. Was nog een jonge Harry Musquet. Ja. Was hij ongeveer net zo oud als jij nu bent, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, liep je met de hond bij de Drentse A.
1: Mooi. Hoor.
0: Met Cassia.
1: Ja.
0: Ja, de hele mooie beelden van Willem van der Linden die dat toentertijd allemaal gefilmd heeft. En die ook meegeweest is naar Amerika in 1999. Daar ben je ook al geweest in Amerika, toch?
1: Jawel, klopt, ja.
0: Ja?
1: Ja, dat was voor de International Blues Challenge ben ik twee keer geweest.
0: Ja. Je bent naar Memphis geweest.
1: Ja, Memphis, ja.
0: Ja.
1: Maar dat leeft de muziek niet echt meer, hè?
0: Nee?
1: Nee. Maar dat merk je wel, van vroeger was het natuurlijk wel. Speelde B.B. King daar gewoon, speelde iedereen. Ja. Elvis Presley speelde daar. Maar dat is, ja, dat merk je gewoon aan alles. Het is meer een soort Efteling geworden. Ja, spijt me dat ik het zo zeg, maar je merkt dat er weinig... Ik sprak ook van die mensen die vroeger met Etta James speelden en zo allemaal daar. Maar die zeiden van, ja, we zijn ermee gestopt. Want ja, het is allemaal weggevallen. Al die muzikanten zijn er wel een paar over. Maar dat zit dan meer in Chicago, denk ik meer. Ja.
0: Nou, dat is ook wel een beetje wat Harry ook vertelt op een van de filmpjes die hier te zien is.
1: Oké, okay, ja.
0: Harry met Willem van der Linden over Beale Street loopt. Oh, ja. En ja, dat het toch een beetje toeristenindustrie is.
1: Dat is het, ja. Ja?
0: De TT-nacht, Harry.
1: Ja.
0: Zoiets ongeveer.
1: Ja, je merkt ook dat het dan alleen op van die bijzondere avond, dan is er even wat, maar verder, ja.
0: Ja. Het is een must-see. Je moet er geweest zijn, maar nou, verder.
1: Ja, je ziet dan toch niet wat je ervan verwacht.
0: Nee. Was ook, denk ik, ook een beetje de reden waarom Harry in eerste instantie niet eens zo graag naar Amerika toe wilde.
1: Dat zou kunnen.
0: Omdat hij dacht van, misschien dat dan het beeld wat ik heb, dat misschien wel een beetje in duigen valt.
1: Ja, dat leeft ook niet meer zo.
0: Maar het was toch niet zo. Ik moet zeggen dat met name die eerste keer de Mississippi Delta, dat vlakke gebied van Clarksdale.
1: Precies, dat hele gebied. Ja, Clarksdale leeft nog veel meer. Hè? Daar heb je nog wel juke joints.
0: Dat bracht wel een gevoel bij hem teweeg.
1: Oh, mooi.
0: Ja. Ja.
1: Misschien moet ik dat ook nog maar eens een keer gaan doen.
0: En misschien wel, hè?
1: Ja.
0: Misschien wel goed. Hè? Nou, misschien gaan we nog wel een keer.
1: Dat lijkt me goed.
0: Dan doen we dat voor Radio Drenthe.
1: Ja?
0: Nou, wie weet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik hou me aanbevolen. Dat lijkt me heel bijzonder. En fijn. Ja.
0: Ready for Change. Dat heeft hier niks mee te maken, hoor.
1: Nee.
0: Dat ik dat nu roep. Maar dat is jouw volgende nummer wat we gaan draaien.
1: Ja. Openingsnummer van het album.
0: Ja. Ja. Veranderingen in het leven. Wat zijn voor jou belangrijke veranderingen geweest in jouw leven?
1: Nou, in ieder geval langzaam volwassen worden en dan steeds beter bijvoorbeeld weten wie je kan vertrouwen en wie niet.

0: En gewoon dat je dat steeds meer meteen aan gaat voelen. En dat je ook dingen opruimt in je leven. En waardoor je ruimte maakt voor eigenlijk om meer jezelf te kunnen zijn. En ja, daar gaat dat liedje eigenlijk ook over. Dat je gewoon rotsen opruimt en gaat staan om jezelf in de arm te nemen. Zeg maar, alsof je eigen vader en moeder in één bent. En dat je zelf, voor jezelf gaat zorgen.
1: Ja, ja. Ready for change. Ja.

0: Ready for Change van de nieuwe cd van Ralph de Jong. De titel Lonesome Man en de andere kant, het is een dubbele, de Oceans of Love. En daarbij nog een live cd, live opname in De Noot in Hoogland. Heb jij favoriete clubs in Nederland waar je graag optreedt, Ralph? Of is iedere club jou even lief?
1: Ja, ja dat...
0: Het laatste moet natuurlijk zeggen, maar...
1: Ja, het gebeurt... Ieder optreden is wel anders. Zo kan je dat in de armen bijvoorbeeld ook hebben. Het ene jaar heb je gewoon een jaar, dat is gewoon, hangt iets magisch omheen of zo. En dat is in ieder geval een hele mooie plek, de armen. Ja, Van Slag is ook een prachtige plek. Het is wat groter, met de band kunnen we meer mensen. Ja, want voor mij zijn twee optredens op een dag, hele optredens is toch wel veel dan, zeg maar. Dus als je dan twee optredens moet doen, dan vind ik moeilijk, omdat ik heel intensief optreed. Als het een korte optreden is, kan het wel een beetje erbij. Andere,
0: je hebt
1: theaters soms, natuurlijk.
0: Je hebt soms
1: Frits Philipszaal is ook heel mooi.
0: Ja, ja.
1: Mooi geluid. En,
0: ik kan me van Harry herinneren dat hij graag bij Schiller in Aalten speelde.
1: Oh ja, ja.
0: Ik weet niet of jij dat wat zegt.
1: Ik heb daar solo ook gespeeld. Dat was heel fijn. Met de band heb ik ook gespeeld. Het is een leuke plek. Maar dat is niet een van mijn favorieten.
0: Ik zat er ook even aan te denken. Want binnenkort is bij Van Slag in Borger is een avond waar onder andere Dolph Jansen bij zit. En de LSB Experience.
1: Ja.
0: En het gaat over een hele beroemde club, een wereldberoemde club. De Troubadour in San Francisco. Of in Los Angeles, wat is het nou?
2: Bekend
0: het zo? Ik weet niet eens zo uit mijn hoofd. Ik denk Los Angeles.
2: Staat er ook niet bij.
0: Staat er zelfs niet eens bij. Nou. In ieder geval een beroemde club in Californië.
2: Ja.
0: En waarom is het zo'n beroemde club? Want daar trad iedereen namelijk op. Hè? De jongens van de Eagles, Linda Ronstadt, Bruce Springsteen. Nou, iedereen die trad op in de Troubadour. En daar is een verhaal over gemaakt eigenlijk door de LSB Experience.
1: Okay.
0: 26 maart dan wordt dat uitgevoerd bij Van Slag. En,
1: vlak voor onze presentatie.
0: Ja, precies.
1: Een week ervoor.
0: Net even
1: precies
0: ervoor.
1: Precies een week ervoor.
0: Dit is op zaterdagavond en jij een week later.
1: Op zaterdagavond.
0: Ook op zaterdagavond, 2 april bij Van Slag.
1: Ja, een hele mooie plek is dat.
0: Een oude kerk, ja?
1: Ja. De 15e eeuw of zo, hè?
0: Ja, een hele oude kerk. Ja. Echt zo'n oude Drentse kerk.
1: Heel mooi aangekleed. Mooie verlichting.
0: Ja. En een beetje galm erin, hè?
1: Mooie galm, ja. Moet je op de gitaar de galm uitzetten en op de zang.
0: Ja.
1: Die zit al genoeg daar natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. Daar moet je wel rekening mee houden. Ja.
1: Ja.
0: Worm. Ik vind,
1: Worm.
0: Worm. Beetje een rare titel eigenlijk, maar...
1: Ik had ook van die mooie oude Chinese detectives, zeg maar. En dan kwam zo'n mooie verhaal binnen van zo'n een Taoïst, dat is zeg maar een soort groep in China. En die dan inderdaad, er stond een rechter, dat gaat over een rechter. Die stond dan voor de keuze of dat hij ging mediteren en dan werd hij zeg maar als een zwaan in de hemel of zo. Maar hij wilde toch liever werken hier in het leven en als een soort worm, zeg maar, zich door de aarde heen ploegen. En toen, dat vond ik wel inspirerend, dacht ik, ja, daar ben ik ook, zeg maar, gewoon lekker een worm. Door de aarde heen ploegen en het leven en deelnemen eraan. Ja.
0: Zo is Ralph de Jong. Worm.

0: Ja, dat is live in de studio, hè?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Nee, hier klinkt wel een beetje de sound van de oude Stones in de oren. Mensen, uh-huh. Ja, ja, dat denk ik wel te kunnen beluisteren.
1: Ja, ja. Ja. Je hebt ook van die Bonnie Raitt's platen. Dat is ook zo helemaal live. Net alsof je op het podium staat met z'n allen.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja. Over muzikanten. Ja.
0: Want, neem je graag op in de studio?
1: Heel graag.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat vind ik heel mooi. Ja. Kijk, het is gewoon heel fijn als je... Zo, ik zie het vaak als schetsen. Want je begint dan met nummers. Die heb je thuis uitgewerkt. Presenteer je dan aan de band. Meestal ga ik eerst met de drummer even alles doorspelen. Zodat alles lekker staat. Sommige liedjes zijn zonder drums. Maar. En dan gaan we daarna dat opnemen. En dan sturen we dat op naar de rest van de band. En dan kan iedereen maakt toch weer zijn eigen ding erin. En dat vind ik juist het mooiste ervan.
0: En als dat bij elkaar komt.
1: En dan komt dat bij elkaar. En dan, ja, dan heb je een soort eerste indruk van een liedje komt dan op de plaat, zeg maar. En daarna gaat dat live steeds verder groeien nog.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: En soms kom je al heel snel dicht bij een soort live gevoel. Net bij dit liedje ook, zeg maar.
0: Een ja. Album is dus niet een eindpunt, maar het is eigenlijk...
1: Een beginpunt.
0: Een beginpunt, ja.
1: Ja, klopt.
0: Oké, okay,
1: ja,
0: nou. Ik ben heel benieuwd hoe het met dit album... Kijk, Lonesome Man en Oceans of Love, hoe dat verder zal gaan dan.
1: Ja,
0: ja, ja. Nog één nummer laten we horen. Ja, Ralf, kunnen we laten horen.
1: Ja.
0: Ik zeg even dat Ruben Esther dat hij de techniek deed van deze uitzending. Samenstelling en presentatie Albert Haar. En dat mijn gast dat Ralf de Jong was uiteraard. 2 april de presentatie van de nieuwe cd bij Van Slag in Borger. En we eindigen met het nummer Dreams. Nou, welke dromen heb jij nog zo bijna?
1: Geen. Ik ben heel blij met mijn leven. Ik wil graag gewoon zo lekker doorgaan. Dat is wel een droom van me. Dat ik dat gewoon nog lekker lang mag doen. Zo, in dit goede leven.
0: Op zijn drens gezegd.
1: Doorgaan. Ja.
0: Dreams.
1: Ja.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Er wordt vaak met enig dédain neergekeken op easy listening, maar Burt Bacharach verhief dat genre tot kunst en allerlei topartiesten namen zijn nummers op, zoals B.J. Thomas uit Houston, Texas. De man is een grote ster in Amerika. Europa heeft hem altijd wat links laten liggen, maar dit was een wereldhit van B.J. Thomas. Raindrops keep falling on my head.

DJ Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head. Zodra Aretha Franklin Easy Listening zingt, is het plotseling geen easy listening meer, maar soul. Aretha Franklin, I Say a Little Prayer.

Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. Jackie de Shannon, dat was een meisje van het platteland van Kentucky. Maar ze was ambitieus en ze ging naar Californië. En ze werd succesvol als zangeres en ook als componist. Want ze schreef Walk in the Room. En dat nummer is zoveel gecoverd dat ze waarschijnlijk alleen van de opbrengsten van dat nummer zou kunnen leven. Ze deelde het bed met Elvis Presley en met Van Morrison. Indien u geïnteresseerd bent in pikante details. Jackie de Shannon, What the World Needs Now is Love.

Jackie DeShannon. What the World Needs Now is Love. Burt Bacharach creëerde Easy Listening, maar zijn composities werden opgenomen door blues, soul, rock en country artiesten. En de teksten werden dan later altijd geschreven door Hal David, Martha Reeves en de Vandellas. Always Something There to Remind Me.

Martha Reeves and the Vandellas, always something there to remind me. Burt Bacharach en zijn tekstschrijver Hal David moeten multimiljonair zijn, want de allergrootste coverden hun nummers en dat leverde iedere keer een vermogen op. Elvis Presley, any day now.

Elvis Presley, Any Day Now. De Engelse zangeres Dusty Springfield was een trouw afneemster van Burt Bacharach composities. In een later stadium ging ze zelfs voortdurend naar Amerika om daar haar albums op te nemen, zodat Burt Bacharach haar kon produceren, en hij speelde dan ook piano op haar albums. Dusty Springfield, I Just Don't Know What To Do With Myself.

Dusty Springfield, I just don't know what to do with myself. De Amerikaanse Walker Brothers scoorden hun eerste grote hit met een compositie van Burt Bacharach. En Frankie Valli in de Four Seasons namen het nummer ook op, maar die single flopte hopeloos. De Walker Brothers, Make It Easy On Yourself.

0: voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: We're All In This Together van Walter Trout is het album van deze week. En Walter Trout speelt ook nog met Warren Haynes. Die kennen we van de Allman Brothers Band en van de Tedeschi Trucks Band en van zijn eigen band en van Govert Mule. Zij spelen samen ook nog in de Supersonic Blues Machine. En dan vertolken ze altijd de klassieker van Elmore James. En daar hebben ze zoveel plezier in dat ze het samen nog een keer gedaan hebben voor het nieuwe album. Walter Trout, The Sky Is Crying.

0: Walter Trout en Warren Haynes, The Sky is Crying. Aaron Neville uit New Orleans runde eigenlijk jaren met zijn broers, de Neville Brothers, maar daarnaast had hij ook altijd een solo-carrière. En als solist nam hij een hartverscheurende versie op van een heel veel gecoverd nummer van Burt Bacharach. Aaron Neville, Don't Go, Please Stay.
1: Don't

Karen Neville, Don't Go, Please Stay. Blueszangeres Etta James zong meestal nummers van de klassieke bluescomponisten uit Chicago, maar toch nam zij ook een Burt Bacharach-compositie op. Etta James, Waiting for Charlie.

Etta James, Waiting for Charlie. The Fortunes, dat was een band uit het Engelse Birmingham met leadzanger Rod Allen. En ze hadden grote hits. Caroline, You've Got Your Troubles, Here It Comes Again. The Fortunes en een nummer van Burt Bacharach. This Empty Place.

The Fortunes, This Empty Place. Brenda Lee kreeg in Amerika de bijnaam Little Miss Dynamite. Dat kwam omdat ze zo bedreven was in rock'n'roll en uptempo nummers. Maar ze maakte ook hele mooie country albums en ze nam prachtige nummers op van Burt Bacharach. Brenda Lee, This Girl's in Love With You.

Brenda Lee, This Girl's in Love with You. Na het uiteenvallen van de Walker Brothers ging Scott Walker als soloartiest verder en hij specialiseerde zich in iets wat vreemde ballads. Jacques Brel, dat was zijn absolute favoriete componist, maar hij nam ook een nummer op van Burt Bacharach, Scott Walker, The Window of the World.

Scott Walker, The Window of the World. En af en toe is hij jaren zoek. Zo woonde hij 5 jaar volkomen anoniem in Amsterdam. En dat wist niemand. Burt Bacharach en Hal David schreven ook heel veel filmmuziek de afgelopen jaren. Dit is het titelnummer van een film uit 1966... met de actrice Anne Margaret in de hoofdrol. Trini Lopez, Made in Paris.

Trini Lopez, Made in Paris. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen en vandaag maakten we ruimte voor Easy Listening. Alle nummers die u hoorde werden geschreven door Burt Bacharach en zijn tekstschrijver Hal David. Ruben Ester deed vandaag de techniek, Arnold de Vries coördineerde de playlist. Bobby V nam een nummer op in 1963 met Burt Bacharach zelf achter de piano. En het nummer werd pas in 1998 uitgebracht. Bobby V, That's the Way I Come to You.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues, bij The Way Up North. De reis die wij gemaakt hebben in Amerika van de katoenvelden van de Mississippi Delta naar de grote steden, naar de industrie in het noorden. Met de muziek mee. En daarin heeft de rivier de Mississippi ook een belangrijke rol gespeeld. Want dat was deels de verbinding. Stroomopwaarts, hij naar Chicago toe won, de langste rivier van Amerika, de Mississippi. En bij Memphis, in de Mississippi, daar ligt een prachtig museum.
3: Ja, er ligt een eiland hierin eigenlijk.
2: Ja.
3: En dat eiland, dat heet Mud Island. En op dat eiland, daar is een heel mooi museum. Is daar. En echt een prachtig museum. Want dat kunnen die Amerikanen wel. Die kunt op een gegeven moment... Ze bent natuurlijk super commercieel, maar je kunt ook heel goed dingen opzetten. En dit museum, op dat eilandje in de Mississippi, dat was een prachtig museum wat een heel mooi overzicht gaf over wat daar allemaal op die rivier gebeurd is. En erom toe natuurlijk ook.
2: En op een hele rustige dag kwamen wij door zo. We kregen de hartelijke medewerking van de mensen van het museum.
3: Ja.
2: Met dank daarvoor dat wij door radioopnames mogen maken. Dat wij er ook met de cameraopnames mogen maken. En wij stappen door, ja, is eigenlijk heel rustig in dat museum rond. Eigenlijk ook niet precies wetende wat ons door allemaal te wachten stond.
4: In 1700 waren er ongeveer 1500 Choctaws in het zuidoosten van de Mississippi. En hun taal was similar to the neighboring Chickasha. Dat was een andere taal. Die bent toen later natuurlijk verdreven. Die bent richting Oklahoma gegaan. En daarna kwam dus... Then the state came in. Amerika, die ging ze ermee bemoeien. En daarna kwam... Oorspronkelijk waren het allemaal subtropische bossen waar die mensen in jagen en zo. En er waren er ook heel andere dieren waren hier. Waren er in de Mississippi Delta. Zoals Kaoma County, dat betekent eigenlijk zoiets als, iets als panter of zoiets. Die dieren werden allemaal uitstorm. En die bossen werden allemaal kaapt. En toen kwamen de katoenvelden en de soja en al het andere. En ook de zwarte mensen, hè, die op de velden moesten werken. Dus dit waren de oorspronkelijke bewoners, de Choctaws. Ook een heleboel namen, ja, dat zei ik zo net al. Zoals Mississippi betekent natuurlijk de vader van alle rivieren. En dat is ook weer de Choctaw-taal.
2: De Fransen, die hebben hier ook nogal wat gedaan trouwens, hè?
4: Ja, dat waren de ergste slavenhandelaars van allemaal. De Engelsen die hebben als eerste ook die slavenhandel afschaft, hè? En de Nederlanders en de Fransen ben langs de deur. Nederlanders hebben ook geen beste rol gespeeld daarin.
2: Er zat handel in.
4: Ja.
2: Mensen, blijkbaar had die de neiging hadden om hun gebied uit te breiden of zo met koloniën, hè?
4: Ja, de Fransen en de Engelsen, die hebben hier ook jarenlang vochten, hè, om allerlei gebieden.
2: Daar stonden we net bij, hè?
4: Ja.
2: Bij alle het wapentuig.
4: Ja. De eerste waren de Spanjaarden hier natuurlijk, hè?
2: Het is niet erg drok hier trouwens.
4: Nee, je ziet hier niet meer. Mensen waren wel vriendelijk. We mochten, eigenlijk stonden op het papier dat wij hier niet mochten filmen en radio maken. Nee. Maar wij moesten even zeggen dat dankzij de goedheid van het Mississippi
2: Museum, Mud Island Museum.
4: Mud Island Museum van de Mississippi, ja? Dat de courtesy dat wij hier dan... En dan was het goed. Nou ja, dat, bij deze.
2: Het is wel mooi voor elkaar hier. Ja. Dat valt me op dat bij zo'n educatief project als dit is, dat ze door wel een bulle geld insteekt. Ook al komen er dan weinig volk naar mijn idee.
4: Ja. Ja, al die rivierboot, nee, daar. De Ride.
2: Nou, door is hem kijken, ja.
4: En je hebt de President en de Natchez en de Mayflower en... Nou ja, een heleboel natuurlijk. Brian's New Showboat, dat was natuurlijk zo'n boot waar je op kon gokken en zo. En waar ook bandjes speelden en zo. Kijk, showboat. Showboats brachten entertainment to the people, naar de mensen toe. Nee, er was niks te doen in die plaatsen waar ze leven. En dan kwam er zo'n boor voorbij, daar kon je opstappen.
5: Ja.
4: En dan, nou, dan kon je feest vieren.
5: Een drijvend theater.
4: Ja, ja, precies.
5: Tja.
4: Gambling, everything.
5: De kolk.
4: Ja, de kolk te water.
5: Ja. Hollywood, zie je, die boot heet ook Hollywood of zo.
4: Ja, en er werd van alles gespeeld. Van, ik kon alles zien, een soort van... Madison shows liggen wel op het water. Kijk, van Shakespeare tot opera, comedy singing. Mm-hmm. En dan ook magic goochel.
5: Ja.
4: De Robert E. Lee hier, jongens.

0: Lekkere riverboat-sfeer uit de 30e jaren. Een opname uit 1931 van Duke Ellington en his Cotton Club Orchestra. The River and Me. Met onder andere Johnny Hodges op klarinet.
1: Ja, juist.
0: En Chick Bullock, dat was de man die voor de zang zorgde. De Mississippi en de rivier en de bodem en het museum. Het prachtige Mud Island Museum in Memphis.
2: Een hele grote boot, Robert, zoals jullie weten, of zoals de luisteraar misschien niet weten, Robert E. Lee, dat was de aanvoerder, de generaal van de Zuidelijken in de gevechten tegen de Noordelijken.
3: De burgeroorlog.
2: In de Amerikaanse burgeroorlog, ja. Een hele geliefde man was daar, Robert E. Lee.
3: De Civil War.
2: Ja, de Civil War. Er is ook nog een trein naar hem nu die naar het zuiden loopt. En dus ook uiteraard ook een boot.
3: In wezen, die Civil War, dat was de strijd tussen de mensen die de slavernij vast wilden houden en de mensen die dat niet wilden.
2: Lincoln die...
3: Die hebben toen afschaft.
2: Die hebben daar afschaft.
3: Officieel, ja. Verdeelde laat.
2: In 1850 of zo, om die rooi.
3: De 63, ja. In die buurt, ja. 600.000 mensen zijn bij hem klim gekomen. Lassie. 600.000. In die tijd. In de
2: Amerikaan tegen Amerikaan.
3: Ja.
2: Ja. En dat allemaal hier aan de rand van de Mississippi. Waar ook nog een hele mooie boot ligt daar. Soms een rare boot. Ik weet niet. Ik moet maar eens kijken of we daarop kunnen.
3: Hier zijn nog hele andere boten trouwens. Misschien.
2: Maar wat ook wel even gezegd moet worden is dat die boten... Er waren ook vrachtboten bij die vervoerden katoen en voedsel en rijst en alles. En de rijdweer, ze werden uitgeladen en ingeladen door negers. Ook door de slaven. En dat ging ook allemaal op ritme. Ook eigenlijk op de holle. Hè? Dan kon je het langer volhouden. Dus die mensen die hebben niet alleen nog maar katoenpluk, maar die hebben ook die boten, dat waren de zogenaamde roosterbouwers. Die hebben ook dat... Ja, rozes zouden wij zeggen, weet je wel. Dat was vroeg werk. En die hebt dat spul allemaal daar.
3: Moet je door eens lezen. Je hebt ook nog hele andere soort boten gehad. Dat waren zeg maar de boten met een vlakke bodem.
2: Ja, ja,
3: de keelboots. Ja. Door even staan. The real problem often was protecting the citizens of the river towns from the keelboatmen.
2: Ja, en het waren vroeg lui. Als die aan het land kwamen, dan...
4: Denk het ook.
2: Ja, platbodems.
3: Prachtig museum trouwens.
2: Ja, dit hebben ze hartstikke mooi in elkaar gezet. Het gaat steeds verder. Wij dachten dat het al afgelopen was. En toen kwam de juffrouw eraan. Die zei, jongens, er ben nog zeurp die ruimtes. En op een gegeven moment kon je in een vertrek waar je het water stroomt. En waar je precies alle geluiden hoort die op zo'n riverboot eigenlijk aanwezig waren. En je kon ook precies zien wat ze er allemaal... Met vervoer en zo, de baal, katoen en ja, nou echt alles wat er maar... En nu ben ik in de ruimte waar een man in een boot zit en er was een lightkeeper. En er waren mensen to guide de zeven, nou de goede, dat de goede reis was. Dus een soort van varende bakens. En je ziet hier ook allerlei mensen die bezig zijn met verzorgen van zakken. En aan de andere kant zie je mensen zitten die doen dan meer aan entertainment. Die zitten te gokken met een fles drank erbij en zo. Dat hebben ze wel heel mooi gedaan. Daar zit een man die misschien wel de boel regelt.
3: Hij wat van Memphis wilt weten, kun je wel naar Beale Street gaan, maar dan vind je hier meer.
2: Ja, dat lijkt mij ook, ja. Dit is hier dit is prachtig gedaan. Daar hebben ze echt goed over nagedacht.
3: Ja, dit is echt een magnifiek museum, ja.
2: Ja. Prachtige foto's erbij, kijk, de mules. Ja. Waar wil je het over hebben? Wil je vasten? Kijk eens, en hier die Levy workers.
3: Allemaal zwarte mensen.
2: Ja, allemaal zwarte mensen. Dus die de dijken eigenlijk... De Mississippi behoeden tegen al te overvloedige overstroming en zo.
3: In 1927 is er een hele grote overstroming geweest, hè? Als je hier de kranenknipsels leest.
2: Ja, dat is St. John Lee Hooker ook over. De Mighty Flood. Met een koppel, een heleboel mensen bij omkomen. Hoor.
5: Read about the

I never forget it. And I know you won't either.

0: Dit is John Lee Hooker op zijn beste, hè?
1: Ja, yeah, John Lee Hooker. En hier staat hij... dit is een LP die... John Lee Hook dan de Blues. Dit is op een ander label, Frans label. Maar hij komt oorspronkelijk van de VJ recording... John Lee Hooker live at the Newport Folk Festival. En deed het toen een folk festival. Alleen bas, een voet en een gitaar en een man die een verhaal vertelt over een overstroming.
0: Yeah.
1: De overstroming, the mighty flood of Tupelo, Mississippi. Dat is de blues op zijn best, luisteraars.
0: Ja, want door is ook heel wat blues bij je maakt, denk ik. Bij die bedijking van de Mississippi. Hè?
1: Ja, ja. Op dezelfde LP staat trouwens ook nog een stuk over Natchez is Burning. Dat ging over een grote brand.
0: Oh ja.
1: Dus het is eigenlijk de...
0: Water en vuur, hè?
1: Ja, water en vuur. Het is de orale, de mondelinge vertelling op muziek gezet. Eigenlijk. Ja. Dus de real stuff is dit. Ik vind het prachtig. Ja, ja.
0: En dat allemaal in Mud Island Museum in Memphis.
1: En ga je een roltrap op mensen en dan hoor je...
2: Overal speelt geluid weer een rol, ja, hè?
1: En dan ga je naar de music. Het gedeelte waar de music eraan te pas komt.
2: Ik ben wel benieuwd wat ze door van de markt
1: heeft. Ja, ik hoop dat het niet te veel militaire muziek is. Dat is één blur natuurlijk, man.
2: Nou, heb je nu muziek toch ook wel eens een keer gebruikt, of niet?
1: Ja, ja, ja. We hebben een heleboel die muziek uit New Orleans komt. Een heleboel militaire muziek natuurlijk. Civil War and Music Galleries.

0: Hier zie je zelfs het frissen en het donderen van de kronen. We staan naast een heel groot kanon.
1: Oh ja, kinderen, het schip waar we zo straks vandaan kwamen. Ja.
0: Dat heeft ze toch wel verschrikkelijk mooi gedaan. Want je staat hier naar boven, je kijkt op het schip en je hoort met geluid door die kronen. Ja, een prachtig museum. Hoor. Dat hebben die Amerikanen toch wel mooi gedaan.
1: Een dikke aanrader wat dat aangeeft. En je komt in Memphis, maar niet alleen nog naar Beale Street toe gaan.
0: Nee, hij wil weten over de geschiedenis van de rivier en van de stad en van de omgeving en hoe dat tot stand komt. Dan zou ik zeggen, dan moet je naar dat museum toe gaan.
1: Mud Island.
0: Ja, prachtig.
1: Nou, laat die burgeroorlog maar een beetje vlot voorbij lopen.
0: Nee, dat is nou.
1: Dat doet die Amerikaan wel. Kijk, links.
2: He started traveling even more after he made the wreck. We didn't see him much. Then we heard he met a woman named Bertha Lee and got married.
0: Yeah, sharecropper was some filth.
2: She was a blues singer too, and they used to go around to get up to those house parties and juke joints.
0: Ja, dit is echt ook weer prachtig.
2: Well, he stopped making records when the depression got.
0: Eigenlijk moet je dit hebben. Hier hoor je gewoon een stem die de historie of de blues uitlegt. En dat komt gewoon boven ons weg in speakers. Dus ik zou wel deur luisteren als ik was.
2: Chasing women and fussing and fighting. But he wouldn't slow down now. In 34, he got a call to go up to New York City to make records. They recorded some blueses and some spiritual songs.
1: Mooi, wat allemaal ontzettend mooi weer hem hier.
2: But just after they came back from New York, Charlie took real sick. He knew he was dying, so he started preaching. Charlie had tried to be a preacher years before. He could have made a powerful preacher, but he was always more on the blues side. Some of them say that the blues is the devil's music, but Charlie had a Christian heart. He went out praising.
1: Charlie Patton, that's
0: it. He got over Charlie Patton, yeah.
2: No, Charlie. I'll never forget him.
0: Ja, dit hebben ze ook weer heel mooi gedaan. Ik vind het echt te gek. Nee, moet je kijken, een soort van. Een viool van, gemaakt van een sigarenkissie. Met vier snaren erop. Helemaal handgemaakt, dat is niet te geloven, zeg je. En dan zie je een oude bottleneck slide, daar zie je daar. En muzikale bones. Musical bones.
1: Dat spullen ze met zeker, hè?
0: En hier een banjo. Kijk, nou hoor je Field Hollis erachter. Dus, zo werd er vroeger in en uit laden en werd er op de plantage gewerkt. Dit ben de Field Hollis. Je hebt een Moors café en daarnaast een Colored café. Daar mocht alleen de zwarte dus komen. Ja, dat is nauwelijks een café te noemen.

0: Ja, dat is mooi gedaan.
1: Hartstikke mooi hier. Honky Tonk.
0: Honky Tonk, ja. Black musicians performed in honky tonks and juke joints. Honky Tonk stond meestal piano, hè? There was dancing, drinking, fighting and the ever-present sound of the blues. Oftewel, er werd gedanst, er werd gedronken, er werd gevochten en altijd was er de blues. Omstreeks 1900, ja, toen is het begonnen. Hè. Nou komt in een.
1: Dan kom je in een honky tonk.
0: Terecht. Ja. Kijk, daar hebben ze ook weer prachtig gedaan. Het is echt een paar tafeltjes. En je ziet mensen. En je ziet een klein podium met een halve piano, wat ik al zei. Een gitaar erbij. En een soort bargie. Ja. Dit hadden wij niet verwacht, luisteraars, dat het zo voor zal
1: zijn. Je rijdt W.C. Handy trouwens, hè?
0: Ja.
1: Je rijdt zijn boek.
0: Handy die heb hier ook een ja, zijn Louis Blues, dat is dan zijn beroemdste nummer. Maar Handy die is dus, daar heeft ze hier ook een park van.
1: Hij had ook een muziekuitgeverij.
0: Ja, het was een zakenman ook. Het was iemand die dingen op nood kon zetten. En daar keek men dan tegenop. Ja. Hij kwam dan ook naar Klaagsdeel om een orkest te dirigeren, weet je wel, met blazers. Dus dan als je. Dus, en toevallig kwam hij dan in Toewalen. Die man tegen en hoorde die muziek. En dan werd eigenlijk die muziek aan hem toekend. En ja, ze moesten natuurlijk ook een soort van in de geschiedenis een punt bepalen. Wanneer iemand deze muziek. Uit van had eigenlijk. Want ja, je moet zeggen van toen is de blues geboren. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want Handy heeft de blues niet uitgevonden. Dat waren de onbekende mensen gewoon. Handy die heeft het gewoon gebruikt. Die had het nooit gehoord. Die heeft het op papier gezet voor grotere formaties. Ja, daar staat daar. Saint Louis Blues. En daar zie je de. Dus, hij is de Tate Blues. Maar dan zie je ook meteen. Dat het in een heel andere sfeer terechtkomt. Van de gegoede negers, hè?
1: Ja.
0: Maar als zodanig vind ik.
1: De Memphis Blues.
0: Handy is hier dan wel groot, maar het is vooral meer een ophangbord aan de geschiedenis van de blues. En als zodanig is het natuurlijk wel leuk, maar hij is niet de man die de eerste blues speelde. Dat heb ik niet duur van, laat ik zo zeggen.
1: Ja. Qua muzikaal gezien heb je veel voor de verspreiding dan geweest, door het op papier te zetten.
0: Ja, maar dan wel meer voor grote orkesten. Dat had niet zoveel met de country blues te maken, van mijn gevoel. Ja, dan heb je hier nog een prachtig. Het begin van de radio, zeg maar zeggen. Kijk eens wat mooie alle buizen, jongens, erachterin. En hier dan een grammofoonmeubel van Victrola, dat waren de allereerste. Men praat ook niet over een grammofoon, maar men praat over Victrola. Dus de eerste bluesplaten die werden op die Victrola werden ze.
1: Er een plaat opleggen van het OK label, ja. Uit New York.
0: Ja, dat was ook een heel.
1: Die hebben hier achter staan, de OK Race Records.
0: Ja. Ja, dat waren de platen voor de zwarte bevolking. Hier, Minnie Douglas.
1: Memphis Minnie,
0: ja. Begun a career on Beale Street. Popular throughout the 30s and 40s. A strong vocal style and guitar technique blended the sophisticated urban blues with the simplicity of the rural Delta blues. En daar is een mooie foto van haar nog. Dat is een mooie vrouw.

0: Memphis Minnie vanzelf. I'm not a bad gal. Lizzie Douglas, Memphis Minnie.
1: Ja, nou, ik denk ook niet dat ze een verkeerde vrouw West is. Ik denk dan dat het een hele goede vrouw West is.
0: Ja.
1: En als je ooit nog eens het boek van Nothing But The Blues, ook door een meneer Cohn samengesteld, die trouwens ook die prachtige cassette van Robert Johnson samenstelde heb, die dubbelaar. En hij dat boek, dat is een prachtig fotoboek. Het kost een paar stuiver, maar dan heb ik wat moois. En daar staat de beroemde foto van Memphis Minnie in. Met een gitaar om mijn nek. En het is een prachtige vrouw. Een prachtige foto trouwens ook. Het boek heet Nothing But The Blues. Dus lust uit, als je het ooit in de handen kunt krijgen, dan moet je dat maar eens een keer proberen.
0: Die rivier, de Mississippi, die heeft trouwens wel heel veel invloed gehad in de muziek en zo, hè?
1: Ja, dit komt op heel veel stukken voor.
0: Ja, ja. En ook dat de rivier de muziek van stad naar stad gebracht heeft natuurlijk.
1: Ja, het is natuurlijk een hele belangrijke verkeersader geweest ook. Transport van goederen, van mensen, van dieren. En men noemt het niet voor niks de vader van alle rivieren. Want dat betekent Mississippi eigenlijk in het Choctaw, in het Indiaanse, in de Indiaanse taal. En dat blijkt ook duidelijk uit het aantal nummers wat daarover geschreven is. Het is een hele belangrijke, een hele belangrijke rivier eigenlijk toch wel.
0: Ja, en de samenhang tussen de staat Mississippi en de rivier Mississippi, dat is evident natuurlijk.
1: Dat is overduidelijk.
0: Ja, de staat die grenst van noord naar zuid aan de rivier.
1: Aan de rivier, ja.
0: Ja, met aan de aan de ene kant de New Orleans met een hele eigen muziekcultuur. En aan de andere kant in het noorden helemaal Chicago natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Het loopt helemaal deur. De Missouri die komt er op een gegeven moment ook nog weer bij in.
0: Ja, en dan wordt de rivier ook echt groot. Hè?
1: Ja, ja, ja, dat is een enorme stroom.
0: De komende uitzending, daar komen we er uiteraard nog weer op terug. Want ook St. Louis, dat ligt aan de Mississippi.
1: Ja.
0: En even doorboven komt de Missouri, komt in de Mississippi en wordt door een enorme brede rivier. Ik denk dat een van de meest bekende stukken die over de rivieren maakt is, dat wel Allman River is.
1: Ja, Allman Rivier, zou ik als bijna zeggen. Nou ja, vader van alle rivieren, dat is ook waarschijnlijk een Allman.
0: Ja.
1: Hier, dit stuk, dat heet de Allman River.

0: Klassiek stuk dit, hè? Paul Robeson met The Old Man River.
1: Ja.
0: Onvergetelijk, die prachtige rivier met dat eiland door zo. Mud River Island. Of Mud Island, Mud Island, ja. Museum. Ja. Er zat nog meer in, want wij waren nog... we waren in de 30e jaren, de 40e jaren waren we blij, maar voor Tito moest ik kijken in de 50e jaren.
2: Ik kom nu in de eind 50 jaar, in de 60 jaar terecht, ook helemaal aanlegd. En dan zie je, wie komen we hier opnieuw tegen? We komen opnieuw de studio eigenlijk van Sam Phillips tegen. Ja. Kijk, zie. De G&M Studios in New Orleans en Sam Phillips. Memphis Recording Service. Recording Service, hè? Een recording dienst als het ware. Je kon gewoon. Hij nam gewoon ook mensen voor geld op mijn rekening. Ja, nou, dat is wat we zo straks hebben gezien in Sun. Hier zie je dan de jukebox staan. En de basgitaar kwam toen binnen, andere microfoons, de Fender, Stratocaster toen al. En de soul music heb je hier, van Stax, hè? Van Jim Stewart en Estelle Axton, Stax Records. Die eigenlijk de soul muziek hier introduceerde en die... Waar Memphis vooral bekend om worden is, vind ik ook. De echte sound van Memphis ook, hè?
0: Mooie microfoon hier, hè? Die.
2: Ja, ja, prachtig. En dan komen we bij de afdeling Elvis natuurlijk. Waar een hele afdeling aan gewijd is. Hoe kan het ook anders? Want Elvis vertegenwoordigt natuurlijk nog steeds een belangrijk financieel aspect van Memphis.
0: Ja,
2: een van de barokke kostuums die Elvis aanhaalt, die zien we hier. En we zien de Shotgun House daar in. In Tupelo, waar hij geboren is.

0: Ja, zo bent wij het museum weer uit, hè?
1: Ja, mooi museum, Mud Islands. En ook mooie muziek van Preston Shannon, Midnight in Memphis.
0: Dat is een van de
1: nieuwlichters, hè? Ja.
0: Ja. En zo heeft Memphis al een enorme muzikale historie natuurlijk.
1: Ja, het Stax, Sun, Elvis. Hoeveel mensen heb daar niet speeld, werkt,
0: ja,
1: zwoegt.
0: Ja. Tot aan de dag van vandaag aan toe.
1: Tot aan de dag van vandaag.
0: Maar steeds maar weer die rivier die op de flanken van de stad Mississippi voor het decor zorgt.
1: Ja, we hebben er nog een avond, hebben we daar zitten eten. En dan kon je zo over de rivier heen kijken. Over de prachtige plek. Dan kon je vis en zo eten. Ja, wat wil je er anders eten bij de rivier? Hè?
0: Mooie plek, Memphis. Een stad met

0: worden ze het hart een beetje uithaald is.
1: Ja.
0: Staat in opbouw eigenlijk weer.
1: Ja, helemaal dat achter dat Peabody Hotel een heel groot stuk braakliggend trein was er weer. Allerlei nieuwe grote gebouwen neerpoort.
0: Maar ook een stad met een hele geschiedenis. En soms ook een hele gewelddadige geschiedenis. Maar door over een andere keer meer. Je hebt het boek er weer bij liggen. Het boek Muddy Waters, The Mojo Man van Sandra B. Toews. En vandaag, Harry, pakken wij de Priesten er eens een beetje bij. Dat past ook wel bij een museum. Want Muddy Waters is, zoals in het boek te lezen valt, ook geregeld in de Priesten vallen.
1: Ja, ik zie dat hij de W.C. Handy Award gekregen heeft.
0: Dat is specifiek op bluesgebied, denk ik, hè?
1: Specifiek op bluesgebied in 1983 voor de Single of the Year.
0: Ja, ja.
1: En voor Rock Me Muddy kreeg hij de Grammy Award in 1978.
0: Ja, en dat, die heeft volgens mij, als ik de lijsten van de Grammys erbij pak, dan heeft die wel.
1: Heb je vaker gehad?
0: Ja, die heeft vaker gehad. Er een heel aantal heeft die kring, zie ik hier in 1979 voor de LP Muddy Waters, 1978 voor de LP I'm Ready. 1977 voor Heart Again, hij had bijna een abonnement op. 1975 voor de Muddy Waters Woodstock album. En in 1972 heeft hij hem voor de eerste keer gekregen voor de London Muddy Waters session. Nou, laten we maar beginnen met Got My Mojo Working, part 1.
1: Ja.
0: Want doorvoor kreeg hij
1: in 83
0: de Grammy.
1: W.C. Handy Award.
0: Ja.
1: Single of the Year. Mojo Working.

0: Het nummer waar hij later de WC Handy Award voor kreeg. 1983, Single of the Year. Dit was een opname uit 1969. En dit was al met blanke mensen erbij.
1: Ja, ja, ja. Mike Bloomfield
0: op gitaar. Ja. Paul Butterfield
1: en Paul Butterfield, een van de meest, vind ik een van de beste mondharmonica spelers die, vooral qua soul, die ik ooit gehoord heb eigenlijk.
0: Ja. Donald Dunn op bas.
1: Ja, later ook in de Blues Brothers.
0: Ja. Ja. En dan denk ik de Otis Spann uiteraard op piano.
1: Ja.
0: Sammy
1: ja.
0: Lee op slagwerk. En uiteraard Muddy Waters zelf. Ja, er is wel een straat naar hem genoemd, hè?
1: Ja, in Chicago heb je de Muddy Waters Drive. Dus,
0: ja. Zo wie heb jij het nog niet schupt in Haasenap in Grollo?
1: Nee, maar ja, god. Toen
0: kan dat komen, Harry?
1: Ah, nee, ik heb al een beeldje. Dus,
0: Nou, daarom. En in 1992, toen kreeg Muddy Waters een Lifetime Achievement Grammy Award. Er is ook een bij de Willie Dixon Foundation is een beursnorm vernoemd.
1: Ja, een scholarship.
0: Ja, de Muddy Waters Scholarship. En dan is er één keer in het jaar op 21 april, sinds 1988, is er in Clarksdale de McKinley Muddy Waters Appreciation Day. Dus hij heeft toch wel een beetje de eer kregen die hem wel toekomt.
1: Ja, zeker. En,
0: ik vind het wel grappig trouwens, positief teruggestond er in de VARA-gids. Er is zo'n discussie over de artiest van de eeuw, want die moet nou natuurlijk ook verkozen worden. Hè?
1: Oh ja, in het kader van. Ja, daar word je ook
0: niet goed van.
1: Nee.
0: Maar ik vind het wel grappig dat er een ingezonden brief op steun. Want van iedereen die noemde van alles en nog wat, maar van iemand die zei van, ja, maar denk eens aan een van de grondleggers van de hedendaagse popmuziek, aan Muddy Waters.
1: Nou, ik vind dat Muddy Waters dan de artiest van de eeuw moet worden. Als het dan toch zo moet.
0: dan nomineren wij die voor de artiest van dit millennium, Harry.
1: Ja, vind ik een heel goede keuze.
0: Goed, we draaien nog een stuk van een LP die genomineerd is, of die een Grammy gekregen heeft. Vorig was een de WC Handy Award. Deze LP die heeft in 1978 een Grammy gekregen. De LP I'm Ready, en door van het stuk Rock Me.

0: Rock Me. Compositie van McKinley Morganfield.
1: Ja, en ik ken hem weer van de Otis Span.
0: Ja.
1: Maar ja, dat Big Joe Williams schreef Baby Please Don't Go. Die stiet hier ook alweer. Murray zijn eigen naam onder de... Het is een paar woorden veranderen en het is van hun.
0: Ja. Met de bezetting van Pinter Perkins op piano, Jimmy Rogers op gitaar, Bob Margolin op bas, Willie Smith op slagwerk en Jerry Portnoy op de mondharmonica.
1: Ja, ja, ja. Hele boel tremolo's, boel zelden noot. Maar het is de sound, hè? De sound.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Een stad heeft niet alleen nog zien mooie kanten, maar heeft ook zien donkere kanten. En dat heeft Memphis ook zeker gekend.
1: Ja, denk maar eens aan dominee Martin Luther King en de plek waar hij doorschoten is.
0: Vermoord in Memphis in het voormalige Lorraine Hotel. En doorin is het Civil Rights Museum gevestigd. Het museum wat alle aandacht vestigt op de burgerrechten in Amerika en met name dus de rechten van de zwarte bevolking. In Harry's Blues, volgende week in The Way Up North, de Civil Rights Museum. Harry's Blues vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En zoals altijd met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de VPRO Radio. Wat ons betreft, tot aan de week.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Harry Musquet hoorde John Lee Hooker voor het eerst op de zender The Voice of America. Disjockey Willis Conover draaide een nummer in zijn programma Jazz Hour. En vanaf dat moment was Harry Musquet een trouwe fan. Dit is een compositie van John Lee Hooker. QB and the Blizzards. I Can't Quit You, Baby.

0: No matter how hard I try, just can't quit you.
1: QB and the Blizzards, I Can't Quit You Baby. Blueszangeres Ruth Brown is als wijn, hoe ouder, hoe beter. Dit nummer nam ze op als 70-jarige en haar stem vertoont nog geen enkele slijtage. Ruth Brown, Good Day for the Blues.

Roots Brown, Good Day for the Blues. Bobby King en Terry Evans, dat zijn twee gospel, soul en blueszangers. Ze waren jaren de zangers van de Ry Cooder Band. Dit komt van hun album Rhythm, Blues, Soul and Grooves. En beide heren waren tevens actief als soloartiest. Bobby King en Terry Evans, One Way Ticket to Memphis.

Bobby King en Terry Evans, One Way Ticket to Memphis. En Peoples, dat was de ster zangeres van High Records uit Memphis. En ze brak door met haar hit I Can't Stand the Rain. Ze is een product van producer Willie Mitchell, maar een paar jaar geleden werd haar carrière abrupt afgebroken door een beroerte. En Peoples, Read Me My Rights.

Peoples, Read Me My Rights. De Smoking Joe Kubek Band, dat is de band van gitarist Joe Kubek uit Dallas. En hij was een kettingroker, ook tijdens optredens, vandaar Smoking Joe Kubek. Hij kon totaal niet zingen, Benoist King was zijn vocalist. De Smoking Joe Kubek Band, Play On Little Girl.

Smoking Joe Kubek Band, Play On, Little Girl. Rory Block uit New York begon in het clubcircuit van Greenwich Village samen met Bob Dylan, Dave Van Ronk, Eric Anderson en John Sebastian. En dit was haar enige hit, Rory Block, Love and Whiskey.

Rory Block, Love and Whiskey. George Thorogood uit Delaware toert al een jaar of 40 door Amerika met keiharde recht voor zijn raaprock. Dit is een compositie van blueszanger Homesick James en het komt van het album Move It On Over. George Thorogood and the Destroyers, Baby Please Set a Date.

0: might be too late.
1: George Thorogood and the Destroyers, Baby Please Set a Date. Mikey Honeycutt, dat is een blueszangeres uit Louisiana en ze begon sterk met haar debuutalbum Soul Deep en daarna werd er nauwelijks nog iets van haar vernomen. Mikey Honeycutt, Come On in This House.

Mikey Honeycutt, Come On In This House. Jim Suller en Monkey Beat, dat is een bluesband uit Dallas met zanger-gitarist Jim Suller. Hij begon bij de Stray Cats, speelde bij Overlord, The Roadhogs en The Homewreckers. En daarna speelde hij jaren bij George Thorogood en The Destroyers. Maar intussen heeft hij ook alweer 16 albums met zijn eigen band gemaakt. Jim Suller en Monkey Beat, Little Boy Blue.

Jim Suller en Monkey Beat, Little Boy Blue. Barbara Lynn uit Texas was een begenadigd gitarist. Producer Ron Levi hoefde nooit een studiogitarist in te huren. Ze had een hele grote hit in Amerika met If You Lose Me, You Lose a Good Thing. En dit komt van haar album So Good. Barbara Lynn, Sweet 16.

Barbara Lynn, Sweet 16. John Mooney uit Louisiana was een protégé van blueslegende Son House. Hij geldt als een tovenaar op de slide gitaar. Dit komt van zijn album Late Last Night en hij toert nauwelijks, maar hij blijft Amerika bestoken met sterke albums. John Mooney, Late Last Night.

John Mooney, Late Last Night. De Soul Queen of New Orleans reisde helemaal naar Memphis om daar met songwriter en producer Dan Penn het album My Heart's in Memphis op te nemen. Emma Thomas, Blue in the Heart.

Irma Thomas, Blue in the Heart. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Monty Amundsen, dat is een gitarist uit Oregon. Hij was heel erg populair in het clubcircuit in Eugene en Portland. En hij toerde in het verleden zelfs regelmatig door Nederland. En hij organiseerde in Amerika het project Sultans of Slide met 5 slide-gitaristen. Hij heeft 16 albums gemaakt en dit komt van zijn album I See Trouble. Monty Amundsen, Oh Johnny Why.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: VPRO, dat mocht niet op. Dat was verschrikkelijk. De VARA, dat was linkse propaganda. De KRO, die roomse, daar keek hij niet naar. Zoals toen het CDA ontstond, ging die VVD stemmen, want hij wil niet meer die roomse kliek horen. Dus je weet dat ik niet in een echt progressief milieu opgegroeid ben.
3: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin het Harry Muskee met zijn gast op pad giet en met praten over zaken die hij van binnen raakt. En daarvoor blijf je vandaag dicht bij huis. En met de hoek eigenlijk. Want hij is in Rolde. Want zijn gast van vandaag, die is door opgeruid.
4: We staan hier in Rolde met Johan Derksen. Johan, jij bent langzamerhand toch wel redelijk bekend in Nederland. Maar ik zeg dan nog even dat jij hoofdredacteur van Voetbal International bent. Maar ja, ik ken jou natuurlijk veel langer. En wij staan hier bij het huis waar jij jaren gewoond hebt. Hè? Jouw vader was hier groepscommandant van de Rijkspolitie, als ik het goed heb.
2: Op het Derksen, hè?
4: Ja, op het Derksen.
2: Op het Derksen, ja. Dit was het politiebureau, hè?
4: Ja. Hier waren ook cellen en zo, hè?
2: Ja, hier waren cellen. Hierachter waren cellen. En als er dan mensen in de cel zaten, kan ik me herinneren, dan moest mijn moeder ook voor de gevangenen koken. En dan kreeg je dan van de overheid kreeg je dan een paar gulden vergoeding. Dus wat wij aten, dat aten de mensen in de cellen ook. En die hadden ook een belletje als ze in nood waren. Dan haal je er wel eens van die klootzakken in, die 10 keer op een nacht mijn vader het nest belde. Want dan hadden ze weer iets te melden en zo. Ja, ik ben altijd opgegroeid op politiebureaus. Ik woonde altijd op plattelandspolitiebureaus. En je wist dus overal van, want als je vader weg was, ging de telefoon. En dan nam je als qua jongen van 12 de telefoon op. En dan was er een ernstig verkeersongeluk. En dan moest jij de centrale in Assen bellen, de ziekenwagens bellen. Je hoorde ook een klein beetje bij de politie, hè?
4: Ja, ja.
2: Totdat ik eens een keer als qua jongen, toen hadden ze hier voor het eerst zo'n Volkswagen Kever met een zwaailicht. En toen ben ik met een buurjongen, die woonde daar, Geert Valk. Het is nu een beroemde vishandelaar in deze streek.
4: Waar ik elke vrijdag mijn visie koop.
2: Ja, hebben we eens een ritje gemaakt in de kevel met zwaailicht. En dat viel wat minder in de smaak toen, kan ik me herinneren. Dus ik hoorde nog niet officieel bij de politie, bleek toen.
4: Maar dit huis, jullie wonen daar, neem ik aan. Hè?
2: Dat was het woonhuis en dit was dus het politiebureau. En voordat het politiebureau was het het Groene Kruisgebouw. En dan kun je nog zien boven de deur, daar heeft ooit een Groen Kruis gezeten.
4: Oh, ja,
2: en dat gaat nooit meer weg. Mijn vader die heeft al wel 10 jaar modder opgesmeerd dat het kruis wegging, maar dat komt er steeds weer door.
4: En je kunt het nog zien.
2: En je kunt het nog zien. Ja. Kijk, en dit was mijn slaapkamer. Ik sliep dus boven het politiebureau. Ja. En ik weet wel, dat was een verschrikking, want er was een tuin rondom het hele huis. En die moest ik dan altijd maaien. Dus sindsdien zoek ik vooral huizen zonder tuin.
4: Op wat voor leeftijd kwam jij hier?
2: Ik kwam hier als 12-jarige. Ik ben opgegroeid zeg maar, in de streek Arnhem-Nijmegen. En iedere streep die je vader erbij kreeg, dat was een verhuizing. Ja. Dus toen ik 12 was, had ik heel Nederland gezien. En kwam ik in Rolde terecht.
4: Ja.
2: En daar was je nog nooit geweest. Want zover kwam je niet van huis. Dat was toch een end weg. En ik kwam hier en vanaf de eerste dag heb ik me er thuis gevoeld. Het is fantastisch. Het is nog steeds eigenlijk, ondanks dat ik hier niet geboren ben, dit is mijn thuis. Op de Brink, hè, Grote Brink 25. En sindsdien hou ik ook ontzettend van Drentse brinkdorpen. Die sfeer hier met die prachtige boerderijen. En zo'n brink met bomen, dat zie je in Zeijen en in Norg en in Dwingelo. Ja, ik vind dat geweldig.
4: Ja, prachtig. Ja, dat is ook zo. Dat heeft toch een bepaalde charme natuurlijk.
2: Kijk, en dan hoorde je wel eens van Jantje Beton. Dan werd er gecollecteerd. En denk je, ja, wat nou Jantje Beton als kind? Hè? Want wij gingen hier naar buiten. We hadden een prachtig voetbalveld. De bomen waren de doelpalen. Je kon het bos in. Je kon de hei op. Ik denk dat er een beter cultuurtje om als kind op te groeien is er niet als de Drentse cultuur.
4: Nee, dat vind ik eigenlijk ook nog altijd. Ik bedoel, je kunt hier nog wat. Je hebt de ruimte. De schooltijd, hoe was dat hier?
2: Nou, ik was op school nogal. Ik was echt een kind van de 60's, hè, tegen de draad in. En omdat je dus opgroeide in een rechts gezin. Mijn vader was een hele autoritaire, een beetje nare rechtse man. Die was heel christelijk. Hij was van de CAU. En daar stemde hij op. En de buren...
4: Tilanus of zo?
2: Ja, meneer Tilanus was een held. En de buren die naast ons wonen, die heten Van Halen. Dat zijn trouwens de neefjes van de twee broers Van Halen die in Amerika succesvol zijn als rockartiesten. Maar die waren van de Partij van de Arbeid, want die hadden zo'n ding voor de ramen Partij van de Arbeid. En mijn vader ergerde zich daar dood aan dat in onze buurt op de Grote Brink socialisten woonden. En dan, als we dan gingen eten, dan ging hij altijd bidden voor het eten. En als dan de familie Van Halen buiten zat, dan deed hij alle ramen in de keuken open. En dan ging hij keihard zitten bidden. En dan zat hij bijna te schreeuwen van onze vader die in de hemelen zijt. En ik zat me dan dood te ergeren.
4: Zegende deze spijs.
2: En dan zondags, dan wou ik naar het tweede van Roll the Boys op zondagochtend. Dan moest ik mee naar de kerk. Hè. En mijn vader deed iedere boodschap in de auto. Maar op zondag ging hij lopend naar de kerk. En dan nam hij het psalmenboek in zijn hand. Want anders was hij bang dat mensen zouden denken dat hij ging biljarten. Nee, iedereen moest wel weten dat hij naar de kerk ging.
4: Een soort van camouflage.
2: Nou, om een ander voorbeeld te noemen, VPRO, dat mocht niet op. Dat was verschrikkelijk. De VARA, dat was linkse propaganda. De KRO, die Roomse, daar keek hij niet naar. Zoals toen het CDA ontstond, ging die VVD stemmen, want hij wil niet meer die Roomse kliek horen. Dus je weet dat ik niet in een echt progressief milieu opgegroeid ben.

0: je bent toen later heb je aangesloten bij een voetbalvereniging. Want uiteraard, ik bedoel, als je daar hoofddirecteur van VI bent, dan heb je iets met voetbal te maken. Dat lijkt me logisch. Hier had je één vereniging, dat was Roll the Boys.
1: Ja,
0: mocht je daar wel... Want het was een zondagvereniging.
1: Ja, maar in de jeugd speel je natuurlijk nog
0: op zaterdag. Ja.
1: En toen die doorkreeg dat ik wel aardig kon voetballen, toen werd hij de trotse vader. En toen werd dus het geloof iets naar de achtergrond gedrongen. Want dan moest ik op zondagmiddag voetballen. En dan moest ik wel altijd op zondagochtend eerst mee naar die kerk. En toen nam ik me al voor als jochie van 14, als ik eigen baas ben, kom ik er nooit meer. Want ik vond het zo'n hypocriete wereld daar in die kerk. En dat heb ik ook volgehouden. En dan weet ik wel dat die oude spelers altijd zeiden, als ik dan binnenkwam, van we kunnen niet verliezen vandaag, want Johan is al naar de kerk geweest. En dan schaamde je als snotaap van 15, schaamde je dood, hè?
0: Ja. Ja, er is toch wat veranderd, want zo'n jaar geleden toen mocht ik hier met een gedeelte van mijn bandje in de Jacobuskerk een concert geven. Dus toch,
1: ja, maar de tijd staat ook niet stil, gelukkig. Maar mijn vader was een hele behoudende, rechtse, nare man. En ik weet nog wel, dat heeft hij heel lang volgehouden. Ik ging naar Voetbal International. Ik kwam van de Nieuwsblad van Noorden en ging naar Voetbal International. En dat was een onderdeel van de Weekbladpers, Vrij Nederland en zo, een links bedrijf. Ja. Nou, toen heeft hij zich daar nog hevig tegen verzet dat ik naar die linkse rakkers ging. Ik dacht, ja, dan wordt het toch te gek, hè? En ik weet ook nog wel, ik wilde vroeger altijd drummer worden. Ik had hier boven het politiebureau een drumstel staan. En ik zou en ik moest drummer worden. En hij heeft er alles gedaan om dat niet te doen.
0: Om te verhinderen.
1: En toen ik dus 16 was, toen kwam ik thuis. En toen had hij een contract getekend, zonder dat ik het wist, bij Go Ahead Eagles. Want dan dacht hij, dan is hij uit die muziekwereld. Dan is hij voetballer. Dat kwam mij wel weer goed uit, want dan ging ik op mijn 16e het huis uit. En nu kun je, als je weg wil lopen, bij alle instanties aan kloppen. Maar op die tijd, als je wegliep, je had geen geld. Je kon geen kant op. Dus je moest met hangende pootjes weer naar huis. Dat was voor mij een vluchtroute. En op zijn sterfbed, toen heb ik daar nog met hem over gehad. En toen ik zeg, ja, hij vond dat ik het goed gedaan had. Zo'n preek, weet je wel. Ik zeg, ja, maar had ik misschien ook zelf mogen kiezen, want ik was zelf liever drummer geworden. En toen zei hij op zijn sterfbed nog, en toch heb ik er geen spijt van gehad. Want nou heb je een leuke baan en al die gasten zijn in de goot terechtgekomen. Dus ik denk, nou, die discussie ga ik maar niet meer aan.
0: In Deventer kwam jij onder het regime van Beltman?
1: Ja, ik kwam van de regen in de drup. Hè, want ik was bij Opper Derksenweg en toen kwam ik bij kapitein Beltman. En dat was een ex-scheidsrechter en een officier in het leger. Een grote man uit het verzet. Persoonlijke vriend van prins Bernhard. Dus hij zou wel onbetrouwbaar geweest zijn. En dat was verschrikkelijk. We hoefden nog net niet af te marcheren naar het trainingsveld. Maar dat was ook orde en gezag. Dus wij waren echt blij dat Beltman wegging. En we zaten in zo'n internaat en onze ouders dachten van, nou, nu wordt huiswerkbegeleiding, nu komt de studie goed. We zaten met 9 jongens in het internaat en ik geloof dat één van die jongens zijn studie afgemaakt heeft, want wij werden om 11 uur gecontroleerd of we een bed lagen en dan lagen we met de kleren aan een bed en dan hoorden we de leiding weggaan en dan langs de regenpijp naar de citybar tot 4 uur 's nachts. Dus dat heeft niet veel geholpen. Maar goed, dan zit je in een andere wereld. Maar ik bleef wel steeds terugkomen in Rolde, hoor. Want in de weekends na het voetballen ging ik altijd toch wel hierheen. Want dat plattelandsvertier hier, dat stond me erg aan. Bijvoorbeeld hier had je danszalen bij Hofstegen en bij Erklens.
0: Ja, ja, ja.
1: En daar kwamen toen, als je in muziek geïnteresseerd was, alle grote bandjes van Nederland. Hè? De Golden Earring kwam hier, Johnny Kendall en de Harrels, Le Baroque, ja. De Jumping Jewels, ZZ en de Maskers. Nou, dat was voor ons wat. We hadden in Gasselte had je een tent met een glazen dansvloer.
0: Ja, Van Hemmen, ja.
1: Daar heb ik voor het eerst een band met lang haar gezien. Het waren de Engelse Scorpions. Een band met lang haar, dat bestond helemaal nog niet hier. Hello Josephine hadden ze, dus dan ging je op de fiets naar Gasselte.
0: Zelfs de Everly Brothers zijn daar geweest.
1: Precies, met die jongens met de Samoras.
0: Ja, ja,
1: die hebben ze toen begeleid, kan ik me ook nog herinneren, ja.
0: Ja.
1: En ik heb in Zuid-Laren in Dave Berry gezien, wat toen een held was. Hè?
0: Ja.
1: Met in het voorprogramma De Heeks, met een bijzonder irritante Berry Heasanger. Er gebeurde hier van alles, hoor.
0: Ja, en die mensen moesten toen nog... Die hadden toen... die zaten natuurlijk in niet zulke comfortabele auto's als wij. En die 28 en zo, dat was er allemaal nog niet. Dus het was een dag reizen voor die mensen en zo om hier te komen.
1: Ik weet nog wel hier en de, zeg maar, in die cafés zaten aan de bar, en die zitten er nu nog als je er gaat, diezelfde mensen, van die verstokte vrijgezellen die de hele week hard moesten werken. En het weekend zaten ze dus aan de bar, zoepen, hè. Dan werd er alleen maar gezopen. En dat waren ook van die degelijke types. En ik weet nog wel dat het telefoontje kwam in paniek. Q65 speelde bij John Hofstegen, het café. En al die oude vrijgezellen, die hadden twee van die gasten van Q65 gepakt. En die hadden gezegd van, dat is geen gezicht aan lange haar. We zullen jullie eens knippen. Toen moest mijn vader uitrukken om die gasten van Q65 te bevrijden. Want anders hadden die gasten een hele kop kaal geknipt. Hè. Dat gebeurde ook een soort volksgericht, hè. Ja. Want dat had je ook hier dus met dat slepen. Als je dus niet goed in de gemeenschap lag, dan werd je hele huis volgesleept of leeggesleept met alle spullen met oud en nieuw. Dat was een traditie, hè? Dat kennen we in het Westen niet. Hè?
0: Nou ja. Zullen we eens even naar het veld van Roll the Boys gaan? Want daar ligt natuurlijk ook nog een klein stukje
1: dat is
0: historie.
1: Mooier dan Wembley. Hè?
0: Ja.

0: Ja, we staan hier bij het complex van Rolde Boys. Midden in het bos is natuurlijk een fantastisch mooi voetbalgelegenheid. Johan, moet je kijken hoe dat eruit ziet.
1: Kijk, ik kom niet helemaal los van nostalgische gevoelens. Dus ik weet niet of ik het goed zie. Maar ik heb nooit een mooier sportpark gezien als het veld van Rolde Boys. En je hebt in Drenthe nog wat van dit soort sportparken. Omgeven door een prachtige natuur. En het voordeel ook van dit soort sportvelden is dat je er altijd kunt spelen op zandgrond. Het is nooit drassig, het is nooit nat. Wij konden altijd voetballen als het overal afgelast werd. In het Groningerland zaten ze dan tot de enkels in de klei. Wij konden altijd voetballen. Ja, het is geweldig. Voor een dorpsclub is dit toch prachtig.
0: Jij bent ook... Jij trad toen toe tot Rolde Boys op zaterdag. Maar je bent later ook nog, toen jij al wat ouder was, ook nog trainer van de jeugd geweest.
1: Ja, maar
0: ik kan me nog die shirtjes herinneren die jij op een gegeven moment voor die jeugd gekocht hebt. Of tenminste, weet niet waar ze vandaan hadden. Wij hebben er later nog in gespeeld met Achilles 6, geloof ik.
1: Ja, dat klopt. Paarse shirts.
0: Ja, met witte mouwen. En het zag er fantastisch uit. Zo.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Ook hele goede kwaliteit was het.
1: Kijk, het was een soort morele verplichting als je uit deze gemeenschap kwam. Dat je ook dan wat voor de jeugd deed. Dus ik ging de jeugd trainen. Maar die jongens vonden dat geweldig. En toen had je een merk, dat heette Le Coq Sportif. Dat was een Frans merk. En die hadden van die Arsenal shirts in het paars.
0: Ja.
1: Nou, dat vonden die gasten natuurlijk geweldig. Toen heb ik zo'n setje gekocht. Met rugnummers en borstnummers. Ze waren onze tijd ver vooruit. Alleen ja, dan komt het bestuur in opstand, want de clubkleuren die moeten gerespecteerd worden. Ja, weet je wel, allerlei. Meneer Kwant, de secretaris, heeft daar toen een grote zaak van gemaakt met een buitengewone vergadering. En ik denk, ja, waar gaat het over? Dus toen heb ik dus de shirtjes maar weer overgedaan aan jullie. En jullie hebben er nog jaren
0: plezier van
1: mee gelopen.
0: Ze waren ook wel lekker warm.
1: Ja, dat waren hele mooie shirts, waren dat.
0: Ja.
1: Maar nu vind ik ook wel hoor dat clubs in hun eigen shirt moeten spelen. Rolde Boys is zwart-wit, dat moet altijd zo blijven, vind ik.
0: Maar ja, die bestuurder zit er wel eens naast. Want toen wij nog bij Achilles speelden, toen heb ik ook op een gegeven moment de geringde rood-zwarte kous ingevoerd. Ja. Dat mocht toen ook niet, maar het bleek dus dat dat de allereerste kous van Achilles was. Maar dat wisten ze dus weer niet.
1: Nee, maar goed, dat weet je alleen als je dus in het bestuur hele oude clubmensen hebt die gevoel voor traditie hebben. Want het originele shirt vind ik wel belangrijk, maar dan echt het originele shirt.
0: Ja.
1: En er komen altijd van die trendy ontwikkelingen waar ze dan hun oren naar laten hangen. Maar die ringkousen die je vroeger in Engeland ook veel zag, dat vind ik de meest klassieke voetbalkousen die er zijn. Ja.
0: Sparta, geloof ik,
1: heeft ze nog steeds. Ja. Dat is een van de weinige.
0: En de Graafschap, geloof ik.
1: Die heeft ze nu ook weer.
0: Je been worden wat lijkt net of je dan wat dikker. Ja. Het geeft wat meer. Ik vind het ook prachtig. Maar goed, van Rolde Boys, jullie zijn in het kampioen geworden, zei je.
1: Ja, ik heb 1 jaar nog als qua jongen in het eerste gespeeld. In de 4e klas was dat. En toen werden we hier kampioen tegen Bakkeveen. Dat was de finale partij. En de midvoor van Bakkeveen, dat was toen Riemer van der Velde, de huidige voorzitter van Heerenveen. Die speelde daar, die was toen al mislukt als prof bij Bikwik en die was daar terug. En dat was een uitstekende midvoor en wij wonnen toen met 4-1 hier. En toen werden we door Euterpe, het muziekkorps, hier opgehaald. En wij op een boerenwagen met een tractor ervoor naar het gemeentehuis. En bij het gemeentehuis op de trappen stond dan de burgemeester in een zondagse pak. En dat is de enige keer dat ik dus ontvangen werd in het gemeentehuis.
0: Stond Gosso Berga er ook niet bij?
1: Gosso Berga was dan voor de Rono.
0: Megafoon of zo.
1: Ja, voor de Rono als verslaggever. Maar dan ben je dus echt met het muziekkorps voorop door het hele dorp gereden. En dat was het feest, hè?
0: Ja.
1: En dan s'avonds had je een receptie bij het clubcafé. En dan stond je met het hele elftal voor lul op een podium. En dan kwam het hele dorp je feliciteren. En ik geloof dat wel 100 mensen toen een bal meenamen als cadeau voor de club. Dus de club zat toen weer goed in de ballen.
0: En daarna ben je naar Co-Air gegaan. We hebben al even gememoreerd bij Beltman. Onder wie kwam jij daar? Onder Jo Brandt of zo?
1: Jo Brandt en dokter Vaderonk.
0: Ja, of Vaderonk. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook Vaderonk, was een lieve man, geloof ik.
1: Dat was een hele lieve man, maar die had één nadeel. Dat was oorsprong een ijshockeyer. En die was politiek vluchteling. Die was uit Tsjechoslowakije gevlucht. En die was in Nederland terechtgekomen, maar die was aan de universiteit afgestudeerd. Die had alle diploma's op sportgebied. En die heeft zich hier toen niet als ijshockeycoach gevestigd. Want wij kenden geen ijshockey in Nederland. En die was toen plotseling voetbaltrainer. En het heeft hij het goed gedaan bij Willem 2 in Sportclub Enschede. En toen kwam die Big Go Ahead. En die man had een geweldige uitstraling. De spelers die hadden wat voor hem over. Uit een soort zwak. Hè. Ze vonden hem aardig. Dat had later Van Hanegem en Cruijff bij Nederland zelf al ook. Toen vader ook problemen had, hebben die jongens gezegd tegen Griekenland, nu zullen we ze even een popje laten rijden.
0: 6-1 of zo.
1: 5-1 of 5-0 werd Griekenland helemaal weggespeeld en dat deed ze voor dokter Vaderonk.
0: Ja.
1: En maar Jo Brandt was eigenlijk de man en dat was echt de trainer.
0: Hoe was dat daar in Deventer? Want het stadion was natuurlijk prachtig daar in die Vetkampstraat.
1: Ja, en wij hadden toen nog betaalde jeugd en er zaten 9000 mensen. Dat krijgen we het eerste van Go Ahead nu niet meer.
0: Nee,
1: het leefde toen
0: ook
1: echt.
0: Goede voetballers, hè?
1: Ja, Hoekema zat erin.
0: Snijder en zo.
1: Snijder. Ja. André van der Leij zat erin. Die is nu materiaalman bij het Nederlands elftal. Dus die doet daar de schoenen en die pompt de ballen op. En dat speelde allemaal bij Go Ahead. Die hadden toen echt een goede naam. Alleen ja, ik was ongeduldig natuurlijk weer. En ik kwam niet
0: Oekie Hoekema.
1: Oekie Hoekema, zeker. Samen met hem hadden we een kamer boven. En ik zal nooit vergeten, Oekie Hoekema die had altijd een neusje voor nieuwe muziekstijlen. Oekie Hoekema die kwam toen een keer met een plaat terug in het internaat. Kenny Rogers en the First Edition. Ja. En die hadden toen een geweldige hit. En dat was geschreven door Mickey Newbury, kan ik me herinneren. En toen had ik nog nooit iemand van die man gehoord. En dat was een hele progressieve groep. En nu is een of andere slijmerige countryzanger. Maar die pikte altijd dingen eruit. Die had altijd bijzondere plaatjes.

0: Jullie gingen natuurlijk ook wel eens even stappen en zo, wanneer het niet mocht en dat soort dingen.
1: Ja, we hebben daar echt alles gedaan wat God verboden heeft, eerlijk gezegd. Ik weet nog wel dat mevrouw van Putten, die was de directrice, en die moest 's nachts een keer plassen. En die vond onderaan de trap dameschoenen. Dus toen had een van de spelers, die had een juffrouw mee naar boven naar de slaapkamer genomen. En die mevrouw van Putten, die heeft dus een stoel neergezet beneden in de gang. En die is daar gaan zitten. En inderdaad, 's ochtends om 7 uur kwam er heel voorzichtig een mevrouw van boven. En dan brak de pleuris uit, hè. En we hebben ook eens een keer een jongen in zijn blote reet, spiernaakt, helemaal vastgebonden in de klerenkast van mevrouw van Putten. En nogal een zwaar geschapen jonge man, kan ik je verzekeren. Dus toen van Putten 's avonds naar bed wilde en die wilde haar jurk ophangen, deed ze de kast open. En daar stond de Adonis Johnny Weiland, ik zal het nooit vergeten, die stond daar spiernaakt vastgebonden. En die heeft van Putten toen helemaal moeten bevrijden. Dat soort, qua jongensstreken, hè. Het was leuk, het was leuk.
0: Maar die voetbalschool, dat deed toen op een gegeven moment opgang. Hè? Maar daar hoor je nu niet zo gek veel meer van. Hè?
1: Nee, maar wij...
0: Nou zijn het meer jeugdopleiding en zonder...
1: Ja, maar dat functioneerde toen. Want bijvoorbeeld, ik ging na 2 jaar weg naar Cambuur. En die kochten je dan voor 30.000 gulden. Waardoor je gewoon je eigen opleiding betaald had. En er waren betere spelers dan ik. Die gingen voor hogere bedragen weg. Het was gewoon rendabel.
0: Cambuur, jij bent naar Cambuur gaan, dat was...
1: Anne Vondeling, hè, die was daar de voorzitter.
0: Je moet trouwens nog de groeten hebben van Daan Gonlach, die ik vorige week nog trof in het café van Klaas in Groningen.
1: Nou, ik heb Daan onlangs ook gezien op de begrafenis van Pier Alma, zag ik hem plotseling weer. Hij was al in de fut en... Ja, hij was nog hetzelfde als altijd.
0: Nou, dat was een beetje jouw maatje.
1: Ja, Daan Gonlach was een beetje mijn voorbeeld. Kijk, ik was een jongen met ambitie. Ik wilde verder in de voetballerij. En dan word je verkocht van Go Ahead naar Cambuur. En dan kom je in een elftal met allemaal jongens op een retour. Oude jongens, veel drinken, hoeren en snoeren. En dan kwam ik als jongen van 19 tussen. En ik ben dan geen type die zijn eigen weg gaat en zegt, dat doe ik niet aan mee. Want ik vond dat veel interessanter. En op dat moment is je carrière over. En bij een eerste divisie voetballer. Want ik vond dat geweldig met die oude gasten doorzakken. En dan gingen we met de trein naar Limburg om te spelen. En dan in de restauratie 4 uur zuipen. En na iedere 14 dagen tuimelden wij in Leeuwarden stomdronken het perron op. Met de hele meute, weet je wel. Maar... ik ben niet geslaagd als voetballer, maar ik heb wel 12 jaar een fantastisch leven gehad. We hebben ontzettend veel gelachen.
0: Je hebt natuurlijk daarna ben je nog bij Veendam geweest.
1: Was ook geweldig. Kijk,
0: Haarlem.
1: Ja. Kijk, Veendam word ik altijd een beetje boos om. Dan in het Westen de mensen, die doen altijd heel denigrerend over Veendam. Ze zijn er nog nooit geweest, maar Veendam, dat zijn boeren en dat achtergebleven gebied. Nou, ik heb 2 jaar in Veendam gewoond. Ik vond het een ontzettend gezellige plaats. Ze hebben een prima stadion, je kunt daar heel goed leven. Niet mijn hele leven zou ik er willen zitten, maar voor 2 jaar was het prima uit te houden.
0: Leo Beenhakker was daar nog even jouw trainer, hè?
1: Die is weggegaan.
0: Jullie hebben toch verhuisd of zo, dat verhaal?
1: Nee, Leo is weggegaan toen ik kwam. En ik kreeg Cor van der Gijp, de oude spits van Feyenoord.
0: Die hebben jullie verhuisd.
1: Ja, en Cor die was 5 minuten in Veendam. Toen had hij iedereen al in de gordijnen gejaagd, want iedereen was tegen hem. Die zei van, jongens, ik heb jullie dit jaar een paar keer zien voetballen. En het enige wat jullie goed doen, is slecht voetballen. Dat viel al helemaal verkeerd. En toen zegt hij tegen mij, ik was de enige aankoop en ik sprak geen Gronings. Toen zegt hij nog tegen mij van, Johan, ze zijn blank, maar verstaan doe je ze niet. Nou... iets ergens had hij daar niet kunnen zeggen. Nee, want al die spelers die hadden meteen een hekel aan hem. En hij is ook niet geslaagd daar.
0: Nee.
1: Want Jan Blijham en Jetse Pascal,
0: ja, dat waren natuurlijk,
1: die hielden niet van dat soort humor.
0: Nee, en als je Jan Blijham kent, en, dan weet je het wel. En jij bent toen naar Haarlem gegaan. Ik werd ontslagen. Maar ondertussen jij werkte al voor
1: de krant.
0: Voor
1: in Veendam werkte ik voor de Winschoten.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En toen daarna voor het nieuwsblad, dacht ik, toen zat je in Emmen.
1: Ja, toen ben ik naar Haarlem, toen vond ik het welletjes, toen was ik 28.
0: Maar toen ben jij bij VI aan het werk gekomen, want dat was naar aanleiding van een legendarisch interview met John Linzen toen.
1: Precies.
0: In de Witte Bal in Assen.
1: Ja, in Assen.
0: Dat was nogal een smaakmakend interview.
1: Ja,
0: waarna ze jou toen later opgebeld hebben van, nou kom maar bij ons werken.
1: Nou, ik werd eerst ontslagen, nadat het interview uitkwam, werd ik ontslagen bij Veendam. Want ik weet nog wel dat John Linzen 's ochtends wakker werd in de hondenmand van Gelling in een flat. Die wist niet hoe die in de hondenmand terechtgekomen was. Die wist ook niet toen hij uit het raam keek waar die was. Maar hij heeft wel de banden uitgewerkt. En dat was, voor die tijd was dat wel een spectaculair verhaal.
0: Ja.
1: En toen werd ik ontslagen en toen Barry Hughes heeft me genomen toen. En toen ben ik 2 jaar in Haarlem geweest. 2 jaar bij een platenmaatschappij gewerkt. En toen dacht ik van ja, ik moet weer terug in mijn vak. En toen ben ik eigenlijk gestopt en bij het Nieuwsblad gaan werken. En bij SV Meppen ben ik toen nog wat marken gaan stelen. Maar dat was niet gezellig, SV Meppen.
0: Nee,
1: dat waren echt Duitsers. Die moest je, ja, je bent 5 kilometer over de grens en je zit in een andere wereld. Dan moest je bijvoorbeeld iedereen iedere dag een hand geven.
0: En, nette mensen.
1: Ja, en dan de uitwedstrijden. Ben ik toen achtergekomen hoe groot Duitsland is. Want dan moesten we naar de Deense grens en naar de Oost-Duitse grens. En dan zat je dus uren in de bus met, zoals wij zeggen, met 20 moffen. En die zaten dan bier te drinken. En die gingen dan halverwege gingen zo die strijdliederen zingen. En dat was niet zo mijn kopje thee. Ik vond het niet gezellig daar. Dus daar ben ik toen ik mijn handgeld binnen had. Ik kreeg het in 2 keer. In het begin van het seizoen en 1 januari. Tweede deel en 2 januari was ik geloof ik weg in Meppen. Maar ze hebben me wel heel goed teruggepakt. Want later heb ik nog bij MVV gespeeld. En toen hebben ze dus een keurige transfersom ontvangen voor me.
0: Want dat wisten ze dus
1: die naaien je geen oren aan hoor, die Duitsers. Coming south the riverbank and the whispering of the reeds. Daybreak is not so very far away.

0: voetbal vandaag aan de dag, het Nederlandse voetbal. Ik ben er niet zo enthousiast. Ik ging vroeger toch nog wel vrij vaak naar Groningen toe. En ik werd nog wel eens geïnviteerd door Wim Ensinger, maar ik kan er maar niet toe komen. De laatste keer dat ik er was, toen werden we dus zo'n club van Ajax, die begon met flesjes te gooien en dat soort dingen. Toen was het voor mij de pret er eigenlijk af. En ik vind ook het pijl van het voetbal en de frequentie waarmee het uitgezonden wordt, dat vind ik stuitend eigenlijk.
1: Ja, maar ik heb...
0: bedoel, voor jou is het natuurlijk, voor een voetbalblad is het natuurlijk wat anders, maar voor een privépersoon die toch van voetbal houdt en ook heel de tijd gespeeld heeft, ben ik steeds verder aan het verwijderen van deze toch in potentie hartstikke leuke sport, weet je wel.
1: Ja, maar Harry, ik moet nog 10 jaar werken en met mijn alimentatie zal ik tot de laatste snik moeten werken. Maar dan kom ik ook nooit meer bij het betaalde voetbal. Want ik vind ook de agressie rondom het voetbal vind ik inderdaad zo stuitend dat ik denk, hier wil ik gewoon niet meer bij horen. Als je alleen al de verschrikkelijke spreekkoren als Ajax het veld opkomt, dat haast alle supporters van andere clubs sisgeluiden van gaskamers gaan maken. Zwarte jongens die worden met bananen bekogeld en de meest gore geluiden worden erbij gemaakt. Ik denk, als je dat gewoon in de burgermaatschappij doet, dan kom je met de politie in aanraking. Maar in de anonimiteit van de tribune wordt alles maar getolereerd. Het voetbal is niet meer om aan te zien. Je wordt inderdaad helemaal doodgegooid met voetbal. Want soms zit ik te kijken naar Kanaal Plus en dan heb ik Roda RKC op de buis. En dan denk ik, die wedstrijd duurt 4 uur. Daar komt geen end aan.
0: Nee.
1: Het is toch zelden dat je zit te kijken dat je een leuke wedstrijd ziet. Dat is een uitzondering aan het worden. En dan denk ik, als ik nou in de fut ben, dan ga ik weer naar mijn buurtclubje. Dan zou ik naar Rolde Boys gaan, waar je in de kantine nog een pilsje kunt drinken.
0: Ja,
1: zonder
0: jeugd,
1: dat je een draai om je oren krijgt.
0: Waar de jeugd gewoon lekker ook een beetje loopt te voetballen.
1: Ik denk dat de amateurclubs weer heel veel toekomst hebben. Dat heel veel mensen met kinderen, die gaan niet meer naar het betalen voetbal. Wat eigenlijk onverantwoord is. Want als je in een charge van de ME komt, dan word je, krijg je ook een klap. En je kind ook. En het is gewoon niet meer veilig. En die gaan gewoon weer lekker op zondag en op zaterdag bij hun amateurclub, waar ze de mensen kennen, waar een sociaal leven is. Dus ik denk dat die amateurs een hele goede toekomst hebben weer.
0: Ja, en het betaald voetbal. Maar dan praat ik niet alleen over het betaalde voetbal. Dan praat ik ook over dingen zoals de Titi en de Assen van vroeger en zo. Van nu. Het draait ook alleen maar om geld nog. Het is ook een grotendeels televisiesport geworden. En het is stuitend om te horen dat het driekwart van het gesprek dan over munten gaat en
1: het gekke
0: wat voor
1: is,
0: auto. En,
1: met de TT ben ik nooit naartoe geweest. Ik heb hier jaren gewoond. Ik ben nooit bij de TT geweest en ik vond het altijd verschrikkelijk. Want in de cafés waar ik kwam, kon je niet in. Want daar stonden mensen uit het Westen en Duitsers uit plastic bekertjes te zuipen. Het is mijn feest niet. Ik vond het altijd heerlijk als de TT weer weg was.
0: Nee, maar wat ik bedoel is eigenlijk dat TT in feite ook een soort volkssport was. Als een voetbal. En dat het nu ook helemaal een televisiesport is geworden.
1: Het is een commerciële fabriek.
0: Want het volkslied wordt niet eens meer afgemaakt. Dan moeten die mensen die de race gewonnen hebben wel weer opdonnen. Want de volgende die moet zo nodig, weet je wel.
1: Ja, en de sponsors moeten in beeld.
0: Ja, en je mag bijna nergens meer komen. Want alles is geheim.
1: Nee, maar vroeger was het...
0: De bocht van Bad als vroeger, dat was fantastisch.
1: Precies, maar alle mensen uit de streek hier gingen daar ook heen. Maar tegenwoordig zitten er volgens mij geen mensen meer in Drenthe bij de TT.
0: Nee. En het is een beetje net als bij de voetbalsport. Wordt geregeerd door het grote geld. Hè?
1: Het is nog wel, en dat is wel belangrijk voor de uitstraling van Assen. Het is nog wel een van de grootste sportevenementen van het jaar.
0: En aan de baan wordt ook nooit gevochten. Dat is natuurlijk, je kunt er rustig zitten. Dat is wel prachtig.
1: Het zijn allemaal gelijkgestemden, die motorjongens. Dat is waar.
0: Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook één keer in het jaar en het is niet frequent. Wie weet wat er gebeurt als het elke week zou zijn. Dan zou het misschien ook anders worden. Dus, maar jij denkt van... Als dat, maar met het blad loopt het wel goed natuurlijk.
1: Ja, commercieel redden we ons behoorlijk. En we gaan nu ook tv maken, het nieuwe seizoen, VI-TV. En de internetrage heeft bij ons ook toegeslagen. Dus ik heb nu ook een hele grote redactie internet zitten. Want je kunt niet meer stilzitten en parasiteren op de verkoop van zo'n blad. Want je moet verder, het moet allemaal multimedia.
0: Op in de vaart der volkeren.
1: Ja, dus je krijgt met allerlei dingen te maken waar je eigenlijk geen verstand van hebt. En het wordt steeds ingewikkelder en de stress wordt steeds hoger en zo. En ik ben nu 52, dus op mijn 61ste dan mag een ander het gaan doen. En dan hoopte ik altijd naar Drenthe terug te gaan, maar ik heb intussen een tweede huisje in Dijon, waar ik niet blij mee ben.
0: Oh ja, je hebt
1: Want daar hebben ze een nog moeilijker accent dan in Drenthe. Maar ik
0: zullen hoop... we eens kijken verder buurlen, hè?
1: Ja, maar ik hoop toch
0: nog... Hoe is het met jouw Fransen, Johan?
1: Nou, niet zo best, want als mijn schoonfamilie iets te bespreken heeft wat de kinderen niet mogen horen, dan spreken ze onderling Frans en dat zelf doen ze als ik het niet mag horen. Nou.
0: Ja, ik ben nog nooit in Frankrijk geweest. Het trok mij nooit zo aan. En omdat ik
1: ze altijd... zijn arroganter dan Duitsers, Harry, de Fransen.
0: Ja, Hitler had ook een voorbeeld in Frankrijk. Dat was een Franse filosoof, Gobineau. En ik denk altijd van, en Céline denk ik dan wel eens aan. Denk ik van, nou, het is toch... En Le Pen en zo. Ja, het is toch allemaal erger dan hier. Ja, en zo. Het is, ook veel erger dan in Duitsland. Céline denk ik dan wel eens aan. Denk ik van, nou, het is toch... En Le Pen en zo, ja, het is toch allemaal erger dan hier en zo. En ook veel erger dan in Duitsland.

0: Maar Johan, wij zijn een beetje aan het einde. We kijken prachtig uit op het torentje van de speaker, denk ik, daar.
1: Ja.
0: Die deed Gosso natuurlijk vroeger, of niet?
1: Ja.
0: Gosso Berger.
1: En daar zat een meneer in die op tragische wijze is overleden. Jan Dekker heette die. Die was eigenlijk de speaker en die bepaalde ook de muziek.
0: De
1: die daarin.
0: Familie van Bertus Dekker?
1: Een
0: oom of van die andere Dekkers?
1: Nee, een oom
0: van
1: of een neef.
0: Zo, ja.
1: Maar die deed het altijd en die is na een bezoek aan het café is die dood in de heg van zijn voortuin aangetroffen ooit. Maar Jan Dekker die bewaakte vooral de muziek, want ik wilde nog wel eens popmuziek aanreiken, dat het een beetje vlot klonk. En toen met hoge uitzondering vond hij dat de Fortunes net konden, wat wij al geen popmuziek noemden, maar dat vond hij net konden. Maar hij had liever die ouderwetse marsen.
0: Ja, ja, ja,
1: en, dat,
0: ja, ja, ja.
1: En toen vond ik dat belachelijk, maar uiteindelijk, nu vind ik dat hoort ook bij het voetbal. Hè? De voetbalmarsen heet dat geloof ik. Hè? Van die vreselijke marsmuziek.
0: Nou Johan, ik zou zeggen namens de VPRO en Radio Drenthe bedankt voor je woord. En ik zal zeggen, Drenthe is goed gaan.
1: Mooi.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Johan Derksen, hoofdredacteur van Voetbal International, die was nog zijn eigen keuze. Van Dion, Your Own Backyard, David Clayton Thomas, Hard Times, van Mickey Newbury, Amen for Old Friends, en van Van Morrison, Piper at the Gate of Dawn. We gaan verder in Harry's historie. En Harry is een natuurliefhebber, dus we gaan vandaag het veld in.
0: Kio, dat is de buizen. Ja jongens, een heel ander aspect van Drenthe is natuurlijk, en als je er geboren bent, dan ben je natuurlijk, dan hol je ook van de natuur. Hè? Ik ga zelf heel vaak met Egbert Struijer ga ik de natuur in. Op woensdagmiddag dan gaan we in de holle auto en dan hebben we allerlei musea bezocht, maar we gaan ook heel vaak kijken. Met wat kijken is naar vogels en zo, of naar viswater, of weet ik veel. Maar we zijn hier op het ogenblik zijn we hier buiten op locatie. En we zijn in de Broeken. In de Broeken, ja, daar werd Drenthe wel, dat zijn lage stukken land. We zijn nu in de Broeken, in de Broekstreek eigenlijk, zou ik maar zeggen. Tussen Eekhaar en Eleveld in. Vlakbij Geelbroek. Daar staat vier huizen. Dat is. En dit is eigenlijk, buizerdland, hè. We hebben hier, we zagen er nu al weer een stuk of drie. En valken hebben we ook alweer zien. Er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel buizers op het ogenblik, hè. Die hebben geen natuurlijke vijand meer. Want vroeger dan werden ze veel vergiftigd, hè, door landbouwvergif. Maar dat mag allemaal niet meer. En nou heet er verschrikkelijk veel. En ja, ze blijft altijd. Ze hebben allemaal een territorium en daar jagen ze met die tweeden in. Want de mannetjes en vrouwen die blijven altijd bij elkaar. En nou hier in dit gedeelte hebben Egbert en ik op 50 hectare hebben we er wel 14, 16 zien of zoiets. Of bij de 20 wel. Dat zit hier verschrikkelijk veel. En daar zit hier ook een heel. Dit is ook een heel stil stuk, hè. Ik bedoel, als je hier niet hoeft te weten, kon je hier nooit natuurlijk. Maar wat mij in de natuur de laatste tijd wel opvalt, dat is dat het die enorme wildverschraling. Ik bedoel, vroeger toen ik in Grollen woonde, toen hij daar knien, ontleem, hazen, je kon ze niet tellen, patriezen en fazant. En dat is patriezen, die zie je bijna helemaal niet. Fazant wordt al steeds minder, hazen. Ook niet veel meer. En knien, dat is ook enorm afgenomen die stand. En alleen de herten en zo, dat wil nog wel. Maar voor de rest is dat. En daarom denk ik ook altijd, maar die jacht, ja, dat stelt in Nederland, men hebben het er wel vaak over. Maar het stelt weinig meer voor natuurlijk. Ik bedoel, op jacht hoe je niet meer te gaan, want wild is bijna voor. En het is een slecht beheer of zo. Maar ja, ze hebben het altijd over van wij moeten dat spul reguleren en zo, die jagers. Maar In mijn optiek is die titel lang voorbij, want er valt helemaal niks meer te reguleren. Ja,

misschien nog een beetje aan de herstand. En er zijn wat te veel vossen. Maar dat andere wild, daar is helemaal niks meer van over. Hoe het komt, ik weet niet. Het zal komen door de drukte. Het zal komen door dat verkeerd beheer. Het zal komen door de boeren met machines. Maar in ieder geval, één ding weet ik zeker. Ik bedoel, wild is er niet zoveel meer. Ja, die buizerd, die hadden natuurlijk nog wel heel veel. En die zie je hier veel. En havik zie je hier ook nog wel. Maar de kiekendief bijvoorbeeld, die zit hier niet. En die broedt bijvoorbeeld ook niet in een boom. Hè. Die broedt meer op de grond. Bij andere vogels ook. Die moet je meer zoeken. Daarboven bij het wat en de buurt of op de eilanden, daar zit de kiekendief nog wel.

0: Wat mij ook opvalt is dat, dat ze hier het ook maar laten groeien. Hè? Dus de nieuwe manier van landschapbeheer. Vroeger was alles mooi aangehakt en nu, als je dat zo hier ziet, dan zie je op een gegeven moment, is je zo leeg, je ziet allemaal riet, je ziet allemaal polden. Ze doet er volgens mij niks van. De graas ook niks. Hè? Geen schaap of zo hier niet. Ook niet van die grote jongens, die Schotse Hooglanders niet. Het is bijna, hier als je hier zo kijkt, het is bijna moerassig. Het is een hele mooie plek in Drenthe. En je ziet heel weinig mensen. En als je hier zo uitgaat, dan kon je op een gegeven moment weer een heel andere vegetatie uit. Hè? Dan kon je in Staatsbos kon je straks uit. En dat is weer een heel andere vegetatie. Maar ook daar wordt in die perceel wordt veel kaapt en laten ze ook het holt en zo anders groeien. En laten ze het meer aan hun lot over, zodat je een heel andere soort van biotoop krijgt. En zo. Het is mooi om af en toe in de natuur te zitten. Ik ben een grote natuurliefhebber. En bij mij in de tuin bijvoorbeeld, daar heb ik wat voedsel hangen. En daar heb ik een soort van buitenvolière. Ik heb al 20 soorten telt al. Met tolle boekie op tafel van meneer Kroeze. Dat was Jo Kroeze, dat was onze leraar. Een geweldige man. Die ons als handige jongen al metnam de natuur en om vogeltjes te sporten. Ja, daar weet ik er redelijk veel van af. Van alles. Vinken, groenling, de boomklever, spreeuwen. Het winterkoninkie, het roodbosje, alles heb ik in de tuin. En dan kan ik altijd met veel plezier naar kijken. Ik heb al mijn kikker bezig. Er is al een andere meneer die hier in een jeep rondriekt en ook al een kikker heeft. Die waarschijnlijk ook naar de buizers zit te kijken. En wat je hier ook wel kunt aantreffen natuurlijk, vooral tegen het duister aan, een beetje. Hè? En het is nou nog wat te lucht, dan denkt hol aan, dan kun je nog vaker nog wel wat hertreffen en zo. Dus luisteraars, als je wat wilt, ga de natuur in, want in Drenthe is nog wel veel te zien. Alleen ik zeg je, hazen, verzaten, dat wordt allemaal minder.
1: De muziek die was van de nieuwe LP van Egbert Meijers, Dreuge Dunder. Het nummer Verleuren Paradies. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De Judds kwamen uit Kentucky en bestonden uit moeder Naomi Judd en dochter Wynonna Judd. Ze hadden samen 14 nummer 1 hits in Amerika. Dochter Wynonna is intussen soloartiest en heeft ook alweer 4 nummer 1 hits in Amerika. Maar hier zijn ze nog samen als de Judds. Why Not Me?

The Judge, Why Not Me? Bluesartiest Lucky Peterson uit Dallas, Texas, overleed op 55-jarige leeftijd. En vandaag loopt hij als een rode draad door het programma. Vorig jaar vierde Lucky Peterson zijn 50-jarig jubileum als bluesartiest. Een carrière die op 5-jarige leeftijd al begon. Zijn eerste album, Our Future, verscheen net voor zijn 6e verjaardag. Lucky Peterson, Don't Try to Explain.

Lucky Peterson, Don't Try to Explain. Freddy Fender uit Texas had een grote hit met Wasted Days en Wasted Nights, maar vervolgens zat hij 3 jaar in de gevangenis in Louisiana voor het in zijn bezit hebben van drugs. In 1974 maakte hij zijn comeback met de nummer 1 hit in Amerika, Freddy Fender, Before the Next Teardrop Falls.

Freddie Fender, Before the Next Teardrop Falls. Lucky Peterson was een echt wonderkind. In 1969 verscheen dus zijn eerste album, Our Future, toen was hij 5 jaar. In 1972 maakte hij een album met zijn vader, The Father, The Son of the Blues, toen was hij 8 jaar. En in 1984 verscheen zijn album Ridin', en dat was zijn eerste volwassen bluesalbum. Toen was hij 20 jaar. Lucky Peterson, Where Can a Man Go?

Lucky Peterson, Where Can A Man Go? Het volgende nummer komt van het 22e album van Roy Orbison, Mystery Girl uit 1989. Roy Orbison schreef het nummer samen met Jeff Lynne en Tom Petty en het werd een top 10 hit in Amerika en dat was voor het eerst sinds 25 jaar dat hij weer in de top 10 stond. Roy Orbison, You Got It.

Roy Orbison, You Got It. Lucky Peterson had een aantal idolen die hij nauwkeurig bestudeerde en analyseerde. Dat waren Albert King, Albert Collins, Freddie King, T-Bone Walker en Jimmy Reed. Lucky Peterson, Is It Because I'm Black?

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Let the Fire Lead van Mick and Lefty featuring Chef is het album van deze week. En dit trio bestaat al ruim 20 jaar. Ze maakten albums in Amerika, in Engeland en in Duitsland. En dit album hebben ze in hun eigen land, Finland, opgenomen. Het nummer is van Big Bill Broomsey. Mick and Lefty featuring Chef. Big Bill Blues.

Nick and Lefty featuring Jeff. Big Bill Blues. Lucky Peterson wilde altijd de beste muzikanten om zich heen hebben. Hij zou een album opnemen in Dallas en hij wilde per se basgitarist Johnny B. Gaden uit de begeleidingsband van Albert Collins naar Texas halen om mee te spelen. Maar deze Johnny B. Gaden die had vliegangst en daarom vloog Lucky Peterson met zijn hele band van Dallas naar Detroit, waar Johnny B. Gaden woonde. Lucky Peterson, Bad Feelin'.

Lucky Peterson, Bad Feeling. Dr. Hook, dat was een barband uit Union City in New Jersey. Maar in 1972 hadden ze plotseling een wereldhit met een nummer geschreven door Shel Silverstein. Zanger Dennis Locorio woont tegenwoordig in Engeland en hij schreef al nummers voor Bob Dylan, Crystal Gayle, B.J. Thomas, Willie Nelson en Jerry Lee Lewis. Dr. Hook, Sylvia's mother.

Dr. Hook, Sylvia's mother. Lucky Petersen leerde op jeugdige leeftijd al de blueshelden kennen die in de club van zijn vader optraden in Buffalo, zoals Muddy Waters, Lightnin' Hopkins, Buddy Guy, Junior Wells, Jimmy Smith en Jimmy Reed. En die jongens die leerden hem altijd alle kneepjes van het vak. Lucky Petersen, next in line.

Rick Nelson, Garden Party. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorp die coördineerde de playlist. In 1980 was de organist van Little Milton ziek en Lucky Peterson werd benaderd om in te vallen. Maar na afloop contracteerde Little Milton hem meteen als vastlid van de band. Een half jaar later was hij bandleider en opende hij de show met een eigen set van 45 minuten. Lucky Peterson, Wash My

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang hele goede muziek. Muziek die vooral is blimling de afgelopen weken, omdat er toen elke keer gasten waren. Prettige gasten, maar de nieuwe muziek bleef liggen. Dus veel nieuw werk van Malvern Milligan, Tim Grimm, Leah McIntosh, Tito Jackson, Dion met samen met allerlei andere artiesten, The Honey Runners, John Mellencamp en Willie Nile samen met Steve Earle. Maar we begonnen met Dion, samen met Joe Bonamassa. Take it back.

Geweldige nee CD van onze Italiaanse Amerikaan, want zo mag je hem eigenlijk wel noemen. Dion DiMucci, de CD Stomping Ground. Straks nog een nummer ervan. Een CD die hij maakt heeft met allerlei andere mensen. Billy Gibbons, met Marcia Ball, Mark Knopfler, Peter Frampton, Patti Scialfa, Sonny Landreth. Nou, wie doet er allemaal niet aan mee? Het is een geweldige mooie CD. Tas Crew, een band uit Quebec, althans van oorsprong, later naar New York toe begonnen. Het is een man die zijn spoor nog wel verdiend heeft in de muziek. Het is een Vietnam-veteraan, dus hij heeft wel een verleden wat dat betreft. Dit is zijn vierde CD die hij uitgebracht heeft, Busted Up, en daarvan Where Do We Go?

Tas Crew, de naam van de band. Where Do We Go van de cd Busted Up. Melford Milligan, een man die een heel verhaal, een hele geschiedenis achter zich heeft. Die een paar jaar terug ook met de tour van Johan Derksen meedeed. Geboren in Taylor in Texas in 1959. De tijd van de rassendiscriminatie en dat heeft hij merk. Want zijn beide ouders zijn door de Ku Klux Klan vermoord. Hij zong later met Chris Layton en Tommy Shannon bij Storyville. Dat was de opvolger eigenlijk van Double Trouble, de band van Stevie Ray Vaughan. Daarna is hij solo gegaan. Live Will Humble You, dat was in Eno Lester CD. En daar ging hij op tour, onder andere in Nederland. Onder andere met Johan Derksen. Maar toen kwam de corona en kon hij niet terug naar Texas. En heeft toch maar een nieuwe CD gemaakt hier in Nederland. Met allerlei Nederlandse mensen erbij. Met onder andere Fokker de Jong op drums erbij. Met Jack Hustings en met zijn zonen van Jack Hustings ook op slagwerk. Die CD, dat is I Was a Witness. En dit is het titelstuk.

Ja, dat kunnen we zeggen. Hij was de getuige van die discriminatie in Amerika, die er nog steeds is trouwens. Dat laat dat ook duidelijk wezen. Milford Milligan en de Southern Aces van de nieuwe CD I Was a Witness. Iemand die regelmatig naar Drenthe komt, ik denk toch zeker één keer per jaar, dat is Tim Grimm. Tim Grimm is de singer-songwriter uit Indiana. Die komt altijd naar het keerpunt toe. Turning Point, dat was zelfs de titel van een cd die hij uitgebracht heeft. En hij is weer uitgekomen met een nieuwe cd. Een cd wordt zo ongeveer de hele familie aan meewerkt. Hij zelf, zijn vrouw, twee zonen doet er aan mee. En er staat een compositie op. Dat vind ik wel een hele mooie een compositie van Eric Taylor. De man die een paar jaar terug overleden is. En aan de uitvoering van die compositie van Eric Taylor, daar werkt de weduwe van Eric Taylor, Susan Lindfors, die werkt door aan met Tim Grimm met Joseph Cross.

Ja, je kunt duidelijk horen dat hij schatplichtig is aan Eric Taylor. Met het nummer van Eric Taylor natuurlijk ook. Joseph Cross, Tim Grimm van de CD, CD Gone. Hele andere kost is die van Lea McIntosh. Ook een andere achtergrond. Ze komt uit het westen van Amerika. Maar uit een, ja, een beetje gewelddadige omgeving, zou je kunnen zeggen. Een heavy omgeving. Haar moeder is vermoord toen zij 11 jaar was. Maar desalniettemin heeft zich er helemaal over in gezet. Ze wil eigenlijk klassieke zangeres worden. Ze wil sopraan worden. Maar op een gegeven moment kwam ze, ja, door wat voor omstandigheden ook, kwam ze in aanraking met een gitaarcompany, de Aptos Guitar Company. En dan ging ze met de ukulele aanspelen. En ze werd gevraagd van, doe eens een sessie met. Ze kwam met bluegrass in aanraking. En dan ja, is er door de muziek ingegrepen. Chaka Khan, Big Mama Thornton en dat soort mensen. En daar is een cd uit ontstaan. Die nogal bol stiet van drama en van ja, moeilijke teksten, zeg maar. Maar wel echt wel de moeite waard, want het is zeer doorleefd werk. Lea McIntosh van de CD Blood Cash en door van Fantasy Woman.

Dia McIntosh met Fantasy Woman van de CD Blood Cash. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer uit 1951 van Little Son Jackson. Maar daarna vooral bekend worden door B.B. King. In 1964 het nummer Rock Me Baby. En wat is de aanleiding dat ik door drie uitvoeringen van heb? Nou, een CD van Tito Jackson. En Tito Jackson, dat is een van de Jacksons, van de Jackson 5, waar Michael Jackson er ook een van is. Er waren 10 kinderen in de familie Jackson. En 5 daarvan, dat is die groep geworden. En 1 daarvan is wereldberoemd geworden, Michael Jackson. Maar die Tito Jackson, die zoon, die speelde ook goed gitaar. Maar die mocht nooit gitaar spelen op die opnames van de Jackson. Want de Motown-bazen, die wilden dat niet. Die vonden dat hij dat niet goed genoeg deed. En daar moesten de studiomuzici van in de zet worden. Nou, dat heeft hij later goed gemaakt door solo's uit te brengen. Onder andere Under Your Spell, een nieuwe CD die dit jaar uit te komen is. En door op zijn versie van Rock Me Baby.

Tito Jackson, de broer van Michael Jackson. Maar het is een goede gitarist. Tito Jackson van de CD Under Your Spell. Met Rock Me Baby, het origineel. We gaan naar het origineel toe. Althans, wat is het origineel in dit geval? Het is waarschijnlijk een nummer van Little Son Jackson. Rockin' and Rollin'. Maar ook dat was alweer geïnspireerd op oudere muziek uit de 20er en 30er jaren zo ongeveer. En dan merk je vaker dat dat soort muziek de basis vormt voor heel veel andere muziek. Big Bill Brunzi, die heeft de Rockin' Chair Blues opgenomen. Maar dat is gebaseerd op hetzelfde stuk als Rock Me Baby van B.B. King. We draaien de versie van B.B. King uit 1964.

Dat was nog een redelijke vroege opname van B.B. King. Zijn versie van Rock Me Baby. We beschouwen het meteen als het origineel. Maar die woorden zijn in dezelfde titel ook opgenomen. Maar het echte origineel dat dateert uit 1951. Althans, voor de eerste keer dat het op de plaat zit is door Little Son Jackson. Nou, de meest bekende versie, in elk geval in Nederland, is die van QB and the Blizzards uit 1974. Ze kwamen toen nog één keer bij elkaar in de studio van de VARA. Met een hele bussenvol gasten of fans uit Drenthe erbij. En dat was voor het afscheidsconcert QB and the Blizzards met Rock Me Baby.

Live in de VARA-studio met een prominente rol voor Ilko Gelling op de solo-gitaar op de Gibson. Cube in the Blizzard met Rock Me Baby uit 1974. En doorvoer B.B. King uit 1964, naar aanleiding van het origineel uit 1959. En de aanleiding om Rock Me Baby te draaien, die was gelegen in het feit dat Tito Jackson, de broer van Michael Jackson, dat door een nieuwe cd van u te komen is. De cd Under Your Spell. We gaan nog een keer door de cd van Dion DeMuzzi. In dit geval samen met Boss Keggs. I've Got to Get to You.

dan ben je 82 jaar en kun je nog. Ja, dan ben je 82 jaar en kun je nog zulke geweldige muziek maken. Dion

ja, moet ik zeggen, Northern Americana. Je hebt Southern Americana, dat komt uit Amerika. Dit is de Northern Americana. Het is van de CD Everything on Fire, Cabin Fever.

Toch wel prettige muziek dit, zeg. Gewoon de Honey Runners, een onbekende band voor mij althans. Dit is de debuut-cd waar ze met u te komen ben. Everything on Fire. Nou, dat, zo klinkt het ook wel een beetje. Cabin Fever was het nummer. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Ik vertel u nog even dat op 31 oktober, ten einde van deze maand, een bijzonder optreden is in Café Hofstegen in Grollo. Want daar treedt Harlem Lake op. Vroeger was dat de Dave Warmerdam Band. Met een geweldige zangeres, met Janne Timmer als zangeres. En die treedt erop met een hele grote bezetting. Ik geloof dat ze wel met 12 man door op het podium staan. Heel bijzonder en zeer in uit de weer. 31 oktober, Hofstegen in Grollo. We besluiten met een nummer van John Mellencamp. Ik zeg nog even dat Laurens Braams de techniek van deze uitzending deed. Samenstelling en presentatie Albert Haar. John Mellencamp, een man die ook wel bekend stond onder de naam John Cougar Mellencamp. In dit geval zingt hij samen met Bruce Springsteen. Single die uitgebracht is ter afsluiting van Harry's Blues. The Wasted Days.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Sadler Faden is de gitarist van Jason Isbell en de 400 Unit. Hij heeft zijn tweede soloalbum klaar, Anybody Out There. Maar hij blijft toch gewoon gitarist bij Jason Isbell. Sadler Faden, Curtain Call.

Sadler Faden, Curtain Call. Willie Nelson en Merle Haggard coverden een nummer van de legendarische singer-songwriter Townshend Zand. En dat leverde de heren een nummer 1 hit op in Amerika. Later verschenen er ook nog covers van Emmylou Harris, Jason Isbell, Bob Dylan en Roseanne Cash. Willie Nelson en Merle Haggard, Bunchoe en Lefty.

Willie Nelson en Merle Haggard, Pancho en Lefty. My Sister, My Brother, dat is een trio uit Nashville, maar ze maken geen country. Sean McConnell, Peter Grunwald en zangeres Garrison Starr creëren echt een eigen geluid. My Sister, My Brother, Nothing Without You.

0: My sister, my brother, nothing without you. George Jones en Tammy Wynette die hadden een stormachtig huwelijk. Hij had een alcoholprobleem en zij was verslaafd aan pijnstillers. Samen coveren ze een beroemd nummer van Buck Owens. George Jones en Tammy Wynette, Crying Time.
1: Oh, it's crying.

George Jones en Tammy Wynette, Crying Time. Billy Branch, dat is een mondharmonica-speler die in Chicago de band The Sons of Blues runt. En daarnaast speelde hij ook nog mondharmonica op albums van Muddy Waters, Coco Taylor en Carrie Bell. Dit komt van zijn soloalbum The Blues Keep Following Me Around. Het nummer is geschreven door Warren Haynes. Billy Branch, If Heartaches Were Nickels.

Italy Branch, If Heartaches Were Nickels. Ricky Van Shelton uit Virginia had 10 nummer 1 hits in Amerika, maar in 2016 is hij gestopt met optreden. Hij had een ernstig alcoholprobleem en hij wilde ook meer aandacht aan zijn gezin besteden. Maar dit duet werd wel een nummer 1 hit in Amerika. Dolly Parton en Ricky Van Shelton, Rockin' Years.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Eldorado van Marcus King is het album van deze week. En het vorige album van Marcus King, Carolina Confessions, werd geproduced door Dave Cobb. En dat is op het ogenblik de absolute topproducer in Amerika. Hij is ook de producer van Chris Stapleton. Maar dit nieuwe album van Marcus King is geproduceerd door Dan Auerbach, de zanger-gitarist van The Black Keys. En die heeft een eigen studio in Nashville, Easy Eye Sound. Marcus King, Beautiful Stranger.

Marcus King, Beautiful Stranger. Johnny Cash en Waylon Jennings, dat waren dikke vrienden. Ze zaten ook samen in de Highwaymen, ook nog met Willie Nelson en Kris Kristofferson. En toen die band tot elkaar viel, toen bleven ze samenwerken en zongen ze dit prachtige duet. Johnny Cash en Waylon Jennings. Even cowgirls get the blues.

Johnny Cash en Waylon Jennings, Even Cowgirls Get the Blues. Sanne, Samina, Hansen en Woody Venema ontmoeten elkaar bij de theatervoorstelling Onder het Melkwoud. En dat beviel zo goed dat ze besloten samen het album Is It Love te maken als Polly en Bruce. Shadow of a Sign.

Polly and Bruce, Shadow of a Sign. Patty Loveless, dat is een voormalige rockzangeres uit Kentucky, maar intussen heeft ze 40 country hits op haar naam staan, waaronder 5 nummer 1 hits in Amerika. Ze zong ook duetten met Bob Seger, Solomon Burke, Vince Gill en dit mooie duet met George Jones. Patty Loveless en George Jones, You Don't Seem to Miss Me.

Patti Loveless en George Jones, You Don't Seem to Miss Me. Sweet Lizzy Projects. Dat is een Amerikaanse rockband uit Miami met Cubaanse roots. En zanger Raul Malo van de Mavericks ontfermde zich meteen over deze band. En ze toeren nu al als voorprogramma van Hart, Joan Jett en Jimmy Johnson door Amerika. Sweet Lizzy Projects. These words.

Sweet Lizzy Projects. These Words. Ma Gray uit Mississippi had 8 hits in Amerika en de country rock band Alabama scoorde zelfs een nummer 1 hit met een nummer van Mark Gray. Hij overleed in 2016, hij werd 64 jaar. Maar zijn grootste hit scoorde hij met Tammy Wynette. Ma Gray en Tammy Wynette, Sometimes When We Touch...

Mark Gray en Tammy Wynette, Sometimes When We Touch. Coco Montoya, dat is de voormalige gitarist van John Mayles, Bluesbreakers. Hij heeft een nieuw soloalbum, Coming in Hot. En daarop covert hij een nummer van zijn collega-gitarist Warren Haynes. Coco Montoya, What Am I?